0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West. Comfortable.

Zes jaar. En dat vieren we met jou. Sjeerd en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen, met Bernard ter Horst.
1: We draaien heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Geven een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kunt winnen. En we brengen aan iets of iemand een ode.
0: Als de dag van toen, elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Vroeger zei ik altijd, ik word 100 jaar. Na de diagnose, zeg ik nu, we gaan dansend naar de eindigheid toe.
1: Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Het is een cello,
4: ja.
3: Inderdaad.
4: Ja.
3: Ja, ik ga ze ook spelen voor kinderen hier. Het is een samenwerking met het conservatorium hier in Den Haag. En ja, we gaan muziek brengen aan kinderen die dat volgens mij goed kunnen gebruiken.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: vas con mi carro, Rosita. Usted sabe que te quiero. Pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión, mi radio. Ahora quiero llevar mi carro. No me hagas así, Rosita.
1: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
2: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Twee absolute krakers dit weekend. In de tweede divisie de dorpsderby tussen Quick Boys en Katwijk. En in de derde divisie de absolute topper. FC Lisse speelt tegen FC Rijnvogels. Verder zijn we nog bij de uitwedstrijd van Rijnsburgse Boys tegen GVVV. En Noordwijk, zij spelen thuis tegen Gemert.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West. Take me.

0: tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio West.
3: I don't know where my baby is. But I'll find it. Somewhere. Somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my

0: Zelden zo'n mooie bal gehad. En ik had hem haast in mijn zak. Toen komt zo'n livreier. Leg neer die bal.
1: Terug naar de jaren 60. Het Sweet 60s weekend komt eraan op Radio West. Love, peace.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
1: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
0: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
5: Zometeen in West tot Wakker bladeren we in de ochtendkranten. Benieuwd wat erin staat. Het 6 uur regio-nieuws met Reinhard Roemer.
6: Tientallen mensen hebben gisteravond bij het Vredespaleis in Den Haag de aanval van Hamas-strijders op Israël herdacht. Precies 3 jaar geleden was die aanval op een festivalterrein waar bezoekers werden gedood en gegijzeld. De herdenking bij het Haagse Vredespaleis verliep zonder problemen. Voor de mishandeling van een gezin op een volkstuincomplex in het Haagse Moerwijk is gisteren tegen de 38-jarige Tarek L.A. 16 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk geëist. De dochter werd met een mes gestoken, haar vader werd met een accuboormachine in het gezicht geslagen. Op de Hoefkade in de Schilderswijk in Den Haag is gisteravond iemand neergestoken. Diverse hulpdiensten waren er snel bij. Wat er aan de steekpartij vooraf ging is onduidelijk en ook niet is bekend of er iemand is aangehouden. Meer regionieuws 6:30, nu het andere nieuws.
7: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-America-Line cruise.
12: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, en voor mij is dit dan toch wel een beetje raar. Ik bedoel, thuis ga je daar hopelijk helemaal niks van merken. Of op het werk of waar je ook bent. We zullen er ook niet hopelijk volgende week te veel over zeggen. Want dan is het goed gegaan. Maar voor mij is dit dus toch de laatste keer dat ik hier in deze studio sta.
1: Ja, en dat is gek eigenlijk.
0: Wat heb ik hier een uren gestaan.
1: Ja, dat is zo inderdaad. Maar morgen dan ben je natuurlijk niet. Vanaf volgende week zitten we in een soort van noodstudio boven.
0: Ja.
1: Op de derde verdieping. Daar zit verder niemand meer. Behalve onze studiootjes. Dat gaat een paar maanden duren. En dan wordt er hier ondertussen een hele nieuwe studio gebouwd. Ja, maar heb je er nu al weemoed?
0: Ja, ik ben natuurlijk wel ontzettend wel een beetje zo'n sentimentele lul. Ja. Die daar dan,
1: ik ook bevestig.
0: Ja, die daar dan toch wel zo... Dan denk ik toch wel na over alles wat hier heeft plaatsgevonden. En dat is dus een hele hoop.
1: Maar, komt er gelijk iets boven?
0: Eigenlijk driekwart van mijn leven van de laatste jaren.
1: Ja, maar komt er gelijk iets bijzonders boven dat je denkt... Nou ja, wat bijzonder eigenlijk als ik hier aan terugdenk?
0: Nou, je denkt dan toch altijd, denk ik, dan vooral aan allerlei speciale uitzendingen... die jij en ik ook wel hebben gemaakt. Want we hebben hier vaak in combinatie gezeten. En dan zat je natuurlijk uren achter elkaar. Ik bedoel, we hebben hier wel eens 11 uur gezeten gewoon met Breaking News.
1: Zeker, ja.
2: Dus met de tarwekamp zaten jullie hier.
0: Die bijvoorbeeld, die was 11 uur. En we hebben ook wel eens een week gehad. Daar is de laatste tijd nog veel over te doen geweest. In terugblikken wel weer met Richard de Mos en Gernouwi. Dat ze van corruptie werden beschuldigd. En dat hier ook allemaal boeren in Den Haag stonden.
1: Ja.
0: Toen hebben we hier geloof ik 27 uur gebivakkeerd in een paar dagen tijd.
1: Midden in de nacht nog wel eens.
0: Midden
1: vanwege spoeddebatten. Ja,
0: gegeten, gedronken.
1: Ja.
0: Geslapen bijna. Ik kan me nog wel herinneren dat jij op een gegeven moment... toen hadden we al zoveel uren gemaakt. En toen was er nog een debat helemaal tot in de nacht gaande.
1: Tot 3 uur of zo,
0: ja. Het was geloof ik 2 uur dat jij tegen mij zei... Ootje, ja, dan ga je. Je zag mij zo achter die mengtafel. Nou ja, min of meer gewoon wegzakken.
1: Ja.
0: Dus het is toch een heleboel lief en leed wat we hier ook met elkaar... en met jullie vooral ook allemaal natuurlijk gedeeld hebben.
1: Absoluut, inderdaad.
0: Ja, ook heel veel leuke dingen trouwens.
1: Ja, maar hij is wel op, hè. Ik bedoel, als je op een bepaald knopje drukt... dan vliegt hij er ook uit, bijvoorbeeld. Of,
0: ja, het is niet dat we nu geld over de balk aan het gooien zijn.
1: Nee.
0: Zo'n mengtafel, dat ding staat 24 uur per dag aan.
1: Ja.
0: Dat wordt natuurlijk alles heen en weer geschoven. Dus ja, op een gegeven moment moet je wel wat nieuws krijgen. En het leuke is natuurlijk dat de nieuwe studio ook wordt ingericht... dat je ons ook kan zien, hè?
1: Ja, inderdaad. Dus, er komen er allemaal camera's ook te hangen. Dus dan, nu doe ik altijd, dan douche ik en dan gooi ik een borstel door mijn haar... en dat is het dan.
0: En je kleed je nog aan, half?
1: Ik kleed me wel aan.
0: Ook.
1: Niet half.
0: Ja, nee,
1: half.
0: Maar dat is ook...
1: Nou, is het half gelukt vandaag?
0: Ja,
1: ik heb toch wel echt aangekleed.
0: En dat moet nu allemaal van tevoren?
1: En dat moet nu allemaal van tevoren. En dat ik ook iets met mijn haar doe en zo, dat ik er leuk uitzie.
0: Ja.
1: Dat gaat echt heel lang duren.
0: Is voor ons ook fijn, voor Dennis, voor mij ook. Dus ja, toch? We krijgen wel een beter pakket nog.
2: Het oog wel ook wat.
0: Het oog wel ook wat.
2: Het gaat dan niet alleen om de oren bij de radio. Maar...
0: Nee. Dus ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Spannend. Ja, en wat ook, wat wij nog wel eens doen, we trekken ook nog wel eens gekke bekken naar elkaar.
1: Ja.
0: Maar dat kan ook niet meer.
1: Nee, dat kan dan niet meer.
0: Nee, want heeft Reinhard weer iets raars gelezen, maar dat is allemaal te zien straks.
1: Ja.
0: Dus je moet ook echt ontzettend gaan gedragen.
1: Ja, dat wordt eigenlijk nog de grootste uitdaging.
0: Ja, ik vind het ineens een heel slecht idee.

0: Incognito en Jocelyn Brown en Always There. Het is 12, het is 11 zelfs al. Het gaat ontzettend snel. 11 voor 6:30. Beeld buiten is ook volledig veranderd. Ik waarschuw hem alvast. Stevige woesh, zoals jij dat ook al vaak hebt genoemd hier. Woesh.
1: Ja, inderdaad.
0: Heel veel wind.
1: En ja, als je pech hebt, ook wat regen.
0: Ook wat regen. Ja. Het heeft de nacht ook volgens mij wel aardig gepland. Ja. En het is toch een stukje koeler ook. Ook een beetje koeler al.
2: Wat staat er in de krant vanmorgen?
1: Ik had nog geluk vanmorgen toen ik Kasper uitliet. Toen was het heel even droog. Maar...
0: Nou, gelukkig.
1: Ja, zeker. Het staat niet in de krant, maar ik heb wel het AD er even bij gepakt. En dat gaat over het volgende op de voorpagina. Defensie wil op TikTok met gerichte mediacampagnes desinformatie over bijvoorbeeld de dienstplicht bestrijden en ook soldaten werven. Er is alleen één probleem. Chinese sociale medium is door de overheid in de ban gedaan. Defensie op TikTok, nou, de staatssecretaris van Defensie, Dirk Boswijk, die ziet het wel zitten. In een Kamerdebat zei hij vorige week dat hij met TikTok het gesprek wil aangaan over ondermijnende boodschappen die daar worden gedeeld. Nou, een voorbeeld in het AD. Er is bijvoorbeeld een verhaal dat als je je aanmeldt voor het dienstjaar van de krijgsmacht, dat je dan linea recta naar Oekraïne zou worden gestuurd.
0: Oh ja.
1: Maar daar is natuurlijk geen sprake van, want nee. Wij sturen daar helemaal geen soldaten heen. Nou ja, er is nog een reden natuurlijk om op TikTok te gaan, omdat daar veel jongeren zitten. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de Nederlandse jongeren TikTok gebruiken als nieuwsbron. Ja, en als je
0: dat is echt zorgelijk, hoor.
1: Dat is wel zorgelijk.
0: 40%.
1: Absoluut.
0: Maar dan moet je dat ook, denk ik, toch wel bestrijden ook. Ik bedoel, in plaats van er dan van weg te blijven, zou ik ook zeggen, joh, ga dan gewoon vertellen hoe het wel zit. Hè?
1: Zo is het inderdaad. Ja. En Defensie heeft natuurlijk ontzettend veel jongeren nodig. Ja. Om zich aan te melden als soldaat of in een andere functie binnen Defensie. En dan is het wel handig dat je zo kan bereiken.
0: Zeker. Vaaier met vaaier bestrijden, dat is het een beetje, toch?
1: Heel mooi inderdaad. Ja, heel defensieachtig.
0: Ja, ook.
3: Premier Rob Jetten heeft de Kamer onjuist geïnformeerd over zijn AI-gebruik. Dat schrijft de Volkskrant. In antwoord op Kamervragen schreef hij op 29 september... dat op zijn officiële sociale mediakanalen geen gebruik is gemaakt van AI. Het onderzoek van de krant blijkt nu dat het wel zo is. De kwestie ligt gevoelig omdat Jetten het onderscheid tussen zijn officiële en privé sociale mediakanalen juist gebruikt om Kamervragen over zijn AI-gebruik te ontwijken. Volgens de premier is hij de Kamer geen verantwoording verschuldigd omdat hij op zijn officiële Minpress-accounts sowieso geen AI zou gebruiken. Vorige maand meldde de Volkskrant dat Jetten en zijn partij D66 honderden berichten op sociale media door AI hadden laten genereren. Jette zelf reageerde laconiek. Je stopt er wat in, je haalt er wat uit en je controleert het ook altijd, zei hij tegen RTL Nieuws.
0: Ja, jeetje. Ja,
1: en dan als je dit al helemaal in het nieuws hebt gehad, dan lieg je daar toch niet meer over, denk ik dan?
0: Nee.
1: Dat vind ik wel heel raar. Dan kan je want hij deed er inderdaad heel erg van, ja, maar dit is heel normaal, iedereen doet het tegenwoordig. Nou, daar heeft hij ook wel een punt misschien. Maar waarom zeg je dan, maar ik doe het niet op de Minpress, op het Minpress-account? Dat vind ik wel raar.
0: Dat is ook raar. Ja, misschien toch ook dat AI gewoon een eigen weg is gegaan.
1: Ja.
0: Misschien heeft AI er wel over gelopen. Weet jij veel?
1: Ja, dat denk
0: dat
1: je.
0: Dat kan.
1: Ja, je denkt dat...
0: Het zou mijn verdedigingslijn zijn, ja. Sorry.
1: AI heeft mijn gehackt.
0: Ja.
1: Mijn account. Ja.
0: Dat is,
3: Ik heb zoiets van, je stopt er wat in en je haalt er wat uit.
0: Dat is ook zo. Ja. Hoeveel dagen
1: ja,
0: nog?
1: Ja,
0: minder dan 100. Het is minder dan 100, hoor.
3: Ja, minder dan 100.
1: Zeker. Hoeveel denk je?
0: Ik denk, 82? 86.
3: 78.
1: 78.
0: Ja, zo snel
1: dan je denkt.
0: Nou, ho. Ja, kerstnieuws. Een stevige Noordman die gaat dit jaar zo'n €70 kosten. Dat is een tientje meer dan vorig jaar. Heeft alles te maken met een magere oogst in Denemarken. De Telegraaf schrijft erover. Een magere oogst in Denemarken, maar ook nog hogere dieselprijzen natuurlijk. De tuinbranche schat de stijging op zo'n 10-20% per kerstboom. En nou hebben we ook wel, zei misschien, we moeten allemaal wat minder afhankelijk worden van het buitenland. Dus hopsakee, eigen kerstbomen eerst. Maar het aanbod van kerstbomen die hier in het land worden gekweekt, is lang niet groot genoeg.
1: Nee.
0: Dus dat is jammer. Ongeveer 3/4 van de Nederlanders heeft namelijk een Deense spar in huis. Dus uit Denemarken.
1: Ja, wist ik echt niet. Nee. Ik dacht, het is van Noorwegen, een Noordman.
0: Ja, en de schaarste drijft de prijs nu op. Een exemplaar van zo'n 2 tot 2,5 meter, dat is volgens de branche de meest gewilde hoogte, heeft 8 tot 10 jaar nodig om te groeien. Dat is best nog wel lang. En veel Deense kerstboomkwekers hebben tussen 2016 en 2017 fors minder bomen geplant of ze zijn gestopt. Nou ja, dat gaan we nu dus merken.
1: Ja, ik vind het best duur wel inderdaad, €70.
3: Ja, ik vind het te gortig. Ik zeg ho.
0: Ja, zeg je toch ook wel...
1: Ik hoop eigenlijk nooit een kerstboom.
0: Hoop je nooit een kerstboom?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, het is veel
0: gedoe.
1: Ja, je moet ook weer vegen daarna.
0: Het gesleept er ook mee.
1: Ja,
0: gezellig.

0: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
1: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
0: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
5: 1 over half 7. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Tjeerd. En goedemorgen, Jorinda.
7: Goedemorgen.
6: Na een aanrijding op de Rotterdamse weg in Gouda is gisteravond een van de wagens in een sloot terechtgekomen. De brandweer heeft de bestuurder uit de auto gehaald. Is niet bekend hoe het nu met het slachtoffer is. Politie onderzoekt de botsing in Gouda. Tientallen mensen hebben gisteravond bij het Vredespaleis in Den Haag de aanval van Hamas-strijders op Israël herdacht. Precies 3 jaar geleden was die aanval op een festivalterrein waar bezoekers werden gedood of gegijzeld. Tijdens de herdenking bij het Haagse Vredespaleis was ook burgemeester Jan van Zanen aanwezig. En er werd gesproken door een rabbi, een predikante en een imam. Vooraf was gewaarschuwd voor aanslagen op Israëliërs en Joden overal in de wereld. Maar de herdenking bij het Haagse Vredespaleis verliep zonder problemen. Op het station in Leiden was gisteravond een pro-Palestina-demonstratie. Na de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 sloeg het Israëlische leger terug in Gaza. Op de Hoefkade in de Schilderswijk in Den Haag is gisteravond iemand neergestoken. Diverse hulpdiensten waren er snel bij. De politie zette het gebied af. Wat er aan de steekpartij op de Hoefkade vooraf ging is onduidelijk en ook niet bekend is of er iemand is aangehouden. Voor de mishandeling van een gezin op een volkstuincomplex in het Haagse Moerwijk is gisteren tegen de 38-jarige Tarek L.A. 16 maanden cel geëist. De dochter werd met een mes gestoken, haar vader werd met een accuboormachine in het gezicht geslagen en zijn echtgenote kreeg 2 harde vuistslagen in het gezicht toen ze wilde ingrijpen. De mishandeling van het gezin was al in mei. De verdachte heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Hij is vaker veroordeeld voor zaken als drugsgebruik en bedreigingen. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.
5: Jori Bloem, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Tjeerd.
5: Ja, nou, we zijn hier gewoon letterlijk naartoe gewaaid. Dat is toch even wat anders dan dat we gewend waren.
8: Ja, het is echt heel ander weer geworden sinds gisteren in de loop van de dag. En ja, dit houden we ook wel vast. Het is echt even wennen, want ik was helemaal gewend aan die zon, aan die warmte. Jij denk ik ook, hè?
5: Ja, tuurlijk.
8: En nu windkracht 7 aan de kust.
5: Ik zou je zeggen, ik wist niet eens dat er nog ander weer bestond.
8: Dat dacht ik ook niet. Daarop. We zijn er zo aan gewend geraakt dat je denkt van, ja, dit is herfst. Dit is de andere kant van de herfst. Eigenlijk heb je 2 gezichten. Rustig en ruim. Dat zijn eigenlijk altijd de gezichten die je in de herfst hebt. Ja. Het is het een of het ander. En nu is het ander. Met niet al te veel regen, moet ik zeggen. Ik zag in Leiden met die regen van gisteravond ook erbij 5 mm tot nu toe. Maar er komen nog wel wat lichte buien aan vanaf zee. Nu valt er ook nog af en toe een beetje regen. Dat hoort bij dat regenfront, bij een depressie. De luchtdruk is echt wel gedaald. En de luchtdrukverschillen op een bepaalde afstand zijn groot geworden. En dat vertaalt zich in die wind. Uit het noordwesten, de koele hoek ook. Nou, in de loop van de dag zal de wind een tikje afnemen, maar gaat nog niet liggen. Ja, vanavond en vannacht pas, denk ik, wordt het wat minder winderig. En dan komt er een uitlopen van een hoge drukgebied. Maar goed, vandaag overdag hebben we dan wel af en toe zon. Dat dan wel. Opklaringen afgewisseld door af en toe een enkele bui vanaf zee. Dat is een kleine bui, dus daar kun je wel even voor schuilen. En dan komt de zon er weer bij. Het is een beetje afwisselend weer vandaag. En de temperatuur, ja, die is nu 12, 13 graden. Daar komt niet veel meer bij. 15, 16 graden, dat is het maximaal haalbare vandaag, Tjeerd. Overigens wel de gebruikelijke cijfers voor de tijd van het jaar.
5: Dit is zoals het hoort, hè?
8: Ja, ik was gewend die 22 graden bijvoorbeeld van gisteren. Ja. Maar het is dus echt wel een klap naar beneden gegaan.
5: Ik heb wel, ik weet niet of meer mensen dat hebben gedaan. En dat is natuurlijk wel het voordeel als je dan de ochtendshow doet. Dan heb je daar ook nog de mogelijkheid toe. Maar ik heb dus gisteren wel het advies van Huub opgevolgd. Ik heb heerlijk op het balkonnetje in het zonnetje gezeten met mijn bolletje.
8: Dus en ben je nog iets verkleurd?
5: Ja,
7: toch?
5: Ja, zelfs die... iets verkleurd ook volgens mij.
8: Ja, dat dacht ik al. Ja, ja. Had je een drankje erbij?
5: Drankje erbij, wat vitamine D geïncasseerd.
7: Ja, maar je rood neusje inderdaad.
5: Ja, neusje ook. Ja, dus het werkte nog. Dus ik luister heel goed naar u. En ook naar jou hoor, Jordi.
8: Oh, gelukkig.
5: Ja. We hebben ook Wijnand Zwaan in de aanbieding deze ochtend. Want die zit bij de ANWB. Wijnand, goedemorgen.
9: Ja, zo is dat. Goedemorgen. Ja, de ochtendspits is van start gegaan met een paar dagelijkse files. Veel bijzonders zit er nog niet tussen. Maar goed, op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Rijswijk en knooppunt Ypenburg. 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En ietsje verderop tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen. Een wat langere file, 12 kilometer. De vertraging is ongeveer een kwartier.
5: Dankjewel.
9: Tot later.
6: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app.
9: Een wat langere file, 12 kilometer. De vertraging is ongeveer een kwartier.
5: Dankjewel.
9: Tot later.
6: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app. Of kijk op omroepwest.nl.

West wordt wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Sjeerd en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Golden Earrings, dat wordt hartstikke leuk natuurlijk, die tramrit. Lekker dineren, naar buiten kijken en plezier met z'n allen hebben. 6 jaar West wordt wakker. En trouwens ook 12,5 jaar al die tram. Wat moet je nou doen, Jorin? Toch nog eventjes, mochten mensen het gemist hebben. Als je nou mee wil, als je daar kans op wil maken.
1: Ja, je moet zelf iets te vieren hebben. Maar dat is heel breed hoor. Dus je kan daar best een beetje creatief in zijn. En stuur dan een appje naar 070-307-8080. Of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl. En schrijf er dus gelijk bij waarom dat jij het verdient om mee te gaan met ons feestje.
0: Ja, leuk. Ik kijk er naar uit. Het nieuws van deze ochtend. Op allerlei plekken in het land is de terreuraanslag van Hamas op Israël van 3 jaar geleden herdacht. Maar er waren ook pro-Palestijnse demonstraties. In Den Haag denken mensen al 3 jaar gezamenlijk. Joden, christenen en moslims komen bij elkaar voor het Vredespaleis. Het thema was dit jaar samen verder, maar deze Joodse man heeft daar niet zoveel vertrouwen in.
2: Nou, hoop heb je altijd, maar ik zie weinig kans eigenlijk. Omdat ik om me heen zie, hoor ik andere geluiden. De jongeren in de buurt bij mij zijn allemaal anti-Joods. En ik heb mijn keppel nou op. En die heb ik altijd op gehad. Maar vanaf 7 oktober durf ik het niet meer.
0: Salima El Moussalima is de enige vrouwelijke imam in Nederland. Ontmoeting tussen Palestijnen en Israëliërs is volgens haar heel belangrijk om tot een oplossing te komen.
3: Deze gelegenheden, dat we elkaar zien en dat we zien dat we mensen zijn en dat we allemaal vrede willen. Zo simpel is het.
4: En denkt u dat Hamas ook vrede wil? Ja.
3: Hamas is een politieke organisatie, daar heb ik geen vertrouwen op. Ik heb vertrouwen op de meerderheid. En dat meerderheid, dat zijn de gewone burgers en de mensen.
1: Ja, toch bijzonder dat het hier dan in dit geval wel kan. Ze geven wel echt het goede voorbeeld, vind ik. Ja. Deze groepen bij elkaar.
0: Zeker. Maar het zijn natuurlijk wel altijd mensen, en het is hartstikke goed dat het gebeurt, maar die dat ook willen. Maar er zijn er natuurlijk heel veel die daar natuurlijk dan ook wel anders tegenover staan.
1: Zeker, ja.
0: Wat
1: ja.
0: zij ook zegt, inderdaad.
1: Tweede Kamerleden willen duidelijkheid over de rente op de studieschuld. Gisteren ging die rente flink omhoog, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Maar het plan van het kabinet voor een maximumrente van 2,5% is nog niet klaar. En dus ging de rente gisteren boven die grens. Pro en het CDA willen uitleggen.
5: Kijk, in den brede vindt het CDA gewoon, als je kijkt naar de leenstelselgeneratie, dat zij echt wel in een moeilijke positie zijn gekomen door dit leenstelsel. Dus ik vind het gewoon belangrijk voor hen dat er duidelijkheid komt.
6: D60, CDA en het VVD hebben gezegd, we willen een renteplafond. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is om het gewoon te horen van de minister. Ja, gaat dat gebeuren? Ja of nee?
1: Nou, vanmiddag is er een debat met de minister over de rente.
0: Ja, herfstweer dus, deze ochtend. Maar de gevolgen van de droogte zullen we toch nog lang voelen. Het geldt zeker voor de mensen die na een zomervakantie scheuren ontdekten in hun muren. Het zijn er best veel, merken bouwbedrijven die volop worden gebeld met vragen over reparaties aan funderingen van huizen. Bijvoorbeeld deze man.
7: Toen we vorig jaar terugkwamen van vakantie, toen was die lijn in één keer tot bovenaan de hoek doorgetrokken. Je weet niet hoe snel zich dat ontwikkelt. Je weet ook niet precies wat je eraan moet doen. Hè? Welke techniek voor dit probleem, voor dit huis, de juiste oplossing is. En je weet niet of je het kunt betalen.
0: Er wordt gedacht dat zo'n 425.000 woningen schade aan hun fundering hebben. Vooral in gebieden waar huizen op houten palen staan of op klei zijn gebouwd.
1: Een walhalla van mensen die graag hun eigen kleren maken. In Groningen was gisteren het stoffenspektakel. Zeker 140 verkopers brachten hun nieuwste stoffen mee. Deze verslaggever van onze collega's van RTV Noord, die keek zijn ogen uit.
8: Vrouwen genoeg hier, hè?
9: Ja, is wel leuk voor jullie, hè?
8: U bent een man, toch echt? Ja. Ja. Tussen al deze vrouwen, maar dat valt op. Er zijn heel veel vrouwen hier.
10: 10 jaar geleden geen mannen überhaupt. Maar het wordt steeds meer.
8: Dit hebt u ook zelf gemaakt?
10: Samen met moeders.
8: Alles is zelf gemaakt?
10: Ja, mijn onderbroek niet.
9: Dit is een van de populairste stands. Kijk, glitters. Ik hou van glitters. Als ik te snel ga, moet je het zeggen, hè?
1: Ja. Inderdaad, weinig mannen natuurlijk.
0: Het gaat mij wel snel te snel, hoor, dit.
1: Ja. Ja, wil je ook nog naar dat stoffenspektakel? Dat kan vanaf morgen in Ahoy.
0: Dat is niet stoffig, toch?
1: Dat is helemaal niet stoffig. Nee, het is hartstikke hip, hè, om zelf of kleding te maken of oude kleding weer opnieuw leven in te blazen. Ik heb het nooit gedaan, maar het schijnt heel hip te zijn.
0: Maar je bent dus niet hip?
11: Oh, helaas.

0: die mondharmonica er ook bij. Jeetje, wat worden we verwend, mensen. Ik zie hem dan zitten gewoon zo ergens op zo'n berg op de een of andere manier. Met die mondharmonica in zijn hand. En dat hij dan zo uitkijkt over ons allemaal en over de rest ook vooral. Bruce Springsteen.
1: En dan denkt hij, oh, ik ben tougher
0: ja,
1: dan
0: ik ben
1: de rest.
0: Tougher, denkt hij dan inderdaad. Dus dan zit hij er ook bij. We hebben hem ook een keertje echt onderuit zien gaan, hè, Bruce.
1: Ja.
0: Toen wij bij zijn concert waren.
1: Ja,
0: maar deed hij zelfs, dat deed hij mooi, vond ik.
1: Ja, vond ik ook. Hij gleed echt uit in de arena. En ik dacht, oeh, ja, het is toch een oude man, dus voorzichtig. Maar ja, hij stond zo weer op.
0: Hij stond 10 keer sneller op dan dat wij dat zouden doen.
1: Zeker, ja.
0: Ja, wat een held.
2: De Buitenpost.
0: Sweet 16, dat ken je inmiddels wel natuurlijk in West wordt wakker. Zo even voor het nieuws van 8 uur. Dan kun je weer even helemaal 16 worden. Dan dompelen we je onder in de muziek uit die tijd. En vier je je verjaardag alsnog. En je kunt je daar sowieso ook voor opgeven.
1: Ja, via 070-307-8080. En dan moet je even je geboortedatum appen.
0: Dat is belangrijk. Maar je houdt er ook iets leuks van over, hè?
1: Ja, want je bent jarig. En als je jarig bent, dan krijg je cadeautjes. En dan krijg je ook een cadeautje van Radio West. En dat is op dit moment... misschien dat het over een paar weken trouwens verandert. Dat iets leuks.
0: Er zit iets in de pijplijn.
1: Ja, maar het is op dit moment, en die is ook heel leuk, de Radio West Mok.
0: En Dennis van Schie, die heeft die mok onder zijn arm meegenomen. Die is richting Wateringse Veld afgereisd, Dennis. En,
3: ja, zeker.
0: Ja, daar zit je bij. Iemand die gisteren weer opnieuw 16 is geworden. Die ziet er jong uit, denk ik, nu weer.
3: Absoluut. Ja, en mooi verhaal is dat Ineke Tettero, daar zit ik nu aan de keukentafel. En we hebben een prachtig zicht over de stad Den Haag die langzaam ontwaakt. En je vertelde net al even, Ineke, in ons voorgesprek, je voelde je deze week weer echt even jarig. Ja. En daar heb je ook een beetje de mensen mee in de maling genomen, hè?
4: Ja, ik was gisteren de hele dag 16. En de mensen zaten al te denken, 16, omdraai je 61, dat klopt niet. Nou, stroopwafels bij me, dus het was toch een feestje. En de plaat, de muziek, die leuke plaat van Save the Let's Dance for Me, ja, die zat de hele dag in mijn hoofd. Ja, gezellig, ja.
3: Hartstikke leuk. En nou ja, ik heb een tas met een cadeau bij me. Nou ja, het eerste cadeau is natuurlijk dat ik hier aan de keukentafel zit, hè?
4: Ja, dat is zeker een verrassing. Ja.
3: En ik mag ook zo op de foto, want dat is ook een ritueel, hè? Ik ben niet de eerste West-verslaggever. Iedereen gaat even op de foto hier.
4: Ja, dat is natuurlijk bij mijn verzameling, hè? Ja. Dat is wel heel erg leuk. Ja, zeker. Ja, we hebben verschillende al gehad, hè? We hadden het erover, Pim en Bob en...
3: Ja, Liewe van Sloten, denk ik.
4: Ja, is geweest, dus nou, wat volgt.
3: Ja, precies. Nou, er staat er een hele mooie boodschappentas. Ik zou zeggen, Ineke, pak hem erbij. Okay. En kijk maar eens even wat voor moois ik heb meegenomen vanuit Radio West. Onderweg hier naartoe.
4: Nou.
3: Het is een mooi wit doosje. Die gaat nu open.
4: Ja, dat hoop je. Ik ben niet... Ja, dat is...
3: Ja, het is een soort dekseltje. En die kun je gewoon open schuiven.
4: Dat is de onderkant.
3: Oh ja. Ja, kijk, daar zit je goed. Daar,
4: ja, nu zit ik goed. Oké, okay. Verrassing. Even kijken hoor. Oh, wat leuk zeg. Oh, West Online. Nou, daar kunnen wel hele lekkere bakjes koffie in, hè?
3: Ja, een mooie witte mok met ons logo erop.
4: Ja. Online, tv, radio, West, ja. Nou, dankjewel. Hartstikke leuk. Hè?
3: En het is een collectors item, want zoveel zijn er niet.
4: Nee? Oh, nou, dat is helemaal bijzonder. Ja. Dus ik moet er heel voorzichtig mee zijn, hè? Niet laten vallen. Nou, heb ik garantie. Tot de voordeur.
3: Dankjewel.
4: Ja.
0: Oh, het zit nog steeds in het hoofd van
1: Nico. Hoor je dat?
0: Het komt er nu ineens uit. Als je heel goed luistert, hier. Oh ja, wat goed zeg. Ja, het is lekker lang blijven hangen. Nou, en ook nog een mok erbij, wat wil je nog meer? Straks ook weer meer Sweet 16, de mok eruit ook. En als jij dit dus ook wil, geef je gewoon op, hè. Stuur dat appje.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeeluitjes.nl.
1: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
1: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
4: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Zometeen in West wordt wakker een warmtecongres in Rijswijk. Nou, wat daar gebeurt vertellen we je straks. Eerst het regionieuws van 7 uur met Reinhard Roemer.
7: Na een aanrijding op de Rotterdamse weg in Gouda is gisteravond een van de twee wagens in een sloot terechtgekomen. De brandweer heeft de bestuurder uit de auto gehaald. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer is nu. Voor de mishandeling van een gezin op een volkstuincomplex in het Haagse Moerwijk is gisteren tegen de 38-jarige Tarek L.A. 16 maanden cel geëist. De dochter werd met een mes gestoken. Haar vader werd met een accuboormachine in het gezicht geslagen. En tientallen mensen hebben gisteravond bij het Vredespaleis in Den Haag de aanval van Hamas-strijders op Israël herdacht. Precies 3 jaar geleden was die aanval op een festivalterrein waar bezoekers werden gedood of gegijzeld. De herdenking bij het Haagse Vredespaleis verliep zonder problemen. Vooraf was gewaarschuwd voor aanslagen op Joden overal in de wereld. Meer regionieuws om 19:30, nu het andere nieuws.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
9: In kleigebieden zorgt het ervoor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
8: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
10: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
8: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
6: Wijnand Zwaan, hier ben ik. Die is bij de ANWB.
11: De ochtendspits komt nu snel verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 5 kilometer. A20 naar Gouda, bij Moordrecht 4. Vanuit Gouda langzaam rijden en stilstaan tussen knooppunt Gouwe en Nieuwkerk aan de IJssel 4 kilometer. En op de N11 Leiden-Bodegraven 3 kilometer file voor de aansluiting met de A12. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
14: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom woonkurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
16: Tot 10 uur, West wordt wakker. Dit is

Ja, Paul McCartney en Hope of Deliverance. Ik weet nog dat het een plaatje was waar ik even aan moest wennen toen die uitkwam. Maar uiteindelijk is dit er zo eentje. Hoe vaker je hem hoort, hoe beter die wordt. 6 over 7 is het geworden. Vandaag 8 oktober 2016.

0: vandaag lijkt het de dag dat de weergoden hebben besloten om het ook echt herfst te laten worden. Hoog woesh, zo zei dat altijd zo mooi noemt, Jorin. Gehalte buiten. Ik moest echt de voordeur een beetje tegenhouden toen ik naar buiten ging. Er stond echt die druk van de wind al op.
1: Ja, de bomen die gingen flink tekeer. Het is echt even wennen weer, omdat het zo mooi nog is geweest afgelopen september. Dus ja.
0: We weten eigenlijk hebben niet eens meer dat dit weer bestaat, toch?
1: Nee. Nee,
0: en gewoon 16 graden, wat het ook normaal hoort te zijn zo deze tijd van het jaar. Het is ook de dag van de uitreiking van de televisiering, de gouden televisiering. Vanavond is het zover. Het gaat naar Bondgenoten van SBS. Kijk je daar wel eens naar?
1: Nee. Ik ben niet zo van de real life-achtige dingen. Daar hou ik niet zo van.
0: Het is enorm populair.
1: Ja, dat wel.
0: Waanzinnig, echt, ja. Dan Woeste Grond, de regio-soap. Kijk je daar wel eens naar?
1: Nou, nee. Dat moet ik eerlijk bekennen. Maar daar hoor ik dan wel weer een goede geluid ook over. Ja, mijn moeder kijkt.
0: Oh, goed zo.
1: Ja.
0: Of, maar die is van het platteland, hè?
1: Ja.
0: Kassa.
1: Ja.
0: Kijk je er wel eens naar?
1: Ja, nou, daar val ik wel eens in. Dan blijf ik wel eens hangen als het interessant is. Maar ik ben ook nog geen vaste kijker, moet ik eerlijk bekennen. Nee, maar ik gun het ze wel.
0: Je gunt het ze wel?
1: Ja, ik ben voor kassa. Maar dat is ook omdat je gewoon toch voor de underdog bent. En zij staan natuurlijk op de rand van de afgrond. Mm. Met mogelijk nog wel kansen om gered te worden. Maar eigenlijk zijn zij in de bezuinigingen weggevaagd.
0: Ja, nou ja.
1: En dat ze dan nog die prijs kunnen winnen, vind ik dan wel een mooie payback.
0: Het zou wel een stunt zijn.
1: Ja, vind ik
0: ook
1: wel.
0: Nog een relletje, hè, is er? Want staat de Telegraaf schrijft er vanmorgen over, maar Peter-Jan Rens, van vroeger, doet hij het of doet hij het niet? En die heeft ook ooit de televisiering gewonnen, lang geleden, toen het goed
1: mooi programma's
0: ging.
1: Gemakkelijk.
0: Ja, zeker. Toen was hem beloofd, dat is alle winnaars eigenlijk beloofd, zegt hij, van de televisiering, dat je altijd werd uitgenodigd voor het gala.
1: Oh.
0: En dat vond hij fantastisch. Hij zegt, ik heb ze ook nog heel veel adviezen gegeven hoe je zo'n gala aanpakt in het verleden.
1: Ja.
0: Dat weten de huidige makers misschien niet, maar vrij vertaald, dit is grotendeels allemaal aan mij te danken, wat je ziet op de televisie. Maar ze hadden hem dus niet uitgenodigd dit jaar.
1: Dat vind ik belachelijk.
0: Ja, en
1: dat is echt schandalig.
0: Ja, dat is het ook. Maar hij was dus heel boos.
1: Ja.
0: En toen had hij ook ze gemaild. En toen had hij gezegd, ik kom in een cameraploeg. Ik weet niet precies met van wie en van wat, want hij doet het niet. Maar goed, met een cameraploeg kom ik dan naar de Rode Loper. En dan ga ik iedereen vragen wat ze van de situatie vinden. Niet zozeer vanwege mij, maar gewoon dat er zo met winnaars van de televisiering wordt omgegaan.
1: Niet vanwege hem.
0: Nee. Toen dachten ze wel bij die organisatie, doet hij dat of doet hij dat niet? je weet het niet. Maar dadelijk staat hij daar en gaat hij voor een hoop ellende zorgen. Toen kreeg hij alsnog ineens een uitnodiging.
1: Ja.
0: Dan had ik gezegd, steek die maar lekker ergens in Nederland 2. Maar hij niet. Dus hij gaat gewoon toch zijn smoking aantrekken. Dat doet hij. En dan komt hij toch gewoon zitten daar.
1: Ja, en wat doet hij dan niet?
0: Hè? Dat hij thuis blijft.
1: Ja, okay.
0: En hij gaat dus niet bij die rode lopen met die cameraploeg staan.
1: Ik vind het terecht dat hij is uitgenodigd. Natuurlijk, het is
0: alle winnaars worden dan toch
1: uitgenodigd. Ja, sowieso. En het is toch van vroeger echt een tv-held.
0: Zeker.
1: Ja.
0: En toen wonnen ook nog echt tv-programma's waar ik naar keek. De warmtetransitie, dat is heel iets anders, maar dat is ook belangrijk. Die staat vandaag centraal tijdens het warmtecongres in Rijswijk. Daar presenteert gedeputeerde Arno Bonte een manifest, waarin Zuid-Holland het Rijk oproept om sneller in actie te komen, zodat geplande warmteprojecten niet stilvallen. De provincie wil uiteindelijk ongeveer 1 miljoen huishoudens en duizenden bedrijven en hectares glastuinbouw aansluiten op collectieve warmte. We praten er even over met Arno Bonte. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het valt mij toch op dat tegenwoordig heel vaak overheden als provincies en gemeenten, maar ook veel organisaties tegen het Rijk roepen, het loopt vast, we kunnen niet verder. Valt jou dat ook op?
2: En dat is lange tijd geweest omdat er vanuit het Rijk ook helemaal niks kwam. Maar dat de goede ideeën wel van onderop kwamen. En dat geldt voor warmte ook. Er liggen in Zuid-Holland liggen er heel veel projecten klaar waar warmtenetten uitgerold kunnen worden. En we hebben in Zuid-Holland hebben we het geluk dat we heel veel geothermie hebben, dat we restwarmte beschikbaar hebben. En bijvoorbeeld ook enthousiaste wethouders in Delft, in Leiden, in Den Haag. Die willen graag aan de slag. Maar de financiering vanuit de Rijksoverheid ontbreekt.
0: Ja, want is dat eigenlijk waarop het vastloopt, op het geld?
2: Eigenlijk zijn twee dingen belangrijk. Die warmtenetten, dat is gewoon in heel veel gevallen de beste manier om van het aardgas af te komen. Ook de meest efficiënte manier. Daar hoef je niet. Er zijn twee manieren om een alternatief voor aardgas te bieden. Eén is een warmtepomp op je dak zetten. Dat kan. Hè, en in sommige gevallen, zeker in niet zulke stedelijke gebieden, is dat een goede oplossing. Maar dat kost ook heel veel stroom. En dat betekent dat je ook enorme investeringen moet doen in de verzwaring van het stroomnet, als iedereen dat gaat doen. Dat levert netcongestie op en heel veel problemen. En een warmtenet, een collectief warmtenet, zeker in verstedelijkte gebieden, is in heel veel gevallen de meest slimme en goedkope oplossing. zien.
0: Nou, maar toch even, als ik heel even mag onderbreken, want soms duizelt het je ook gewoon als burger. Gisteren hoorden we heel erg vanuit het Rijk van we moeten allemaal aan de warmtepomp. Dat gaan we regelen. Dat moet zelfs verplicht zijn straks in allerlei huizen, ook om van dat aardgas af te komen. Zeg jij nou eigenlijk van, nou ja, er zijn nog slimmere manieren, bijvoorbeeld zo'n warmtenet, dan hoeft helemaal niet iedereen aan die warmtepomp? Of halen we dan van alles door elkaar?
2: Nou, het bestaat naast elkaar. Dus in Zuid-Holland hebben we heel veel stedelijke gebieden en daar is een collectief warmtenet is veel beter dan zo'n warmtepomp. Juist omdat je dan die elektriciteitsvraag niet nodig hebt. En dat we daar ook een groot probleem als netcongestie mee voorkomen. Het elektriciteitsnet zit ook helemaal vol. En zo'n warmtepomp heeft heel veel elektriciteit nodig. Ja. Dus in minder stedelijke gebieden prima oplossing. Maar in stadswijken waar woningen dicht bij elkaar staan, is het aanleggen van zo'n warmtenet is een veel slimmer en goedkoper idee.
0: Ja. Maar dacht jij toen gisteren van, joh, jullie zijn nou zo vol op aan het inzet op die warmtepomp, hallo, maar wij zijn er ook nog met het warmtenet, vergeet ons niet?
2: Nou, het moet beide, want ook in delen van Zuid-Holland zijn die warmtepompen ook belangrijk. Hè? Maar we moeten voorkomen dat de eenzijdige of warmtepompen wordt ingezet, terwijl er wijken zijn waar het gewoon veel slimmer en ook goedkoper is. Dat zou uiteindelijk ook goedkoper zijn voor de Rijksoverheid om die warmtenetten te realiseren.
0: Duidelijk, jullie willen 1 miljoen huishoudens aansluiten. Hoe haalbaar is dat?
2: Dat is heel haalbaar, want er liggen nu 19 projecten liggen klaar in heel Zuid-Holland die binnen een jaar gerealiseerd of gestart zouden kunnen worden. Maar dan is wel die financiering van de Rijksoverheid nodig. En waarom vinden we dat zeker in die wijken? Want dat zijn ook wijken met veel huurwoningen, ook in wijken waar veel mensen met lage inkomens wonen. Waarom is het vooral daar belangrijk? We hebben als Zuid-Holland hebben een doorkijk laten maken. Hoe zou de energierekening van de toekomst eruit zien? En je ziet dat die voor twee groepen enorm gaat stijgen. Voor kleine ondernemers en voor mensen met een laag inkomen in een slecht geïsoleerd huurhuis. Want voor die mensen is een warmtepomp geen oplossing. In slecht geïsoleerde woningen heb je heel veel energie voor die warmtepomp nodig om je woning ook warm te krijgen. En dat betekent dat je energiekosten ook enorm omhoog schieten. Ja. Dus aardgas is daar ook geen alternatief, want de prijzen gaan daar ook enorm stijgen. Dus juist voor de mensen met lage inkomens is het aanleggen van een collectief warmtenet een enorme oplossing.
0: Duidelijk
2: en dat
0: verhaal.
2: Is de dringende oproep die we richting het Rijk doen.
0: Ja, kort nog eventjes, want dit is toch ook wel een kabinet waarin veel mensen zitten die denk ik hier heel erg wel oor naar hebben. Maar het lukt nog niet. Hoe ver weg is het nog, de financiering?
2: Nou, het staat of valt met een positieve houding vanuit het kabinet. Dan moet ik zeggen dat er is een Kamerbrief voor de zomer gestuurd door het kabinet, wat in ieder geval in woorden deze plannen steunt. Alleen de financiering moet er nog wel bij komen. En die staat nu nog niet in de huidige begroting. Dus met alle bestuurders, wethouders in Zuid-Holland, inclusief ook bijvoorbeeld de netbeheerders, de bedrijven die de energienetten aan moeten leggen, die vinden het ook heel belangrijk dat we investeren in die warmtenetten. Doen we deze dringende oproep. En ik hoop dat het Rijk daar gehoor aan geeft, want ook op lange termijn bespaart het ze gewoon geld.
0: Arno Bonte, gedeputeerde van provincie Zuid-Holland. Interessant dat laatste wat je zegt, want je hoort wel eens heel veel zeggen dat het kabinet vooral tegenwoordig aan korte termijn denkt om geld op te halen en niet aan de lange termijn. Dus kijken of je ze kan overtuigen. Dank je wel.

0: uit Zuid-Korea. Het heeft inmiddels echt fans over de hele wereld. En tijdens het K-pop festival in het Wereldmuseum staat niet alleen de muziek centraal, maar ook dans, Koreaanse cultuur en K-beauty. Maar wat maakt K-pop nou zo populair, vooral onder jongeren? En wat zit er achter die brede belangstelling voor alles wat uit Korea komt? Bettina Brunt weet er meer over. Zij verdiept zich al jaren in de Koreaanse popcultuur en is medeorganisatie van de K-popdag in het Wereldmuseum. Bettina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zet je zelf eigenlijk ook vaak op?
1: Ja, zeker. Ik ben een enorme ARMY, zoals dat heet. Dus een BTS-fan.
0: Ja, en waarom ben je daar zo'n fan van dan? Wat vind jij er fijn aan?
1: Wat ik daar fijn aan vind? Ik vind de muziek gewoon heel erg fijn. Ik vind het verhaal en de groep heel indrukwekkend.
0: En waarom vind je het zo indrukwekkend?
1: Ja, zij zijn echt underdog. Zij zijn gedebuteerd in 2015 of 13, ik ben even kwijt. En waren echt underdogs. Zaten bij een hele kleine company met heel weinig geld. En zij hebben zich via YouTube en dat soort platforms, daar hebben ze heel snel gebruik van gemaakt, hebben zij een fanbasis opgebouwd. Die ja, persoonlijk is en zijn van daaruit grote sterren geworden door keihard te werken. En daarnaast hebben ze ook gewoon een heel erg sterk concept, een visueel concept. Dus dat is iets om waar je heel erg in mee wordt gesleept, als het ware, als je dat volgt.
0: Maar dat wat jij dus zegt, inderdaad, dat keihard werken, hè, dat jezelf heel populair maken, van niets iets heel groots maken en dan ook, hè, hoe het er allemaal nog uitziet, hoe het klinkt, verklaart dat ook meteen de enorme populariteit wereldwijd?
1: Ja, wat K-pop populair maakt en wat de meeste mensen niet begrijpen, omdat ze krijgen heel weinig radio airplay. Ja. Dus voor heel veel mensen is het gewoon onbekend en dan denken ze van, goh, waar komt dit ineens vandaan? Maar K-pop is een totaal concept. Dus er zitten een aantal ingrediënten in. A, ze vernieuwen continu. Dus qua concepten, dus bij elke album, dat noemen ze een comeback, zien ze er anders uit, hebben ze een andere concept. En dat wordt helemaal doorgevoerd van hoe ze eruit zien, hoe ze zich kleden en de vibe, maar ook de stijl van de muziek. Dus het houdt continu, zeg maar, mensen. Het vernieuwt zichzelf continu. Dat is één.
0: Dus mensen raken niet verveeld?
1: Ze raken niet verveeld. Het is ook heel visueel aantrekkelijk, wat in deze tijd van online platforms heel goed werkt. De Koreaanse K-pop heeft ook heel snel de kansen gezien van internet en van sociale platforms. Ja. En hebben daar eigenlijk dat soort vanaf het begin af aan geïncorporeerd in hun industrie.
0: Ja, toch even, hè, want jij zegt ze hebben heel hard gewerkt en dat vind ik echt enorm bewonderenswaardig en dat is allemaal knap. Maar wat je ook heel veel hoort, en zeker de laatste tijd hoorde ik er ook weer wat meer over, is dat de Koreaanse overheid dit ook ontzettend steunt, hè, die verspreiding van die hele cultuur eigenlijk rondom dit fenomeen. Waarom doen ze dat?
1: Ze investeren erin. Ze hebben in de jaren 90 zijn ze begonnen met investeren daarin. En dat moet je zien als in instanties oprichten die dit faciliteren, maar ook letterlijk geld, budgetten vrijmaken. Maar net zoals je in Nederland ook doet in filmfondsen. Dus dat je daarmee het stimuleert. Maar dan moet je ook nog wel mensen hebben die dat vervolgens gaan doen. En dat verklaart natuurlijk ook niet in één keer het succes. Want het moet ook aanslaan.
0: Ja.
1: En dus daar zitten meerdere kanten aan dit verhaal.
0: Ja, over meerdere kanten gesproken, want tot zover de hippie hoera. Maar je hebt ook al snel, als je aan K-pop denkt en je staat een beetje aan de buitenkant, dan denk ik bijvoorbeeld ook, ja, maar ze vallen soms ook met borstjes om. Ze moeten zo hard werken dat ze echt gewoon helemaal uitgeput raken. We hebben ook wel eens verhalen gehoord, volgens mij, over zelfmoorden zelfs. Dat is toch wel de minder aantrekkelijke kant, hè, van dit hele fenomeen.
1: Ja, maar ik vind dat altijd een beetje eendimensionaal wordt neergezet, alsof de westerse entertainmentindustrie niet kei en keihard is. Ik denk dat deze business überhaupt waarschijnlijk keihard is. Dat is één. Twee, in Korea wordt überhaupt in alle sectoren kei en keihard gewerkt. Het is, denk ik, wel een redelijk harde maatschappij in dat opzicht. Dus in dat opzicht is K-pop niet anders dan überhaupt
0: nee.
1: Hoe de dingen doen, zeg
0: ook
1: maar.
0: Ook daar zie je de cultuur van Korea in, zeg jij.
1: Ja, ja.
0: Nou gaan we het vooral vieren natuurlijk, hè? Want jullie gaan er een feestje van maken. Wat gaat er gebeuren?
1: Wat ik heb proberen te doen is K-pop te laten zien in al zijn facetten. Omdat het dus niet alleen, niet alleen muziek is. Het is echt een hele cultuur. Dus mensen komen dansen samen in publieke ruimtes. Dus dat zit erin. Je kan dus ook dansles krijgen in die stijl. Maar mensen die van K-pop houden, ja, het is een community. Die houden van Koreaans eten, dus dat is er. Houden ook van de Koreaanse tradities die er zijn. Dus dat hebben we ook in de kleding. Er is heel veel dingen, zoals workshops om dingen te craften.
0: Ja, alles erop en eraan eigenlijk. Hè? Alles wat ermee te maken heeft, kunnen we daar gewoon gaan voelen. Kunnen we daar gaan
1: eigenlijk
0: proeven.
1: Wel.
0: En dat maakt het zo leuk.
1: Ja.
0: Het K-pop festival. Ook misschien als je er nog niet eens zoveel van af weet, is het gewoon leuk om je misschien daar eens in onder te dompelen. Zaterdag dus, van 10 tot 5. Het georganiseerd door het Wereldmuseum in Leiden. Dankjewel. Ja, en veel plezier zelf ook, hè, zaterdag.
1: Zeker, dankjewel.
0: Jo, dag.
1: Ja, dag.

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
1: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
7: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
6: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
8: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
9: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot €13.000 subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
10: Het is 7:55. Reinoud die zit links van mij. En,
11: voor de kijkers thuis
10: voor de
11: rechts.
10: Kijkers rechts. En ik heb elke keer als ik jou zie, maar dat is wel heel grappig, dan speelt dit zich af in mijn hoofd vanmorgen. Dat is heel, dit.
11: Oh, mooi.
10: Ja, het is wel heel mooi, maar
11: piep, piep, piep.
10: Ja, dat hoor ik dan. En ik zie het ook. Ik zie het ook.
11: Nou, dat is mooi.
10: Ik
11: dat,
10: zie het ook letterlijk.
11: Dat enig
10: idee, Jordi Bloem, hoe dat komt dat ik dan dit hoor en zie eigenlijk? Heb je enig idee hoe dat komt vandaag?
12: Dit is wel een bekend geluidje volgens mij van de VPRO.
10: De VPRO, heel goed, inderdaad.
12: Ja. Maar wat heeft Rijn nou daarmee te maken dan?
10: Ja, nou, vandaag wel.
13: Ja, maar dit is een echt liedje ook dus.
10: Dit is echt een
13: Kom
10: liedje.
13: Kom ik er nu achter.
10: Zeker, ja. Dit is natuurlijk gebruikt als herkenningstune van de VPRO op televisie. Maar het is eigenlijk ILO. En hier is de Niels. Dat klopt dus ook nog eens een keer in het geval van Reinoud. Maar je hebt vandaag zo'n VPRO-shirt aan met het oude logo van de VPRO.
11: Ja, klopt.
10: Mooi, toen de VPRO ook nog echt gewoon programma's uitzond en zo. Nou, want die zie je eigenlijk bijna niet meer op de televisie. Hè? Dat is de enige omroep die bijna niks meer uitzendt. Dat is heel gek.
11: Nou, is eigenlijk, op. Ja. Ik wilde dat betwijfelen, maar je hebt eigenlijk wel gelijk. De VPRO in de tijd van Cotemby. En zomergasten.
10: Fantastisch natuurlijk. Ja. Hoe dan ook, hier is het nieuws.
11: Op allerlei plekken in het land is de terreuraanslag van Hamas op Israël van 3 jaar geleden herdacht. Tijdens een muziekfestival werden veelal jonge bezoekers vermoord of gegijzeld. Er waren gisteren ook pro-Palestijnse demonstraties, onder meer op het station van Leiden. Bij het Vredespaleis in Den Haag herdenken mensen elk jaar gezamenlijk, Joden, christenen en moslims. Thema was samen verder. Deze Joodse man heeft er weinig vertrouwen in, maar houdt hoop.
14: Ja, hoop heb je altijd, maar ik zie weinig kans eigenlijk. Omdat ik om me heen zie, hoor ik andere geluiden. De jongeren in de buurt bij mij zijn allemaal anti-Joods. En ik heb mijn keppel nou op. En die heb ik altijd op gehad. Maar vanaf 7 oktober durf ik het niet meer.
11: Ja, de Hamas-aanval op het festivalterrein was op 7 oktober 2023... en was de opmaat naar de oorlog in Gaza. Salima el-Mousalima is de enige vrouwelijke imam in Nederland. Ze was gisteren bij de herdenking in Den Haag. Ontmoetingen tussen Palestijnen en Israëliërs zijn volgens haar belangrijk om tot een oplossing te komen.
15: Deze gelegenheden, dat we elkaar zien en dat we zien dat we mensen zijn en dat we allemaal vrede willen. Zo simpel is het.
16: En denkt u dat Hamas ook vrede wil?
15: Hamas is een politieke organisatie. Daar heb ik geen vertrouwen op. Ik heb vertrouwen op de meerderheid. En dat meerderheid, dat zijn de gewone burgers en de mensen.
11: Na een aanrijding op de Rotterdamse weg in Gouda is gisteravond een van de wagens in een sloot terechtgekomen. De brandweer heeft de bestuurder uit de auto gehaald. Het is niet bekend hoe het nu met het slachtoffer is. Op de Hoefkade in de Schilderswijk in Den Haag is gisteravond iemand neergestoken. Diverse hulpdiensten waren er snel bij en de politie zette het gebied af. Wat er aan de steekpartij op de Haagse Hoefkade vooraf ging is onduidelijk en ook niet is bekend of iemand is aangehouden. In Rijswijk wordt vandaag een warmtecongres gehouden. De warmtetransitie staat daar centraal. De Zuid-Hollandse gedeputeerde Arno Bonte presenteert er een manifest waarin hij het Rijk oproept om sneller in actie te komen, zodat geplande warmteprojecten niet stilvallen.
17: Nou, het staat of valt met een positieve houding vanuit het kabinet. Bijvoorbeeld de netbeheerders, de bedrijven die de energienetten aan moeten leggen, die vinden het ook heel belangrijk dat we investeren in die warmtenetten. Doen we deze dringende oproep. En ik hoop dat het Rijk daar gehoor aan geeft, want ook op lange termijn bespaart het ze gewoon geld.
11: En de provincie wil uiteindelijk ongeveer 1 miljoen huishoudens en duizenden bedrijven en hectares glastuinbouw aansluiten op collectieve warmte.
10: Ja, en krijgen we collectieve warmte van boven? Dat kunnen we vragen aan Jordi Bloem.
12: Niet meer zo erg. Nee, die warmte hadden we gisteren nog met 22 graden. Maar de komende tijd moeten we het doen met 15 tot 17 graden. Dat zijn wel gebruikelijke cijfers, Tjeerd. Maar ja, het weer is heel anders geworden. Hè? Ruig, van rust naar ruig. De andere kant van de herfst. Het komt omdat de pressies weer in het spel zijn.
10: Heb je een windkrachtje voor ons gewoon even?
12: Ja, windkracht 7. Aan de kust, uit het noordwesten. Het koele noordwesten. En er zit ook koele lucht en ook onstabiele lucht. Huub had het er ook al over. Maar dat betekent niet vandaag alleen maar regen. Integendeel, er zijn ook lange droge perioden. Af en toe komt straks ook de zon erbij. Dus voor vandaag helemaal niet verkeerd. Wisselend weer, dan weer een donkere lucht, dan weer wat lichter en lekker zonnetje. Maar ook een enkele bui kan er nog passeren met die noordwestelijke luchtstroming. De windkracht 7 dus aan de kust, windkracht 4 tot 5 boven land. Sterk vlagerig, dat doet echt aan de herfst denken. Met nu 13 tot 14 graden buiten. Nou, dat wordt maximaal 16 graden. En dat is dan tussen de buien door. En vanavond, dan neemt de wind tijdelijk af. Er komen ook opklaringen voor, misschien ook nog wel een enkele bui hoor, dus het is zeker niet helemaal droog. En dan komt er een vrij actieve regenstoring aan, de volgende, met ook morgen dan weer een stevige wind. Maar dan is het toch een lange tijd bewolkt, periode met regen, misschien morgenmiddag even droog. En later in de middag ook een paar stevige buien die mogelijk zijn, misschien ook met een klap onweer. Wat hogere luchtlagen wat kouder worden. Het zeewater is nog warm. De luchttemperatuur boven land is ook wel wat hoger. 16 tot 18 graden morgenmiddag. Maar ja, waarschijnlijk geen zonneschijn. Wel in het weekend af en toe de zon. De luchttemperatuur boven land is ook wel wat hoger. 16 tot 18 graden morgenmiddag. Maar ja, waarschijnlijk geen zonneschijn. Wel in het weekend af en toe de zon. Afgewisseld door enkele buien. Het blijft sterk wisselend.

0: Het wel langzaam bij Zoeterwoude, maar goed, zolang er niks gebeurt heb je toch niet meer dan 10 minuten vertraging. Nou, op een ander stuk van de A4 komend vanuit Rotterdam, daar gebeurde een ongeluk tussen de Keteltunnel en Rijswijk Plasbolpolder. Nog wel 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, de rechte rijstrook is dicht. Nou ja, en zoals al aangaf, de overige files leveren niet al te veel vertraging op, hooguit 10 minuten.
1: Dankjewel.
0: Tot later.
1: En tot zover. Het uitgebreide regio nieuws, wil je meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Wordt wakker.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Twee absolute krakers dit weekend. In de tweede divisie de dorpsderby tussen Quick Boys en Katwijk. En in de derde divisie de absolute topper. FC Lisse speelt tegen FC Rijnvogels. Verder zijn we nog bij de uitwedstrijd van Rijnsburgse Boys tegen GVVV. En Noordwijk, zij spelen thuis tegen Gemert.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: 7:55 is het geworden. Hoewel het seizoen alweer voorbij is, moeten de horecaondernemers op de boulevard van Kijkduin de mogelijkheid krijgen om een terras uit te zetten. Dat is nu niet toegestaan, maar wethouder Richard de Mos wil de regels aanpassen. En de stichting Marketing Kijkduin juicht de maatregel toe. We praten erover met Lot van Bree. Lot, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, Kijkduin is flink opgeknapt. Misschien zijn we er allemaal ook wel eens al wezen kijken. Maar toch zijn de horecaondernemers nog niet helemaal tevreden. Waar zit nou dat stukje ontevredenheid in?
4: Nou, het loopt nog niet echt in Kijkduin. Het bruist nog niet. Het heeft nog niet die uitstraling van een badplaats. En dat merk je bijvoorbeeld aan de leegstand. Op de boulevard staan een aantal zaken leeg.

0: ook het winkelcentrum, daar is nog veel leegstand. Dus ja, het heeft nog niet de sfeer en de, nou ja, je zou bijna zeggen de grandeur, dat zijn allemaal van die marketingwoorden, die een badplaats zou moeten hebben, die kijkduin zou moeten hebben. Die horecaondernemers die zeggen richting de gemeente, ook richting de gemeente in elk geval, doe daar nou wat aan. Nou, een van de zaken is dat de horecaondernemers op de boulevard, die hebben wel een soort serre, een soort glazen overkapping, maar ze mogen daar geen terras uitzetten. Want de boulevard die moet bereikbaar blijven voor bezoekers die gewoon een wandelingetje willen maken. Ook voor hulpdiensten moet de boulevard bereikbaar blijven. Maar de ondernemers die hebben de gemeente gevraagd, geef ons nou toch ook wat ruimte. 1,5 meter is het uiteindelijk geworden, om een terras uit te zetten. Nou, en Richard de Mos, de wethouder, die heeft daarnaar geluisterd. Die doet nou een voorstel om inderdaad dat mogelijk te maken. En wat je zegt, Kijkduin Marketing, die is daar ook wel heel erg blij mee. Die heb ik gisteren gesproken. Je hoort eerst Richard de Mos, de wethouder, en daarna Alexander Roep van Kijkduin Marketing.
1: Het maakt het gezelliger. Kijkduin is natuurlijk heel mooi opgeknapt. We hebben uitdagingen in Kijkduin. Er is nog grote leegstand. En ondernemers vragen hierom. En die 1,5 meter uit de gevel, die maakt dat het wat gezelliger wordt. Dat je lekker in het zonnetje kan zitten. Dat je kan uitwaaien.
0: Ja, daar zit ook nog wel wat meer bij, hoor.
1: Van Kijkduin en van de badplaats.
2: Als je een terrasje aan de gevel nog kunt maken, dan flirt het ook de boulevard een beetje op. Met een parasolletje en gezellig met kussentjes, bloemetjes op tafel. Dan geeft die boulevard net weer even wat meer kleur en gezelligheid mee.
3: Juist. Tevredenheid dus daar. Maar er is ook tegenstand, hè, van bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren.
0: Ja, dat klopt. Het is een voorstel van Richard de Mos, van de wethouder, van het college. Daar moet de gemeenteraad, want het bestemmingsplan moet eigenlijk aangepast worden. Daar moet de gemeenteraad wat van vinden. En de Partij voor de Dieren, oppositiepartij, die ziet die plannen helemaal niet zo zitten. Die is minder enthousiast. Want, zo zegt de Partij voor de Dieren, in de regels is wel degelijk ruimte gegeven voor terrassen aan die horecazaken. In het omgevingsplan is daar rekening mee gehouden. Alleen dat deel, wat aangewezen werd in het omgevingsplan als terras, is overkapt. Daar is die serre overheen gezet. En zo zegt Robert Barker van de Partij voor de Dieren, de ondernemers die zetten die serre niet open bij mooi weer, die laten dicht, en het idee was daarachter, dan kan je het hele jaar door ook met slecht weer gasten ontvangen. Maar ze weigeren met mooi weer die overkapping open te zetten. Robert Barker daarover.
4: En vervolgens zeggen we als gemeente, laten we gratis weer extra grond geven aan ondernemers. En dat zorgt ervoor dat er weinig grond overblijft voor andere mensen.
0: Maar er is toch nog wel een boulevard? Zoveel ruimte neemt het toch ook weer niet in?
4: Maar het sluipenderwijs wordt er steeds meer ruimte gecommercialiseerd. Want eerst was er natuurlijk een terras, die werd overkapt. Nu zou er dan weer een terras komen, wat gratis grond is, wat ondernemers kunnen gebruiken. En dat is allemaal grond wat andere mensen niet kunnen gebruiken.
1: Nee, is niet raar, want we weten dat het in Nederland vaak regent. En daar zijn dan die overdekte terrassen voor. De ondernemers hebben dat ook nodig om ook de huur te kunnen betalen. Het is allemaal stevig in Kijkduin. Ja, de ondernemers moeten het wel rond kunnen rekenen. We zien dat er leegstand is, dat er veel leegstand is. Ja, en daarom is het ook nodig om ondernemers die er zitten te faciliteren.
0: Dat het ei van Columbus, denkt u?
2: Het is iets wat helpt. Er is wel meer nodig om de boel even goed aan de praat te krijgen.
3: Ja, kortom, dit zou helpen, zeggen de ondernemers. Maar ze zijn dus nog niet helemaal tevreden. Er mag nog wel wat meer gebeuren.
0: Ja, nou, dat zegt eigenlijk ook iedereen. Dat zegt Kijkduin, maar dat zegt ook de gemeente. Er moet inderdaad nog wel wat meer gebeuren dan alleen die terrassen uitzetten. En dus wordt er, nou ja, zegt Richard de Mos, wij hebben als coalitie, zegt hij, daarom ook het straatparkeren gratis gemaakt. Het plan is in ieder geval niet uitgevoerd. Er is geld uitgetrokken om evenementen naar Kijkduin te trekken. Dus er moet meer gebeuren. En zo zegt Richard de Mos, er gebeurt ook meer. Maar goed, het moet het allemaal een beetje Kijkduin uit het slop trekken. Want eerlijk is eerlijk, ik was er gisteren, eergisteren. Het was mooi weer, maar echt een sfeer heeft het toch nog niet.
3: Nee, en waar denk jij dan dat het in zit, eventjes, als jij daar dan loopt?
0: Nou, als ik dan loop, dan denk ik vooral, het is me eerder bijna een woonwijk geworden dan dat het een badplaats nog is. Dat het die sfeer van de badplaats uitademt. Dus het is steriel geworden. Het is mooi, Maar het is ook wel een beetje sfeerloos daardoor geworden. En ja, als er dan ook zoveel leegstand is, dan komt die sfeer er ook niet helemaal in. Dus ik heb vooral het gevoel, als ik daar ben, dat het een woonwijk is. Als je dan overdag bent, dan ja, mensen zijn ook aan het werk. Het is bijna een soort Phoenix-wijk geworden.
3: Ja, ja, precies. Nou, wellicht dat terrassen daarbij helpen, want die zie je dan in de woonwijk weer niet. Lot van Breed, dankjewel.

0: Het Cydia Rommeli en Tussen Hemel en Aarde. Het is 7:10 geworden hier bij Radio West. We hebben de slingers weer opgehangen, de ballonnen opgeblazen. De taart staat klaar. Kortom, we gaan een verjaardagsfeestje vieren.
1: Ja, je wordt weer even 16 jaar in West wordt wakker. En hoe leuk is dat? Want dat is eigenlijk toch misschien wel de mooiste periode van je leven. In ieder geval de periode waar alles dat in jouw leven gebeurt, wat je hoort qua muziek, wat je ziet op tv, altijd bij je blijft en het meest tot je doordringt eigenlijk je hele leven. Dat is toch iets bijzonders rond die leeftijd.
0: Je piekt al snel in dat opzicht, toch?
1: Eigenlijk wel, inderdaad, ja.
0: Maar we doen de piek nog een keer op herhaling. En dat doen we vanmorgen met John Martinez. John, goedemorgen.
2: Morgen,
0: John. Hallo, John. Wanneer
2: hoe is die?
0: Hij is bij ons prima, want we gaan feestvieren. In welk jaar werd jij 16, de eerste keer?
2: Nou, je wordt maar één keer 16, niet de eerste keer.
0: Ja, maar vandaag word je nog een keer 16, hoor.
2: Ik ben van 54, dus reken maar uit.
0: 1970?
2: Ja, december, 5 december.
0: 5 december, oh.
1: Dat is altijd. Vind je dat juist leuk om met Sinterklaas jarig te zijn? Of vond je dat vroeger toch ook wel lastig?
2: Dat is traumatisch.
1: Ja, dat snap ik.
2: Ja.
1: Ja. Waarom is het traumatisch?
2: Nou, ik moet altijd bij die oude op schoot komen. Bij feestjes van mijn vader op zijn werk. Hebben we Johnny Martinez in de grote haar. Kom maar even bij Sinterklaas op schoot zitten. Nou.
1: Ja.
2: Tok, tok, tok, tok, tok, ja.
1: En was je dan stout geweest?
2: Dus. Nee, ik ben nooit stout. Ik ben nooit stout.
0: Okay. Nee, nee.
2: Ja, maar weet het, maar stout niet.
0: Maar je mist ook een extra dag met pakjes, met cadeautjes dan, toch? Ik bedoel, het is allemaal op één dag.
2: Nee. Ik heb alles dubbel.
0: Oh, dat
1: scheelt.
0: Is wel fijn. Ja.
2: Ja, van de familie, van tantes. Nee, echt, ik had toch een hele grote billenrok.
0: Kijk, wat was jij eigenlijk als 16-jarige jongen?
2: Nou, toen was ik aan het werk.
0: Oh?
2: Ja, ik ben van de LTS gegaan en toen schilderschool, diploma gehaald.
0: Ja.
2: En toen ging ik naar het arbeidsbureau. En toen zeiden ze van, nou, we hebben wel een baan voor je. Moet je op trap gaan, dan moet je gaan schilderen. Ik zei, nou, daar heb ik geen zin in. Dus toen ben ik weer naar school gegaan, de grafische school.
0: Al heel snel.
2: Eén dag werk.
0: Heel snel.
2: 4 dagen werk, 1 dag naar school.
0: Oh, ja. En wat, ben je toch gaan schilderen? Of,
2: Nee, ik ben een drukker geworden. Graficus. Boekdrukker.
0: Wel mooi werk.
2: Ja, heel mooi werk. Ja hoor, en die bestaat niet meer.
0: Nee, inderdaad. Dat is zo'n beroep wat gewoon.
2: Alle drukkerijen zijn, bijna alle drukkerijen zijn overal uit.
0: Ja. En als je dan lekker aan het drukken was, stond er dan ook muziek aan? Stond er een radio aan?
2: Ja, zeker wel.
0: Ja.
2: Stiekem.
0: Zullen we eens even horen wat er toen te horen was op de radio in de tijd dat jij 16 was?
2: Nou, ik denk de Cats of Vierdaag Wiet, dat soort dingen.
0: Nou, laten we eens even luisteren. We zetten de radio even aan, hoor.
1: Nou, ongelooflijk.
2: Nou ja, onmogelijk, hè.
0: Ja.
2: Ja, maar dat was toen in de tijd nog steeds vetter, hè.
0: Ja.
2: In die periode, ja, toch?
1: Ja, het was op jouw verjaardag, was dit gewoon nummer 1 hit, T-set.
2: Is dat zo?
1: Ja, dat is zo. Ja, ik heb gecheckt.
0: Het is niet gek dat je die noemt.
2: Maar Radio West bestond nog niet toen.
0: Nee, die bestond nog niet. Wie wel bestond?
2: Hoe lang bestaat?
0: Radio West bestaat volgend
1: 40
0: jaar.
1: 40
0: jaar.
1: Ja.
0: 40 jaar.
2: Okay.
0: Wat wel bestond, er waren deze mannen.
2: Ja, ook ja, tuurlijk. Ja.
0: Ja, weet je nog wie het zijn, John?
2: Nou, als je het zegt, zeg ik, oh ja.
0: Ja.
2: Nu weet ik het even niet, maar...
0: De Beach Boys.
2: Tja. De Beach Boys, oké.
0: Ja, oh ja.
2: Daar was ik niet zo fan van.
0: Oh, maar misschien wel van dit.
2: Ja. Ook niet zo. Ik was meer van de Who en de Purple en Led Zeppelin.
1: Oh ja, van stevige werk.
0: Dus als we dan één plaatje helemaal voor jou mogen draaien, zodat je even opnieuw 16 bent, dan wordt het dan denk ik de eerste, of niet?
2: Ja, doe die maar. Dat
0: lijkt me ook een goed plan. Nou, dan gaan we die sowieso voor je draaien. En Jorin, we hebben nog een cadeautje.
1: Ja, want je bent voor de tweede keer 16 geworden. Gefeliciteerd.
2: Ja,
0: van harte.
1: En dan krijg je van ons natuurlijk een cadeautje. Je krijgt de enige echte Radio Westmok.
2: Die hebben we niet in mijn collectie zitten.
1: Nou, kijk, dat komt mooi uit.
2: Dat is hartstikke leuk.
0: Dat is leuk.
1: Geniet van je verjaardag.
2: Ja.
1: Hang de slingers nog even op.
2: Prettige dag verder.
0: Jij ook, John.
2: Gaan we doen.
0: En speciaal voor jou dan de T-set.
2: Bye bye.
0: Bye bye. And she likes wheat.

0: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei-doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
7: Wat ga jij doen dit weekend?
8: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
7: Ik ga helpen op een festival.
8: Rondlopen met een bierpomp zeker?
7: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
8: Is dat niet eng?
7: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
8: Klinkt best wel stoer.
7: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
8: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
7: Precies. Iemand nog iets te drinken?
9: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
10: Zometeen in West wordt wakker. Indrukwekkende documentaire over het surfdrama op Scheveningen. 8 uur geweest, het regionieuws met Reinhard Roemer.
11: Horecaondernemers op de boulevard van Kijkduin moeten komend seizoen de mogelijkheid krijgen om een terras neer te zetten. Wethouder Richard de Mos wil daarvoor de regels aanpassen. De Stichting Marketing Kijkduin is blij, maar de Partij voor de Dieren heeft bezwaren. Op de Hoefkade in de Schilderswijk in Den Haag is gisteravond iemand neergestoken. Diverse hulpdiensten waren er snel bij. Onduidelijk is wat er aan de steekpartij vooraf ging en hoe het nu met het slachtoffer is. En na jaren van discussie, politieke ruzie en gedoe rond vergunningen gaat in Wateringen de eerste paal de grond in voor een moskee. Die komt op de plek waar jarenlang jongerencentrum De Eendenburg stond. Meer regionieuws om 8:30, nu het andere nieuws.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
13: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
12: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar €50 miljoen beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
14: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
12: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De ANWB Verkeersinformatie.
4: De ochtendspits verloopt niet veel drukker dan gebruikelijk in onze regio. Er staan een paar wat langere files nu op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen Nieuwerbrug en de Meren 12 kilometer. De extra reistijd is een half uur.
15: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
16: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberghotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
15: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Voordeeluitjes.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
19: Van Albert Heijn.
20: Installatiebureau van Ginderen.
21: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
22: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
23: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: feestje afgelopen maandag op de kop af bestond Westword Wakker alweer 6 jaar. We zeiden net nog hier tegen elkaar van jeetje, wat gaat het toch allemaal snel. Maar we gaan dat vieren op een hele leuke manier. Met eigenlijk allemaal mensen die sowieso iets te vieren hebben. En ook met een tram die iets te vieren heeft.
1: Ja, want de Hoftram, dat is het rijdende restaurant van Den Haag, bestaat ook 12,5 jaar op 11 november. En precies op die dag gaan we met heel veel luisteraars een hele tram vullen. Met een heerlijk diner dus.
0: En je moet eigenlijk een beetje een goede reden hebben dus. Dat je ook iets te vieren hebt. Nou, we hebben fantastisch veel al binnengekregen. Kan nog steeds.
1: Ja, zeker. We geven het nog 2 weken weg. Het kan via 070-307-8080. Dat is ons WhatsApp-nummer. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Het kan echt van alles zijn. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld een bijzondere verjaardag hebt. Dat je net opa of oma bent geworden. Of moeder of vader. Je kan ook iets creatiefs bedenken. Je zit bijvoorbeeld al 6 jaar op de gym.
0: Ja, maar natuurlijk. Ja. Nou, dat zou ik wel een prestatie vinden. Ja. Ik denk niet dat ik me er ooit voor op ga geven.
1: We gaan het zou even goed voor je zijn.
0: Ja, dat wel, ja. We gaan maar eens even iemand gelukkig maken die met ons meegaat. Even kijken. Hij gaat over, dat is positief.
1: Pardon.
2: Goedemorgen met Giel.
0: Giel, goedemorgen. Met Jeert en Jorinda.
2: Hallo, dat is Jeert.
0: Hallo.
2: Wat leuk.
0: Ja.
2: Wat leuk.
0: Wat heb jij te vieren?
2: We hebben een jaar verkering. Mijn vriendin en ik.
0: Oh.
2: Ja. En het is natuurlijk al heel leuk om te zeggen op je 70ste dat je weer verkering hebt.
1: Ja, wat bijzonder inderdaad. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
2: Eigenlijk is dat via een datingsite geweest.
1: Ja.
2: Nou, via een datingsite, dat is een soort, ik weet niet of jullie het kennen, maar dat is Meet 5. En net zoiets als club. En dat is voor de alleenstaande mensen die... Ja, die iets willen ondernemen met elkaar.
0: Oh, wat goed. Zijn jullie helemaal hoofd op de botel?
2: Nou, helemaal hoofd op de botel word je niet meer zo snel op je 70ste.
0: Maar het is wel leuk.
2: En het groeit een beetje. We zijn gaandeweg, kom je elke keer een stapje verder. En we zijn erg op elkaar gesteld. Ja. Nou, we hebben het heel leuk samen.
0: Wat goed. Nou, en jullie komen nu ook een paar stapjes verder. Want ja, Jorin, het is gelukt.
1: Wij helpen jou een beetje verder met Lidie. Want je gaat mee met de hoeftram. Gezellig.
2: Oh, echt waar?
1: Ja.
2: Oh, wat leuk, wat leuk. Nou ja, het is al eigenlijk een mooi verhaal, want Lidie is ook een beetje de aanleiding geweest dat ik naar Radio West ben gaan luisteren.
0: Aha.
2: Ik was in mijn werkende periode, ik heb nog 3 jaar doorgewerkt, was ik eigenlijk wel een fanatiek luisteraar naar Radio 2 altijd. Met Jan Willem en Jeroen, maar die zijn overgelopen naar Radio 10.
0: Ja.
2: En ik had op een gegeven moment echt zoiets. Als ik bij Lidie was, dan stond Radio Utrecht op, Radio M. En dacht gaandeweg, dat is eigenlijk veel leukere radio, dat lokale. Weet je, je hoort wat uit je regio. Jullie hebben ook zo'n heel mooi spotje bij jullie over de file nieuws. Dat je zegt, Lea, lekker belangrijk.
0: Precies. Ik hoor dat jij gewoon een hele verstandige vrouw hebt uitgekozen, die Lidie. Die mag er zijn. Ja, ik ben een
1: goede invloed op jou.
0: Invloed.
2: Ja, ze heeft goede invloed. Lidie heeft goede invloed. Dus ik ben gaandeweg eigenlijk meer gaan tunen op regionaal. En ik luister nu al een poosje naar Radio West.
1: Ja, wat leuk.
2: Wat
1: leuk.
2: Meer info. Ja. Je krijgt wat meer info uit je regio. En je krijgt wat vooral veel gevarieerde muziek.
0: Nou, ik ben blij dat het zo bevalt. Laten we in de tram lekker over doorpraten. Jullie zijn er in ieder geval bij op 11 november. Doe Lidie alvast een hartelijke groeten. En tot dan, hè.
2: Nou, hartstikke leuk. En hoe en wanneer gaat dat?
0: Gaan we je allemaal vertellen. Komt helemaal voor elkaar, Giel. Blijf nog even hangen, dan leggen we het helemaal uit. Joe, dag.
2: Oké, nou, hartstikke leuk. Dag voor je bel.
0: Joe. Nou, ik denk dat het met qua gezelligheid wel goed komt met Giel in ieder geval in die tram. We gaan het nu over heel iets anders hebben zoals dat gaat op de radio. Over iets wat, denk ik, op ons allemaal hier ook hele grote indruk heeft gemaakt. En op jou ook toen je het hoorde. Het is 11 mei 2020. 6 surfers die komen in de problemen voor de Scheveningse kust. Door een enorme muur aan schuim. 5 van hen die overlijden. En in de documentaire Schuim probeert filmmaker Bart Grimbergen niet alleen de ramp te reconstrueren, maar vooral te laten zien wat deze gebeurtenis heeft betekend voor de mensen die hun vrienden, familieleden of collega's verloren. En die film die gaat komende zaterdag in première in het Filmhuis in Den Haag. En Bart is vanmorgen bij ons. Bart, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ik weet nog wel dat wij het hier echt heel aangrijpend vonden. We hebben daar natuurlijk ook heel veel nieuws over moeten brengen. En het verdriet, weet ik nog wel, wat je toen zag. En het leed, dat was toch onbeschrijfelijk. Het was ook een soort ramp die we niet kenden, hè, met dat schuim.
3: Zeker.
0: Waarom maakt het op jou zo'n indruk?
3: Ja, ik weet nog waar ik was op die dag dat ik dat nieuws hoorde. En dat was bij mijn familie thuis. En die hadden ook via kende die iemand die erbij betrokken was. Dus dat maakte wel behoorlijke indruk op me. En dat is altijd in mijn hoofd blijven zitten. En ik had toch de vraag, wat is daar nou precies gebeurd? En hoe ga je met zoiets om? En nou ja, uiteindelijk ben ik 3 jaar geleden begonnen met de research. Samen met mijn collega Hans Mors. En nu is de film er.
0: Ja.
3: Maar het is een lange periode geweest om ook aan te werken.
0: Zeker. Je zegt, ja, ik wilde eigenlijk ook begrijpen wat er die dag gebeurd is. Wat wilde je begrijpen?
3: Nou ja, je leest, hoe kan het dat 5 ervaren surfers, of 3 ervan waren in ieder geval zeer ervaren, dat die toch omkomen in de zee? Maar ja, het was natuurlijk een uniek verschijnsel, dat schuim in die mate zo hoog daar bij het Noordelijk Havenhoofd. Dus daar begrijp ik nu wel iets meer van. En ik weet nu ook een beetje wie die jongens waren. En zeker één daarvan, Sander Dikke, daar gaat de film over. Zijn vrienden en zijn familie hebben gesproken. En die zit ook in de film.
0: En waarom koos je voor zijn verhaal?
3: Uiteindelijk wilden niet alle families meewerken. En in eerste instantie dacht ik, ik wil meerdere families aan het woord laten. Maar uiteindelijk hebben we er toch voor gekozen om één familie centraal te stellen.
0: Ja, het lijkt me helemaal niet makkelijk om met mensen daarover te praten. Want als je het ook zo ziet bij de documentaire, het zit nog heel diep, hè?
3: Ja, nee, zeker. En dat is natuurlijk ook heel begrijpelijk. Nee, dat waren pittige voorgesprekken. En ook gesprekken waar de camera bij was. Ja, dat was soms best wel emotioneel, ja.
0: Ja, als je dat zo'n verhaal maakt, hè, dan merk je eigenlijk wel dat die dag, dat die gewoon nog steeds heel erg leeft op dit moment, hè, bij die mensen. Ja. Is het elke dag nog onderdeel van hun leven?
3: Ik denk bij de vader en moeder zeker. Zeker bij de vader en moeder en ook wel bij de zus. Maar het wordt natuurlijk wel iets minder. Maar kijk, die rouw en dat verlies, dat is in de eerste jaren is dat heel pittig. En dat gaat nooit weg, heb ik het idee. Maar het wordt wel ietsje minder. En ze leren er een beetje mee leven.
1: Ja, gisteren heb ik al even mogen kijken. Wat ik heel fijn vond. Heel indrukwekkend ook om weer te zien. Mm-hmm. En wat mij toen opviel over dat soms hele kleine dingen grote invloed kunnen hebben. Bijvoorbeeld dat de moeder van Sander eigenlijk de magnetron niet meer kan gebruiken.
3: Ja, nee, dat is wel een soort, ja, zegt iets hoe traumatisch het eigenlijk is. Van ze heeft te horen gekregen dat haar zoon gestikt is en dat dat 20 seconden duurt. En altijd als ze naar de magnetron kijkt, dan telt ze die 20 seconden. Hoe lang duurt dat nou eigenlijk? Ja, dus eigenlijk kan ze hem niet meer gebruiken, want dat roept te veel die dag op. Ja, dat typeert wel goed hoe diep dat toch een soort trauma is eigenlijk. En dat is eigenlijk wel, dat vind ik wel mooi, hoe toch mooi op een manier hoe ze dat vertelden. Dat ze zo open waren, dat ze dit soort dingen met ons wilden delen. En dat vind ik ook wel een van de emotionelere momenten in de film. Er zit er best wel wat in. Hè? Ik weet niet wat voor jou bijvoorbeeld een bijzonder moment was. Als je hebt de film gezien.
1: Nou, dit was wel een moment dat ik dacht, zo diep zit dat inderdaad. Mm-hmm. En juist op dat soort momenten komt dan het ineens weer boven, hè, het verhaal. Ja. Maar het eerste deel is heel erg een reconstructie eigenlijk van wat er nou precies is gebeurd.
3: Ja.
1: Ja, en dan komt ook het verhaal van de enige surfer die het wel heeft overleefd naar buiten. Die ook echt wel doodsangsten heeft uitgestaan. Ja. Ik vond zijn verhaal wel heel indrukwekkend om te horen.
3: Ja. Nou waren er wel meerdere surfers bij betrokken. Maar hij is de enige die echt in hele grote problemen is gekomen. Dus, want er zijn ook wel surfers die erbij waren die dag. En ook op dat moment. Maar die er net even iets eerder uit waren. Maar die worstelen weer met een soort machteloosheidsgevoel. Dat zij niks voor hun vrienden hebben kunnen doen. Dus dat vind ik ook nog wel belangrijk te melden. Er zit ook wel een heel klein beetje in de film. Maar ik heb die jongens ook wel gesproken. En dat merk ik toch wel. Dat zit toch ook wel heel diep bij ze.
0: Ja, heel veel verschillende emoties eigenlijk, hè?
3: Ja.
0: Komen er naar boven.
3: Ja.
0: En ook emoties die dus helemaal, of die ook op een manier naar buiten komen, zoals met die magnetron, die je niet verwacht. Hè? Het is eigenlijk bijzonder ook wat het met mensen kan doen, hè?
3: Ja, nee, zeker. Kijk, je hoopt nu natuurlijk nooit zoiets mee te maken. En wat ik zelf wel prettig vond achteraf ook aan het maken. Kijk, je wil natuurlijk een mooie documentaire maken. Maar dat die ouders en die zus en ook die vrienden wel zeiden van... nou, we hebben er toch ook iets aan gehad aan het maken van die film. Dat heeft ons geholpen een beetje in de rouwverwerking. Dus daar ben ik zelf als maker ook wel blij mee. Dat is niet alleen voor mensen die het willen zien... maar ook voor hun heeft het geholpen.

0: Madness en It Must Be Love. We praten vanmorgen over het surfdrama op Scheveningen, waarbij 5 surfers om het leven kwamen. Het heeft diepe sporen nagelaten bij hun families en bij hun vrienden. In Schuim kijkt filmmaker Bart Grimbergen niet alleen terug op wat er toen gebeurde, maar vooral ook op de jaren die volgden.
1: Schuim, toen ik in kniediep water, heup kniediep, eruit wilde lopen naar het strand, zag ik in één keer die enorme band van schuim. Dat is een band van 3, 4 meter.
2: Voor diverse surfende problemen bij Noord-Arabië.
3: En eigenlijk, ik denk, 3, 4 seconden hadden we hem aan boord. Ik ben over hem heen gaan liggen. Ik heb 1 hand eronderdoor gedaan en 1 hand erboven en mezelf vastgehouden. En op dat moment werden we gepakt door die golf. En dat is ook waar ik eigenlijk voor het eerst echt bang was. Echt gewoon pure angst dat ik denk van oké, dit was het dus.
4: Toen zei ik onderweg, ik kreeg zo'n gek gevoel. Ik zei, Jan, we zijn hem kwijt.
0: Ja, we hebben al wat momenten benoemd natuurlijk uit de documentaire die heel indrukwekkend zijn. De 6e surfer, Ruurt, die ook vertelt hoe groot die impact op zijn leven is geweest. Hij heeft dan ook praat met de zus van Sander. En dan vraagt ze eigenlijk of ze het hem niet heel erg kwalijk neemt dat hij het wel heeft overleefd. Ja, dat is wel heel moeilijk bijna om naar te kijken.
5: Ja, nee, dat is heel pittig. En we liepen door de duinen hier in Den Haag. En dan merk je toch Ruurt dat hij een bepaald schuldgevoel toch wel heeft. Dat hij toch die vraag aan haar wilde stellen. Ja. Dat had hij eerder eigenlijk nog nooit gedaan. En dat is best pittig om te zien, ja.
0: Hoe is dat voor jou als filmmaker? Want je moet ook misschien een soort van afstand ook wel bewaren. Of hoe heb jij dit doorleefd?
5: Nou, het was best een pittige periode, moet ik zeggen. Dat is wel een van de heftigste films die ik gemaakt heb. Kijk, je moet wel een soort van afstand houden, maar dat kan natuurlijk niet helemaal. Dus ik heb wel op een paar momenten ook wel een traantje weggepinkt, moet ik eerlijk bekennen.
0: Ja.
5: Maar het is ook toch ook wel mooi om dit te kunnen maken, moet ik zeggen. Dus het geeft ook wel een soort bevredigend gevoel. En ook dat die mensen blij zijn, die hebben de film al gezien. En die zijn er ook blij mee. Dus ik ben ook ergens wel dankbaar dat ik de kans heb gekregen om dit te kunnen maken.
0: En wat wil je ons daarmee laten zien?
5: Nou ja, dat je misschien uiteindelijk, als dat al een boodschap is, hè, maar hoe je met rouw om kan gaan. Hè, dat rouw ook voor iedereen anders is. Ook omdat iedereen een andere band heeft met degene die is overleden. En dat het een periode is die gewoon heel verdrietig, heel naar, heel vervelend is. Maar dat je dat accepteert en dat ook op een gegeven moment minder wordt.
0: Ja, dat geeft misschien een soort van hoop.
5: En dat je daar ook iets van opsteekt, misschien hoe je met rouw om kan gaan. Want dat gaat iedereen een keer meemaken natuurlijk.
0: Ja, je hebt het ook gezien, hè, Jorin? Ik bedoel, je wordt er wel een beetje stil van.
6: Ja, absoluut. Ja, zeker. Het tweede deel van de docu gaat dan heel erg inderdaad hoe je omgaat met rouw. Hè. De familie van Sander komt dan in beeld. En bijvoorbeeld de zus van Sander, die... Ja. Is ook meerdere malen emotioneel in de documentaire. Ja. Maar zij surft zelf nog wel. Ik kan me ook voorstellen dat best een stap was om weer op te gaan.
5: Niet in Scheveningen.
6: Nee, niet in Scheveningen. Nee.
5: Dus dan ze heeft een plek in Bretagne, waar we ook gefilmd hebben. En daar durft ze wel te surfen. Maar in Scheveningen ligt nog te gevoelig. Ze hoopt dat nog wel eens kan, maar voorlopig doet ze dat nog niet.
0: Nee.
5: Dus dat...
0: Het gaat heel erg deze film over ook wat de familie vindt, hoe het nu met ze gaat, wat ze weer wel doen, wat ze niet doen. Je hebt ook de familie heeft de film gezien, hè? Die hebben in de bioscoop gezeten, die hebben ernaar gekeken. Wat gebeurde daar?
5: Het was ook een bijzonder moment. We hebben aan de familie en vrienden de film laten zien. Dus we zaten met 8 mensen in de bioscoop, klein zaaltje. En de film was afgelopen en er viel echt 3 minuten stilte. En dat heb ik eigenlijk nog nooit eerder. Maar iedereen zat met zijn eigen verdriet en zijn eigen gedachtes. Maar dus het klopte wel. Het gevoel was wel goed, maar het was stil.
0: Wie zei er als eerste wat?
5: Uiteindelijk zei de vader. En die zei zoiets van, ik wil de film nog wel een keer zien. En toen begonnen wel een paar mensen te lachen. Maar dat was zo'n heel spannende stilte. Dat zal ik eigenlijk nooit meer vergeten. Dat is een heel bijzonder moment was dat.
0: Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Wij kunnen de film dus ook gaan zien. Vertel je straks nog eventjes hoe en waar. Weet je al iets over een volgende documentaire die je gaat maken? Of niet? Wordt dat dan, gaan we dan heel erg hard lachen? Of wordt dat iets heel vrolijks?
5: Ja, nee, ik hoop. Ik ga in ieder geval iets vrolijkers maken.
0: Ja, kan ik me voorstellen.
5: Dit is toch best pittig. Maar ook mooi, hè, wat ik net zei, mooi om te maken. Maar volgende keer weer iets anders.
0: Ja, zeker. Je gaat natuurlijk altijd door.
5: En nou ja, misschien wil ik nog wel zeggen. Ik zou het ook mooi vinden. Dit gaat dan over Sander. En er zijn nog 4 jongens omgekomen. Ik zou het mooi vinden als jonge filmmakers in Den Haag bijvoorbeeld portretten maakte van die andere 4 jongens.
0: Zeker.
5: Dus dat geef ik de luisteraar. Misschien zitten er filmmakers bij. Want dat verdienen ze wel. Want dat zei ook een van de vrienden van Sander. Van, eigenlijk verdienen ze allemaal een kort portret.
0: Juist. Schuim, komende zaterdag gaat het dus in première in het Filmhuis in Den Haag. Vanaf die dag is de film ook te zien in verschillende andere Haagse bioscopen. En begin volgend jaar wordt de film ook uitgezonden op TV West. Dus dan kun je hem ook zien. Ontzettend fijn dat je hier was, Bart.
5: Nou, graag gedaan.

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
5: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
6: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Bijna 8:55. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Tjeerd. Goedemorgen, Jorinda.
11: Goedemorgen.
10: Horecaondernemers op de boulevard van Kijkduin moeten komend seizoen de kans krijgen om een terras neer te zetten. Wethouder Richard de Mos wilde de regels aanpassen.
12: We hebben uitdagingen in Kijkduin. Er is nog grote leegstand. En ondernemers vragen hierom. En die 1,5 meter uit de gevel, die maakt dat het wat gezelliger wordt. Dat je lekker in het zonnetje kan zitten, dat je kan uitwaaien. Ja, en dat je onder genot van een drankje kan genieten van Kijkduin en van de badplaats.
10: De stichting Marketing Kijkduin is blij met het voornemen van de Mos om de terrassen uit te breiden. Maar Robert Barker van de Partij voor de Dieren is tegen.
13: Sluipenderwijs wordt er steeds meer ruimte gecommercialiseerd. Want eerst was er natuurlijk een terras, die werd overkapt. Nu zou er dan weer een terras komen, wat gratis grond is, wat ondernemers kunnen gebruiken. En dat is allemaal grond wat andere mensen niet kunnen gebruiken.
10: Op allerlei plekken in het land is de terreuraanslag van Hamas op Israël van 3 jaar geleden herdacht. Tijdens een muziekfestival werden veelal jonge bezoekers vermoord of gegijzeld. Er waren gisteren ook pro-Palestijnse demonstraties, onder meer op het station van Leiden. Bij het Vredespaleis in Den Haag herdenken mensen elk jaar gezamenlijk Joden, christenen en moslims. Het thema was samen verder. Deze Joodse man heeft er weinig vertrouwen in, maar houdt hoop.
14: Ja, hoop heb je altijd, maar ik zie weinig kans eigenlijk. Omdat ik om me heen zie, hoor ik andere geluiden. De jongeren in de buurt bij mij zijn allemaal anti-Joods. En ik heb mijn keppen nou op. En die heb ik altijd opgehad. Maar vanaf 7 oktober durf ik het niet meer.
10: Ja, de Hamas-aanval op het festivalterrein was op 7 oktober 2023. En het was de opmaat naar de oorlog in Gaza. Salima El Mousalima is de enige vrouwelijke imam in Nederland. Ze was gisteren bij de herdenking in Den Haag. Ontmoetingen tussen Palestijnen en Israëliërs zijn volgens haar belangrijk om tot een oplossing te komen.
15: Deze gelegenheden, dat we elkaar zien en dat we zien dat we mensen zijn en dat we allemaal vrede willen. Zo simpel is het.
16: En denkt u dat Hamas ook vrede wil?
15: Hamas is een politieke organisatie. Daar heb ik geen vertrouwen op. Ik heb vertrouwen op de meerderheid. En dat meerderheid, dat zijn de gewone burgers en de mensen.
10: En April Darby is zwanger. Dat mooie nieuws heeft de Haagse musicalster gisteren gedeeld. De 35-jarige zangeres en actrice kondigde eerder dit jaar aan even een pauze te willen nemen van haar theaterwerk. Ze is deze zomer getrouwd met Alessandro Pierotti. Sinds maart is April Darby te zien in de tv-serie Goede Tijden, Slechte Tijden. Wat de zwangerschap voor gevolgen heeft voor haar verblijf in soapdorp Meerdijk is niet bekend.
11: Maart verwachten we ons kindje. Dat klinkt heel raar als je dat nu zo zegt. Het is opeens zo heel werkelijk. Maar ja, dan gaat het gebeuren. Het gaat hartstikke goed met me. Ja, nu weer wel. Begin ook het even een beetje moeilijk en zwaar. Maar alle kwaaltjes die je maar kan bedenken die bij een soort eerste trimester horen, die heb ik allemaal meegemaakt en ervaren. Ik voel me echt wel weer mezelf. Dus daar ben ik heel blij mee.
9: Ja, wel grappig om te horen. Want April Darby gaat bij ons ook al heel lang mee. Ik bedoel, die kwam hier al in die studio's ook. Toen ze echt gewoon voor het eerst ging zingen. Toch?
10: Ja. En nu nou, straks als moeder in maart.
9: Toch leuk. Mooi. Dan gaan we naar Jordi Bloem voor het weer. Ja, Jordi, een enorm ander beeld hè, vandaag. Als we natuurlijk de afgelopen 8-9 maanden gewend waren.
17: Dat kun je wel zeggen, Tjeerd. Ja, het is op sommige plaatsen nog maar 13 graden buiten. Stevige wind, noord-noordwest aan zee. 7 boven, harde wind. Een koele wind, een frisse wind. Ja, dat zijn we niet meer gewend. Ja, ik heb de lange broek weer aan, hoor.
9: Ja, nou, inderdaad, staat je goed ook, hoor.
17: Ja, dankjewel. Ja, hoor. Maar ook de trui kan zo langzamerhand wel weer komen. Hoewel de middagtemperatuur wel seizoensnormaal is. Maar daar zijn we niet meer gewend. Onder de 20 graden. Vanmiddag 16 graden in de regio. En we hebben nu al wat opklaringen. Het is niet alleen maar Kommerdijk wel vandaag. Een wisselend weerbeeld. Wolken, zon. Van tijd tot tijd kan de zon er goed doorkomen. Dan weer eens een donkere lucht met een enkele bui. Maar niet een hele buienparade. Nu is het ook op vrij veel plaatsen wel droog. Nou, de wind gaat pas vanavond echt duidelijk afnemen uit noord-noordwest. En dan hebben we tijdelijk droog weer. Of ja, min of meer droog. Want later komt er alweer een storing aan, gekoppeld aan een depressie met opnieuw wind en regen. Morgen overdag kijken we toch de hele tijd, denk ik, tegen grijze luchten aan, hoor. Weer een ander beeld dan vandaag. Periode met regen. Morgenmiddag kan het even droog zijn. Later een aantal buien vanaf zee, misschien met onweer. Die straffe zuidwestenwind kan opnieuw windkracht 7 worden aan de kust. En dan wordt het morgen toch nog wel zo'n 16 of 17 graden. En in het weekend iets minder winderig, maar nog wel de westelijke bries met zonneschijn, maar ook geregeld buien. Heel wisselvallig. Middagtemperatuur ongeveer 16 graden. Maar de lichtpunten voor iets minder winderig. Maar nog wel de westelijke bries met zonneschijn. Maar ook geregeld buien. Heel wisselvallig. Middagtemperatuur ongeveer 16 graden. Maar de lichtpunten voor volgende week. Want dan lijkt het vaker droog te zijn. Af

0: gewoon.
1: Ja, dus dat we daar rekening mee houden. Ja. Dan gaan we maar eens eventjes naar de ANWB. En daar zit Wijnand Zwaan.
2: Ja, Tjeerd, de ochtendspits is inmiddels zo'n beetje op het hoogtepunt aanbeland. Het is op sommige plekken behoorlijk druk. Zoals gebruikelijk op donderdagochtend, moet ik erbij zeggen. Het is niet extreem. Maar op een enkele plek sta je toch even flink stil. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade. Daar 13 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. De A4 de andere kant op vanuit Amsterdam, tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hoflied, 1 kwartier vertraging. Wat drukker dan anders is het op de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Gouda en Nieuwerbrug. 10 kilometer file, de vertraging is daar 1/2 uur. En op de N211 richting Den Haag-Zuid, daar staat file bij de Wateringse Veld, 3 kilometer. De file begint bij Kwintsheul en je bent er 1 kwartier langer onderweg.
1: Dankjewel.
2: Tot later.
3: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Gewoon blijven luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all 9, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: crazy about you, baby.
1: Loerels om 9:12.
2: West wordt wakker sport met Herman Manning.
3: Waarom vergeet je nou Diane Reeves?
1: Ja, dat is eigenlijk niet aardig voor mij, want die zat er ook bij.
3: Die zit er ook in.
1: Die zit er ook gewoon bij. En die heeft ook hartstikke de beste gedaan.
3: Daarom.
1: Ere wie ere toekomt. Ja, ik vergeet Diane Reeves heel vaak.
3: Ja, dat is heel onterecht.
1: Ja, dat is onterecht.
3: Ze zingen toch samen.
1: Een standbeeld voor de oprichter.
3: Het is een beetje, zeg maar, West wordt wakker, maar dan alleen met Tjeerd Spoor.
1: Zou dat kunnen?
3: Ja, geen probleem hoor. Ik ga naar huis.
1: Herman, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, het is hier, de stemming is schimmig.
3: Ja.
4: Ja, nee, ik hoor het zo. Die klapte er even op, die Jorin.
1: Ja,
4: terecht wel. Ze had wel een punt.
3: Ja. Dankjewel.
4: Ja.
1: Ja. Demi Vollering klapt er ook vaak

0: koppen.
1: Ja, die klapt er eigenlijk altijd. Op. Als zij op de fiets stapt, dan klapt ze erop. En dan verandert eigenlijk alles in goud. Alleen nu niet op de tijdrit. Nee. Op het Europees kampioenschap. Ze is daar tweede geworden. Ja, er was eigenlijk maar één favoriet. Marleen Reuser, een Zwitserse. Die wordt eerste. Dat is de vijfde keer op rij dat ze de titel pakt op de tijdrit. Maar ja, ja, bij Vollering denk je automatisch eigenlijk aan goud. Want wat heeft ze eigenlijk niet gewonnen dit seizoen? Hè? Ze werd eerder dit weekend werd ze nog Europees kampioen op de weg. Ze is al wereldkampioen. Ze won de Tour. Ze won de Giro. Nu moet ze genoegen nemen met een zilveren medaille, maar ja, als je zo het seizoen van Vollering bekijkt, dan denk je, ja, wat kan je nog meer wensen? Fantastisch natuurlijk. De inspiratie, dat is dan weer een beetje een zijpaadje, komt van een Amerikaanse, inmiddels overleden basketballer, Kobe Bryant. In de Tour Féminin, waar Vollering dus won, kreeg zij op een gegeven moment na de vijfde etappe kreeg ze een appje van de Nederlandse bondscoach Laurens ten Dam. En die zei, the job is not finished. En dat was een uitspraak van Kobe Bryant. En ja, dat heeft ze zich in haar hoofd geprent. En ook nu weer, na die tweede plaats op de tijdrit, zegt ze na zo'n fantastisch seizoen, the job is not finished. Altijd gretig blijven, altijd blijven strijden en altijd prijzen willen pakken. Nou, dat is een beetje het motto van Demi Vollering. En ja, daar zouden jij en ik ook nog wat van kunnen leren, Chip. Met name jij.
2: Ja. Je zou nu zo
1: bij de mannen, bij de mannen won Primoz Roglic trouwens. Ja, er was geen pokerchar, er was geen Evenepoel. Dat zijn ook van die veelvraten op de fiets. Maar Roglic, ja, die mocht bij afwezigheid van deze twee grootheden mocht hij het goud pakken. Ja, klinkt een beetje oneerbiedig, maar wel verdiend.
0: Je had een Diana Reeves momentje, hè?
1: Ik had een Diana Reeves momentje.
0: Er is slecht nieuws voor Dylan van Baarle.
1: Ja, verdorie. Ja, nou, die deed dus niet mee aan het Europese kampioenschap. Hij was aan trainen ergens hier in Nederland, in de buurt van Tiel. Komt een auto tegen, klapte volop en hij breekt zijn pols. Best een heftig geval. Hij had geluk dat hij zijn helm op had, want anders was er ook nog sprake geweest van hersenletsel. Geopereerd aan de pols, maar het seizoen zit erop. En dat is jammer, want dit weekend zou hij nog starten in Parijs-Tour. Dat gaat niet door voor Van Baarle. Het belangrijkste is, het gaat allemaal oké met hem. En verder geen hele ernstige consequenties.
0: Nee. We blijven een beetje in de zieke boeg bij Ajax-spits Casper Dolberg. Die is geopereerd, hè?
1: Ja, geopereerd. Dat is ook wel weer een beetje sneu. Ik moet zeggen, ja, de terugkeer van Dolberg bij Ajax loopt nog niet. Laten we zeggen, zoals ze gehoopt hadden. Nu was hij weg met het Deense elftal op een training. Loopt hij een knieblessure op. Voorste kruisband is geopereerd. Maar het is wel einde seizoen voor Casper Dolberg. Ja, het is een beetje sneu. Het is een voetballer van pieken en dalen. Hij kan geniaal zijn. Je kan hem ook hele wedstrijden niet zien. Nou, voorlopig zien we hem helemaal niet. Vanwege die knieblessure. En dat is toch treurig.
0: Zeker weten. Herman Nanninga, ontzettend bedankt.
1: Heel graag gedaan, Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen.
2: Tot morgen. Gezellig.
1: Tot morgen.
0: Leuk dat je het weet. Ja, dat is beter ook.

0: is allemaal zo makkelijk. Ja, Olivia Dean. En deze is wel een beetje een punt. Alles wat zij maakt vind ik zo leuk. Ik word er helemaal vrolijk van. Maar ze zit,
1: dus wel... je bent ook inderdaad een beetje verliefd op haar geworden?
0: Weet je wel.
1: Zo makkelijk gaat dat.
0: Ja, maar ze zit wel aan het verdachtenbankje.
1: Is dat zo?
0: Ja, er is een hele hoop gedoe over een ander nummer wat zij heeft gemaakt. Dat heet I've Seen It. Dat moeten we binnenkort maar eens even laten horen.
1: Ja?
0: En dan moeten we ook onderzoek gaan uitvoeren hierin. Dat is wel de moeite waard. Want ze zou namelijk daarin de melodie van Just the Two of Us... dat kennen we allemaal natuurlijk wel, van Bill Withers... zou ze namelijk hebben gekopieerd. Het is een rechtszaak aangespannen door de vertegenwoordigers van de overleden zangers. Er is zelfs een muzikoloog aan te pas gekomen. Die heeft de nummers beoordeeld en die heeft gezegd... Ah, zulke grote overeenkomsten, er is enorm gekopieerd. Noem het allemaal maar op. Dus er wordt nu een zaak.
1: Wat spannend.
0: Het is heel spannend.
1: Moeten we het straks even naast elkaar leggen?
0: Misschien dat we het even naast elkaar kunnen leggen... want dan hoeven ze er zelf ook geen zaak meer van te maken. Dan kunnen we gewoon,
1: kunnen we gewoon oordeel vellen.
0: Zeggen of het wel zo is of niet zo is. En we blijven,
1: zijn
0: wij. Ja, we blijven een beetje in de muzikale sferen. Want de Shakespeare-klassieker Romeo en Juliet krijgt een remix. Gisteren ging in het Beatrix Theater in Utrecht de musical En Juliet in première. In deze versie overleeft Juliet het beroemde verhaal en krijgt ze een nieuwe kans om de liefde te vinden. Wat fijn voor Juliet, Patrick van Houten.
2: Ja, dat kun je zeggen.
0: Wat een nieuws. Wat is dit voor iets?
2: Ja, ze noemen het met een mooie Nederlandse term een feel-good powerpop musical.
0: Zo.
2: In 2019 begonnen in Manchester en na Engeland en bijvoorbeeld Duitsland is nu Nederland aan de beurt. Uitgangspunt is dus dat beroemde liefdesdrama voor William Shakespeare. In de show wordt hij door zijn vrouw uitgedaagd om een andere draai eraan te geven. Juliet overleeft en kiest haar eigen weg in de liefde.
0: Ja, en met ook, terwijl ze dat te doen is, bekende muziek erbij. Hè?
2: Zeker, dat is de muziek van de Zweedse componist en liedjeschrijver Max Martin. Die was er gisteren ook bij in Utrecht trouwens. Hij schreef hits voor Backstreet Boys, Celine Dion, Bon Jovi, Britney Spears. Die hits zitten trouwens gewoon in het Engels in de voorstelling. De rest is in het Nederlands. En even voor het sfeertje, zo klinkt Since You've Been Gone van Kelly Clarkson, maar dan gezongen door Teddy Vermeer, die Juliet speelt. Since

0: Nou, dat klinkt helemaal niet verkeerd, zeg. Van de Stolt ook. Kennen we Teddy Vermeer al? Want...
1: Nou, nee, in Nederland nog niet eigenlijk. Ze heeft wel in Nederland gestudeerd, maar eigenlijk was ze verder in het buitenland vooral te zien. In Hamilton, in Hamburg, in Duitsland. Ze speelde daar ook al de rol van Juliet in de Duitse versie van de show. En na de première kwam ze bijna stuiterend van het podium.
2: Heel veel energie en ook de reactie van het publiek. Het was een hele fijne show. Echt ook kunnen genieten. Ik voel me heel goed. Ja, heel blij.
3: Welke reactie heb je al gehoord net?
2: Nou, ja. Nee, dat is het echt waanzinnig vonden. Waanzinnig. En de energie. Iedereen zegt de energie van de hele cast is echt geweldig.
0: Ja, nou zeker energiek. Ook twee regiogenoten, hè?
1: Zeker, dat zijn Tristan van der Linge uit Delft en Gitty Pregers uit Voorburg. Die laatste speelt Angelique, zeg maar de nanny van Juliet, die met haar meegaat op een liefdesreis en zelf ook van alles meemaakt op dat gebied. Ze speelde eerder in The Lion King op Scheveningen, maar is intens dankbaar voor deze veelzijdige rol en dus waren er emoties gisteravond.
2: Oh, ik voel me zo blij, ik kan wel janken. Nee, deze avond was mooi. Alles, we werden gedragen door het publiek. We waren achter zo ontzettend blij met elkaar en dit is echt, ja, dit is echt, echt een cadeau. Aan alle kanten, ik mag humor geven, ik mag liefde geven en af en toe gewoon even een beetje silliness en dan mag ik ook nog op zoek naar liefde. Dus hoe mooi is dat? Ik heb gewoon alles in die ene rol en ik ben daar zo, nou, ik kan niet eens uitleggen hoe intens dankbaar ik daarvoor ben. Dat is echt, nou, niet in woorden te beschrijven.
0: Nee, ja, heel veelzijdig dus. Die rol, is daar dat op het lijf geschreven?
1: Ja, dat doet ze geweldig. Je ziet in haar ook de stoot ervaring die ze met zich meeneemt. En dat speelde ze gisteren ook nog met een kleine kuitblessure. Maar daar was helemaal niks van te merken. Want je moet ook nog behoorlijk dansen in die cast. Sowieso zou je een aantal van de castleden de acteersouplesse verwensen die Gitty van nature meeneemt. Maar muzikaal staat het als een huis. De choreografieën zijn retenstrak en inderdaad de energie spat van het toneel. En wie ook positief opvalt is Tristan van der Linge. Hij is Romeo, de gladjakker, die gewend is de ster van de show te zijn. Maar dat is hij nu niet. Sterker nog, hij is heel even te zien aan het begin van de voorstelling en daarna moeten we lang wachten op zijn spectaculaire rentrée.
4: Ik kom op, eventjes een Hit Me Baby One More Time. Dan zit ik op een kist en dan, dat is letterlijk 10 seconden en daarna ga ik weer af en dan ben ik 45 minuten af. Ja, dat is wel maf. Het is wel gek. Je zit heel erg te wachten. Je wil heel graag mee met iedereen, maar ik denk wat ik dan heb gedaan, gewoon even afsluiten in mijn kleedkamer en dan wachten tot ik mag. Ja, en dan mag ik. En dan kom ik er ook wel gelijk in geknald. En dat is wel, dat vind ik wel leuk. En je ziet ook gelijk een bepaalde energie die dan gelijk naar boven komt, ook bij een zaal, dat ze denken, oh, waar gaat het nu naartoe? Dus dat is wel leuk.
0: Nou, dat is wel het betere pieken, zeg. Volgens mij krijgt deze musical van jou gewoon wel een aantal sterren. Ja. Maar wat vond de zaal ervan?
1: Ja, er was veel enthousiasme ook, hoor. Die energie van de cast sloeg over op de aanwezigen. Er zaten natuurlijk veel genodigden in de zaal. Die hebben vaak zoiets van, nou, laat maar eens wat zien. Mm-hmm. Maar ook familie van de cast. Voor Tristan zaten zijn ouders, schoonmoeder en zijn verloofde in de zaal. En die laatste was behoorlijk verrast dat haar geliefde dit seizoen Romeo op zijn cv kan bijschrijven.
4: Ik denk niet dat ze dat ooit had verwacht. Zeker niet in deze variant. Maar ze vindt het wel heel leuk. Ik kreeg een appje in de pauze met, wow, dit is echt bizar. Dus ik dacht, nou, heb ik in ieder geval dat ook weer, is ook weer geslaagd.
1: En je kent haar, dus dan weet je, dat is positief als ze dat zo zegt.
4: Ja, ze vindt musicals eigenlijk helemaal niks. Dus als zij zegt dat ze iets leuk vindt, dan denk ik, nou, heb ik het toch goed gedaan.
0: Ja, in Utrecht dus, in het Beatrix Theater.
1: Zeker, ja.
0: Patrick van Houten en na 10 gaat hij opnieuw aan de bak. Je moet ook even af, hè? En dan moet je ook even, en dan straks weer op.
1: Ik ga even in de kleedkamer en
0: even een beetje bij.
1: Even afsluiten.
0: Heel fijn. En zometeen, na 9 uur, het noodpakket. Misschien de radio, misschien ook niet.

0: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
7: Installatiebureau van Ginderen.
8: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Zometeen na 9 uur in Westerwold wakker. Oei, oei, oei. Nood aan de man. Maar eerst het 9 uur regio Niels met Reinhard Rom.
10: Horecaondernemers op de boulevard van Kijkduin moeten komend seizoen de mogelijkheid krijgen om een terras neer te zetten. Wethouder Richard de Mos wil daarvoor de regels aanpassen. Ondernemers zijn blij, maar de Partij voor de Dieren vindt het maar niets als ze in Kijkduin extra vierkante meters zouden krijgen zonder ervoor te betalen. Na jaren van discussie, politieke ruzie en gedoe rond vergunningen gaat in Wateringen de eerste paal de grond in voor een moskee. Die komt op de plek waar jarenlang jongerencentrum De Eendenburg stond. Na een aanrijding op de Rotterdamse weg in Gouda is gisteravond een van de twee wagens in een sloot terechtgekomen. Brandweer heeft de bestuurder uit de auto gehaald. Het is niet bekend hoe het nu met het slachtoffer gaat. Meer regio nieuws hoor je om 9:30, nu het andere nieuws.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
12: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
11: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu een 500.000 euro per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
13: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
11: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim een 500.000 euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan bij de ANWB.
14: De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade, 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Nou, verder lossen de files aardig op. De meeste files veroorzaken niet meer dan 10 minuten vertraging. Op de A12 Den Haag-Utrecht nog een kwartier oponthoud tussen Bodegraven en Woerden. En op de N11 van Leiden naar Bodegraven voor de aansluiting met de A12. 3 kilometer file met ook daar een kwartier oponthoud.
7: Installatiebureau van Ginderen.
8: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
16: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
17: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
16: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
18: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Daar is het alarm. Hoge nood dus. Bellen maar 070-390-5454. 390-5454.
1: Ja, want dan kan je jouw noodpakket gaan vullen. Vanuit onze grabbelton. Ik grabbel iets als jij weet wat er wel nood is en wat geen nood is. Krijg je straks drie voorbeelden van. En als je dat goed hebt, en dat heb je, want het zijn echt niet hele moeilijke dingen. Ik zag nu iets over pindakaas namelijk.
0: Oh,
1: maar goed.
0: Nou, dat kan wel. Als ik dat niet heb. Man.
1: Ja, ik heb wel graag met nood.
0: Ja.
1: In ieder geval, dan grabbel ik iets wat in jouw noodpakket past. En misschien is het wel de noodradio.
0: Kan zomaar. Hè?
1: Maar het kan ook iets anders zijn. Bijvoorbeeld een powerbank of een zaklamp waar je ook nog gewoon je telefoon mee kan opladen. Dat is super handig, dat ding. Dus als je nu belt naar 070-390-5454, ben jij helemaal voorbereid als er echt nood is.
0: Ja, 070-390-5454. Wellicht die noodradio en anders iets anders moois dus voor in het noodpakket. Ik zou zeker bellen als ik jou was.

0: Queen. En Bicycle Race.
1: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: Ja, want als echt de nood aan de man is, dan is het handig om hem op Radio West te zetten. Maar ja, het kan ook wel zijn dat bijvoorbeeld de stroom het niet doet. Dan is zo'n noodradio wel een handig ding om in huis te hebben.
2: Zeker, inderdaad.
0: Maar sowieso een noodpakket, hè?
2: Ja, je kan er toch. Het is toch het idee dat je 72 uur gewoon zelfstandig je kan redden als er inderdaad een noodsituatie is. Laten we hopen dat het nooit voorkomt, hè? Maar ja, je kan maar beter voorbereid zijn.
0: Ja, en zo'n noodradio kan je bijvoorbeeld ook nog gewoon aanzetten als er geen nood is.
2: Tuurlijk. Meenemen naar de camping bijvoorbeeld.
0: Zeker.
2: Ik zou het nu even niet naar de camping gaan.
0: Nee. Peter van Heijst die gaat proberen om iets voor het noodpakket in de wacht te slepen. Peter, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, Peter, heb jij eigenlijk al voorzieningen getroffen thuis? Ben je daarmee bezig of helemaal niet?
3: Ik ben daar wel mee bezig, ja.
0: Ja, wat heb je?
3: Ik heb wat blikvloer hier geslagen.
0: Ja.
3: Dus dat is heel makkelijk. Dat kan je wel enkele tijd bewaren.
0: Zeker.
3: En ik heb een wateropslag.
0: Oh, dat klinkt indrukwekkend. Een wateropslag.
3: Ja. Ik heb een regenton buiten in de tuinsluim.
0: Ja.
3: En daar heb ik dan een pijp naartoe gebracht vanaf het dak. En als het regent, vult hij die waterton.
0: Ja, oh, dus wat dat betreft heb jij gewoon een hele watervoorziening in je eigen huis.
3: Ja. Ik heb nu ongeveer 180 liter water staan. Dus droogzaak is er niet bij.
0: Nee, nou, dan kan jij wel eventjes vooruit. En ik denk dat de hele wijk bij je langskomt in geval van nood. We gaan jou drie stellingen voorleggen, Peter. En het gaat erom of het geen nood is of wel een nood. Let goed op, hier komen ze. De supermarkt heeft je favoriete merk pindakaas niet.
3: Geen nood.
0: Nou, ja, goed.
2: Wat vervelend.
3: Ik gebruik elke dag eigenlijk pindakaas.
0: Ja, zie je. Maar officieel geen nood, inderdaad.
2: Nee. Door overstroming zijn meerdere straten in de regio onbegaanbaar.
3: Ja, dat is nood.
0: Je vergeet waar je je auto hebt geparkeerd.
3: Geen nood. Yes. Dat vind ik altijd wel.
2: Oh, ik heb een keer heel lang gezocht naar mijn eigen auto.
0: Ja.
2: Dat is echt onhandig.
0: Echt heel onhandig, inderdaad. Ik herken het ook, ja. Hartstikke goed gedaan, Peter. We gaan eens eventjes kijken. Er gaat voor jou gegrabbeld worden in de ton door hoofdgrabbelen. Jorinda Thewe, die gaat er iets uithalen voor het noodpakket.
2: Oh, leuk. Daar hebben we er zin in.
0: Het kan de noodradio zijn, maar het kan ook iets anders zijn. We gaan eens even kijken. Daar gaat ze, hoor.
2: Ja. Even goed hustelen, wat van beneden pakken. Deze hebben wij nog niet eerder gehad. Het is een zaklamp, maar niet zomaar eentje. Echt zo'n krachtige LED-zaklamp. En je kan hem zelf opladen met USB-C. Maar dat kan natuurlijk niet als er nood is, vaak. Er kunnen ook gewoon batterijen in.
3: Dan moet die al opgeladen zijn.
0: Ja, of batterijen, inderdaad. Ja. Oh, dat is wel een mooie prijs, Peter.
3: Ja, inderdaad. Ja.
2: En het handige is, je kan hem ook weer op de andere kant op. Je kan hem ook als powerbank gebruiken en je telefoon ermee opladen.
0: Nou, kijk eens even aan.
3: Nou, dat is helemaal geweldig.
0: Ja, dan kan je met die zaklamp...
3: Powerbank was kapot.
0: Oh, goed zo. Dan kan je met die zaklamp die watervoorraad ook checken. Dat is ook hartstikke handig.
3: Komt mooi uit.
0: Goed zo, Peter. Gefeliciteerd ermee en veel plezier ermee ook.

0: Adele. En Easy on Me. Wat een mooi pianospel ook nog. Krijg je er zomaar bij. 9:50 op Radio West in West wordt wakker. Net voor 9:00 hadden we het even over Olivia Dean, omdat we daar een nummer van draaiden. Dat was een ander nummer als I've Seen It.
1: Ja, wat een fantastische zangeres,
0: ja,
1: vind ik haar.
0: Ik vind, ook heel, ik vind haar heel goed.
1: Enorm talent dat de afgelopen jaren is opgestaan.
0: Ja, en misschien even goed om even te luisteren naar het nummer waar we het over hebben.
1: Ja, zeker.
0: Er is dus wat over te doen.

0: Ja, zo'n mooi liedje van Olivia Dean, inderdaad. Ja. Heel anders van wat we van haar eigenlijk gewend zijn. Want dat is allemaal heel erg uptempo en pop en dansbaar. Dit is een hele mooie ballad.
1: Maar dit kan zo. Ik denk, waarom zitten we hier in hemelsnaam doorheen? Zo mooi is het.
0: Zo is het eigenlijk. Ja, goed,
1: het moet, het moet. Want, ja...
0: Terwijl je net een noodradio wordt opgehaald.
1: Zo gaat het. Het gaat allemaal door in één keer. Maar er is dus voor alles te doen over I've Seen It. Hè. Dat vertelden we net. Want ze zou namelijk de melodie van Just the Two of Us van Bill Withers hebben gekopieerd. Een managementbureau heeft daarom een rechtszaak aangespannen. Dat managementbureau dat beheert eigenlijk zeg maar het oeuvre van Bill Withers. Die leeft zelf niet meer. En zij zeggen dat er aanzienlijke overeenkomsten zijn tussen Just the Two of Us en dit nummer. En dat er een melodie herhaaldelijk gekopieerd is. Zullen we even luisteren of dat meer mogelijk zo is?
0: Ja, ik heb me er helemaal in verdiept. Ik, ik heb het gevonden.
1: Ja, nou, ik ben benieuwd. Ja, ook oké.
2: I've heard it laced in every song, and still the words all come out wrong. It doesn't always answer when you call.
3: To make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time.
0: Ja, alleen dat laatste stukje niet, maar de rest maar, is gewoon één op één.
1: Ja, één op één gewoon lijkt het wel, ja.
0: Ik denk als je hier een discussie met een muzikant mee voert, dan zegt hij, ja, maar eigenlijk is alles al een keer gemaakt. Ik kan bijna niet meer echt helemaal iets nieuws maken.
1: Zou dit onbewust zijn?
0: Ja, dat durf ik niet helemaal te zeggen.
1: Zullen we één keer luisteren?
0: Ja.
1: Dat is zo opvallend.
0: Het is wel opvallend.
2: I've heard it laced in every song. Still the words all come out wrong. It doesn't always answer when you call.
1: Yeah, okay,
3: to make those rainbows in my mind when I think of you sometime. And I want to spend some time with you.
0: Kijk, weet je wat het is? Just the Two of Us is ook gewoon een heel mooi liedje. Dus waarom zou je daar niet een beetje inspiratie uit halen?
1: Ja, ja, maar het mag eigenlijk niet natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Op zichzelf.
0: Ja, dat mag wel meer niet.
1: De zangeres zelf en haar team hebben nog niet gereageerd trouwens op de beschuldigingen. Dus moeten zij gaan aantonen dat het dan allemaal niet zo is. En noem het maar op, voor de hele zaak. Er is nog geen schadevergoeding of zo geëist. Hoeveel streams denk je eigenlijk van het nummer?
0: Van dit nummer? Van welke van de twee?
1: Het kan ook van alle twee doen. Dat is misschien wel leuk. Just the Two of Us doe ik dan. 949 miljoen keer gestreamd al. En wat denk je van het album met dit nummer van Olivia?
0: Ja, ik kende hem niet. Nee. Nog, dat liedje. Ja. Maar ze is wel populair. Ik denk toch wel 50 miljoen.
1: 246 miljoen.
0: Ja. Je zou daar maar per stream toch een euro voor moeten betalen. Hè?
1: Zeker.
0: Aan Bill Withers en zijn naasten.
1: Ja, het is nog niet geëist, maar je weet niet wat er nog gaat komen. Ja, het is overduidelijk. We hebben geen muzikoloog meer nodig. En laten we nog maar even gewoon het origineel doen. Omdat het kan van Bill Withers.
3: I see the crystal raindrops fall. And the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
7: Oké, doei.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
10: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure. Omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
15: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Ik heb een beetje het idee vanmorgen alsof ik op een festival sta.
18: Ja, je voelt ook helemaal koud en je haar is verwaaid.
17: Ja.
18: Wat is er gebeurd de afgelopen paar minuten?
17: Ik ben een Dixie geweest.
18: Nee.
17: Wat? Naar een wat? Dat heet toch zo?
18: Ja, zeker.
17: Je moet iets doen aan je Dixie.
18: Het is een Dixieland, ja.
17: Ja. Nee, voor mijn 9 uur plas.
19: Ja, ja, zo lang?
17: Ja.
18: Het is 9:30, hè?
17: Ja, want we hebben geen water vandaag hier tijdelijk.
18: Nee.
17: Want er wordt iets waarvan ik niet eens wist dat we het hadden. Maar er wordt vandaag vervangen. Dat is wel echt goed, de hydro voor. Dat werd wel eens tijd. Dus daar krijgen we een nieuwe voor. En, ja. Dus ik moest. Dus we hebben nu buiten een Dixie en dan kan je een plasje doen.
18: Ja,
17: maar dat doe je natuurlijk ook op festivals zo.
18: Ja, zeker. Ja. Is die verder nog schoon? Want op festivals is die op een gegeven moment word je er niet meer naar deze wc.
17: Nog wel, maar dat kan natuurlijk niet lang meer duren, denk ik zo. Het Regio Niels, dat komt gewoon uit de studio van Reinhard Roemer. Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
17: Dat is hoge noot, hè?
20: Goedemorgen.
18: Hele hoge noot.
17: Hoge noot. Is wel noot. Ja.
20: Geef maar aan wanneer ik mag, want dan begin ik. Ja, nu? Na een aanrijding op de Rotterdamse weg in Gouda, en dat is minder leuk, is gisteravond een van de wagens in een sloot terechtgekomen. De brandweer heeft de bestuurder uit de auto gehaald. Onbekend is hoe het nu met het slachtoffer is. De politie onderzoekt de botsing in Gouda. De politie kijkt verder of de twee wagens op de Rotterdamse weg in Gouda tegen elkaar botsten en hoe dat is gebeurd. Horecaondernemers op de boulevard van Kijkduin moeten komend seizoen de kans krijgen om een terras neer te zetten. Wethouder Richard de Mos wil de regels aanpassen.
21: We hebben uitdagingen in Kijkduin. Er is nog grote leegstand. En ondernemers vragen hierom. En die 1,5 meter uit de gevel, die maakt dat het wat gezelliger wordt. Dat je lekker in het zonnetje kan zitten. Dat je kan uitwaaien. Ja, en dat je onder genot van een drankje kan genieten van Kijkduin en van de badplaats.
20: De Stichting Marketing Kijkduin is blij met het voornemen van de Mos. Maar Robert Barker van de Partij voor de Dieren is tegen.
0: sluipenderwijs wordt er steeds meer ruimte gecommercialiseerd. Want eerst was er natuurlijk een terras, die werd overkapt. Nu zou er dan weer een terras komen, wat gratis grond is, wat ondernemers kunnen gebruiken. En dat is allemaal grond wat mensen, andere mensen niet kunnen gebruiken.
1: Na jaren van discussie, politieke ruzie en gedoe rond vergunningen gaat in Wateringen de eerste paal de grond in voor een moskee. Die komt op de plek waar jarenlang jongerencentrum De Eendenburg stond. Wie nieuwsgierig is naar het eindresultaat moet nog anderhalf jaar geduld hebben. Maar aan het hek bij de bouwplaats hangt wel al een beeld van hoe de moskee aan de Harry Hoekstraat in Wateringen er straks uit komt te zien. Vier verdachten zijn gistermiddag aangehouden na een beroving en mishandeling aan het Oostblok in Delft. De slachtoffers hadden een afspraak om een fatbike te kopen, maar werden volgens de politie naar een kelderbox geleid, waar ze door meerdere jonge mannen zijn beroofd. Of iemand gewond is geraakt aan het Oostblok in Delft is niet bekend. En in Rijswijk wordt vandaag een warmtecongres gehouden. De warmtetransitie staat daar centraal. De Zuid-Hollandse gedeputeerde Arno Bonte presenteert er een manifest waarin hij het Rijk oproept om sneller in actie te komen, zodat geplande warmteprojecten niet stilvallen.
3: Nou, het staat of valt met een positieve houding vanuit het kabinet. Bijvoorbeeld de netbeheerders, de bedrijven die de energienetten aan moeten leggen, die vinden het ook heel belangrijk dat we investeren in die warmtenetten. Doen we deze dringende oproep. En ik hoop dat het Rijk daar gehoor aan geeft, want ook op lange termijn bespaart het ze gewoon geld.
1: Arno Bonte, de provincie wil uiteindelijk ongeveer 1 miljoen huishoudens en duizenden bedrijven en hectares glastuinbouw aansluiten op collectieve warmte.
17: Het weer, Jordi Bloem.
4: Ook dit is herfst. Stevige wind en koel weer. Al is de temperatuur wel seizoensnormaal. Maar we zitten onder de 20 graden. Vanmiddag 16 graden maximaal. Gisteren werd het nog 22 graden. Met vandaag af en toe zon, maar ook enkele buien. Een paar buien vanaf zee. Vanavond gaat de wind afnemen. Draait later naar het zuidwesten. En in de loop van de nacht gaat het opnieuw regenen. Het koelt af tot ongeveer 10 graden vannacht. Morgen overdag is het bewolkt, regenachtig. Misschien af en toe even droog morgenmiddag. Opnieuw stevige wind dan uit het zuidwesten. Kan weer windkracht 7 worden aan de kust. En dan wordt het morgen ongeveer 17 graden. In het weekend ongeveer 16 graden voor de middagtemperatuur. De zon keert terug. Maar er zijn ook enkele buien met stevige westelijke wind.
17: En Wijnand Zwaan, die is nog bij de ANWB. Ja, staat het nog op veel plaatsen vast of valt het mee, Wijnand?
22: Ja, eigenlijk een beetje geven bij. Het is een beetje tussenin. De ochtendspits is weliswaar vrij druk verlopen, maar die lost nu toch wel snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de Keteltunnel en Rijswijk. De vertraging is 10 minuten. Een stukje verderop tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude. Langzaam rijden over 11 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A12 is het nog erg druk, van Den Haag naar Utrecht vooral, tussen Gouda en Bodegraven, een kwartier oponthoud. En op de N11 van Alphen aan de Rijn naar Bodegraven voor de A12. 3 kilometer file vanaf Bodegraven Centrum. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg.
17: Dankjewel.
22: Jo, graag gedaan.
1: Hoi. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: was het zo'n beetje het eerste wat ik uit mijn hoofd leerde. Want je hebt het voor alles nodig.
1: Oh ja?
0: Zeker als je financiële dingen gaat regelen. Je gaat een bankrekening afsluiten of een telefoonnummer of wat dan ook. Dan vragen ze om je CPR-nummer. Bel je de arts. Dan is het eerste wat ze vragen, wat is je CPR-nummer? Ga je naar de apotheek om medicijnen te halen. Idem dito. Dus het is echt de sleutel tot heel veel officiële zaken, zeg maar.
1: Ja, en 8,8 miljoen mensen, dat is toch ongeveer heel Denemarken, of niet?
0: Nee, dat is meer dan heel Denemarken. Oh. Dat zijn ook de doden. Ze hebben ook de nummers van de doden Deense mensen hebben ze bemachtigd. En mensen, buitenlanders die in Denemarken hebben gewoond, maar al lang het land weer uit zijn. Want er wonen hier 6 miljoen mensen. En het is ook nog helemaal niet duidelijk wie nou precies die gegevens heeft bemachtigd. En ze hebben niet alleen het nummer, maar ook je adres en je telefoonnummer en je naam. En die combinatie, dat is wel een beetje tricky. Want er zouden dus in theorie iemand in de naam van René Passet een lening kunnen afsluiten. Dus dat maakt de hoop Denen toch nerveus.
1: Ja, zijn er al rare dingen gebeurd of dat nog niet?
0: Nee, want ze weten dus ook nog helemaal niet wie dit gedaan heeft. Wat ze nou precies hebben bemachtigd. Want ze hebben dus niet rechtstreeks de database van de overheid hebben ze gehackt. Maar ze zijn via een derde partij zijn ze binnengekomen. En die had zijn veiligheid blijkbaar minder goed op orde als de overheid zelf. Dus ze zijn nu nog aan het uitzoeken wat is er nou precies bemachtigd. En wat ik heel gek vind, we hebben het allemaal uit de media moeten vernemen. Want de Deense overheid heeft nog niet aan de Deense burger gezegd, sorry, er is iets met jullie nummers gebeurd.
1: Oh, en hoe vinden de Denen dat?
0: Wat zeg je?
1: Hoe vinden de Denen dat nog zo weinig
0: op? Die vinden dat raar en ook niet zo netjes. Want de overheid hier is normaal gesproken vrij transparant over alles. Er is ook een soort van mijn overheid box. Zo'n digitaal brievenbusje waar je allerlei overheidsberichten in krijgt. Maar daar is dit nog niet in geland. En dat is eigenlijk wel merkwaardig.
1: Ja, want het is toch eigenlijk ook wel een beetje in verlegenheid brengend dit. Hè? Ik bedoel, een bevolkingsregister kraken. Het is, en dan ook nog via een derde partij. Je zou toch mogen verwachten dat dit heel goed beschermd is.
0: Ja, precies. En zeker omdat Denemarken vergeleken met andere Europese landen een heel digitaal land is. We hebben elkaar ook wel eens gesproken over de post. Nou, geen enkele Deen stuurt u nog een brief of een briefkaart. Dus de post is hier afgeschaft. Dat is ook allemaal digitaal. Maar ook als je een afspraak wil maken met de arts of met het ziekenhuis of wat dan ook. Alles gaat hier eigenlijk digitaal. En dan, dan wil je er ook wel op vertrouwen dat dat allemaal gewoon goed is afgetimmerd. Maar de overheid is in verlegenheid gebracht. Dat is een juiste conclusie.
1: Juist. Nou, ja. We gaan zien of dat nog tot rare dingen gaat leiden. Wat is jouw CPR-nummer? Oh nee. Ik zoek het wel even op.
0: Ja, je kan het opzoeken. Want de eerste 6 cijfers zijn gewoon je geboortedatum. En de laatste 4 cijfers, die vertel ik je lekker niet.
1: Nou, vooruit dan maar. Dankjewel, René.
0: Hoi, hoi.

0: Ja, één dagje herfst en dan krijg je dit, hè.
1: We gaan allemaal door!
0: Ja, het is net alsof hij in een musical speelt. Patrick van Houten, net was hij dan nog, toen ging hij af en nu is hij weer op. Het is ongelooflijk. Ja.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen opnieuw. En ook Angelique is er. Angelique, bonjour.
3: Bonjour tout le monde.
0: Ja, Angelique, wat gaan we doen vandaag?
3: Wij gaan vandaag naar Leiden, Tjeerd.
0: Oh.
3: Want wij gaan naar het Leiden International Film Festival. Dat gaan we vandaag doen, maar je kan het de komende 11 dagen kan je doen.
0: Zo.
3: Want het is de 21ste editie van dit festival. En het is een filmfestival, ja, daar zie je speciale films. Ruim 100 films uit binnen- en buitenland, maar het zijn onafhankelijke internationale films. Dus ze zijn vaak met een beetje een kunstzinnig rauw randje.
0: Moeilijke films, noem ik het altijd.
3: Nee, zeker niet moeilijke films. Nee, maar wel films waar je gewoon, als je daar geweest bent, dat je daar nog eens eventjes over nadenkt.
0: Ja.
3: Maar daarom juist dubbel zoveel pret. Ze hebben verschillende genres hebben ze ingedeeld. De American Indie Competition, daar worden Amerikaanse speelfilms vertoond die buiten het reguliere Hollywood studiosysteem vallen. Dan hebben ze de First Feature Competition, dat is meer internationale regiedebuten. Dan vind ik wel heel leuk de Bonkers Competitie, dat is grensverleggende cinema. En dan Oogst, dat zijn nieuwe Nederlandse korte films. Kortom, voor iedereen is er wat te doen en te zien. En het leuke wat ik dan weer vind is dat het is niet alleen maar in gewone bioscopen dat je deze films kan zien, maar ook op speciale plekjes.
0: Oh ja, dat is
3: zoals bijvoorbeeld in het Rijksmuseum van Oudheden. Hoe leuk is dat om daar nou eens naar een film te kijken? Of in een Naturalis Biodiversity Center. En zelfs in Den Haag, in het filmhuis in Den Haag, zijn een aantal van deze films zijn te zien. Dus je hoeft niet eens naar Leiden. Je kan ook nog in Den Haag blijven als je dat zou willen.
0: Ja.
3: Een heel programma is er te zien. Dat kan je natuurlijk op een website bekijken. En het is van 8 oktober tot en met 18 oktober.
0: Nou, de moeite waard. Zeker voor filmliefhebbers. En je ziet er ook weer eens wat andere dingen dan dat je normaal ziet. Hè? Dat is ook belangrijk.
3: Dat is het.
0: Ja.
3: Dat is het.
0: Zeker. Angelique, nou, dank je wel. Zometeen, wat heb je voor oorbel in vandaag trouwens?
3: Vandaag heb ik de Apple-oortjes in.
0: Oh.
3: En mijn haren, en inderdaad, die zijn te lang. Dus ik ga morgen naar de kapper.
0: Ja, het wordt wel tijd hoor, als ik het zo hoor. Dit kan niet meer.
3: Die wilde haren moeten eraf.
0: Ja, alsjeblieft. Zometeen na 10 dus gaan we aan de bak. Wat gaan we doen, Patrick?
2: We hebben de jarige van vandaag, 8 oktober. Laten we maar doorkomen via aandebak@omroepwest.nl. Het Westland probeert lokale winkelen te stimuleren in 2021. We doen nood of geen nood. En in de plaat voor 12 hebben we 2 wensplaatjes.
0: Wensplaatjes.
4: Wish you
3: a star.
4: Ja, precies. Ja. Ja, die.
2: Nee.
0: Ja, dat kan niet anders.
4: nee,
0: dat vind ik niet. Nee, toch?
4: Nee. Ja, ik weet even niet. Wish. Stevie Wonder heeft toch ook een wish?
2: I wish.
0: Ja, is
4: ja. Het ja. Is het ook niet.
3: Ja.
2: Is ook niet.
4: Ook niet, ja.
3: Jeetje.
0: Nou, onze wensen worden niet echt. nee. Wat zeg jij nou? Flock of Seagulls, Reinhard Roemer?
2: Nee, is het ook niet.
0: Wish zit erin. Wish.
2: Wishing if
3: wish
2: I have
3: you were
2: a photograph of you. Ja, wish you were here. Pink Floyd.
0: Wat
2: ja,
0: goed.
3: Oh.
0: Jeetje. Nou, voor het eerst, Angelique, dat je het goed hebt.
3: Nou, zeg.
0: Morgen vrolijke weekendaflevering met de enige echte Jorinda Teen.
4: Ja, leuk.
0: Ja, echt.
4: Oh ja, dat ben ik.
0: Dat ben jij, ja.
4: Tot morgen.
0: Niet tot morgen.

0: Zelden zo'n mooie bal raakte hij. En ik had hem haast in mijn zak. Toen komt zo'n livreier. Leg neer die bal.
1: Terug naar de jaren 60. Het Sweet 60s weekend komt eraan op Radio West. Love, peace en

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Installatiebureau van Ginderen.
13: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
15: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
16: Voordeeluitjes.nl.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
15: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Een wereldberoemd locomotiefje op tv in 1984. Hij komt straks voorbij in de archiefbak aan de bak.
18: 10 uur, eerste nieuws uit de regio, Reinhard Roemer.
19: 4 verdachten zijn gistermiddag opgepakt na een gewelddadige beroving aan het Oostblok in Delft. De slachtoffers hadden een afspraak om een fatbike te kopen, maar werden in een kelderbox door een groep jonge mannen beroofd. Na jaren geruzie en gedoe rond vergunningen gaat in Wateringen de eerste paal de grond in voor een moskee. Wie nieuwsgierig is naar het eindresultaat moet nog wel 1,5 jaar geduld hebben, maar aan het hek bij de bouwplaats aan de Wateringse Harry Hoekstraat hangt al wel een tekening van de moskee en het cultureel centrum dat er komt. En horecaondernemers op de boulevard van Kijkduin moeten komend seizoen de mogelijkheid krijgen om een terras neer te zetten. Wethouder Richard de Mos wil daarvoor de regels aanpassen. Ondernemers zijn blij, maar de Partij voor de Dieren vindt het maar niets als ze in Kijkduin extra vierkante meters zouden krijgen zonder ervoor te betalen. Meer regionieuws om 10:30, nu het andere nieuws.
20: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat, Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernieling aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim 1,5 miljard euro. AHAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
21: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
23: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
25: Tot 12 uur aan de bak.

0: in dat er een lekker jaren 80 sausje overheen gaat over deze. Teddy Swims en Mr. Know It All. De man heeft er een nummer 1 hit mee, bijvoorbeeld in Bulgarije en Kroatië. En verder staat hij in heel Europa in de top 10 op dit moment met dit liedje. En terecht. Goedemorgen en hartelijk welkom.
1: Dus ik heb er weer zin in vandaag.
0: Ja. Tiende jaargang, aflevering 2381 van Aan de Bak. Nou, het is overduidelijk dat we de herfst ingaan zo langzamerhand. Maar het voordeel vind ik altijd van dat jaargetijde is, het is ook niet zo erg om dan weer eens lekker met een dekentje op de bank de radio aan te zetten. Bakje erbij, dan komt het helemaal goed. Tussen nu en 12 uur bijvoorbeeld met jouw kans om je noodpakket aan te vullen. We hebben de jaargen van vandaag voor 8 oktober. Geef ze even door via aandebak@omroepwest.nl. In het eerste uur komen wij zo dadelijk een stoomlocomotief tegen in de archiefbak van 1984. En later vanochtend nog het Westland in 2021. En wensplaatjes in de plaat voor 12.
2: Je luistert naar Aan de Bak.

0: draait allemaal om de pegels volgens Meja natuurlijk.
1: De plaats. Voor 12.
0: En wat staat er vandaag op je wensenlijstje?
1: Nummer 1.

0: Floyd en Wish You Were Here. Keuzemogelijkheid 2 van vandaag. En keuzemogelijkheid 1 op het wensenlijstje. Wish It Would Rain Down van Phil Collins. Maar ja, welke wens je nou te horen straks rond 10 voor 12 in dit programma? Dat is namelijk de plaat voor 12.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Je kunt kiezen via de Facebookpagina van Radio West. Daar staan ze netjes onder elkaar. En natuurlijk mag je ook appen naar de studio. Dat kan via 070-307-8080. 070-307-8080. Nummer 1 Phil Collins, nummer 2 Pink Floyd. De plaat met de meeste stemmen, die hoor je straks rond 10 voor 12 in dit programma. Dat is namelijk de plaat voor 12. En dit is Santa Esmeralda op Radio West.

0: Het weekend begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
1: De Vrolijke Vrijdagshow!
0: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
2: En dat doet ze niet alleen. Dat doet ze met jou.
0: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
3: Oh ja, joh!
0: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10. Alleen op Radio West.

zo is het toch ook. Je kunt prima je eigen bosje bloemen kopen in 2026. Zo zingt Miley Cyrus op Radio West in haar Flowers. Zo dadelijk na 10:30 jouw kans om je noodpakket aan te vullen. Maar eerst prachtige muziek van LTD. Love, Togetherness and Devotion. Dit is Shine On op Radio West. Just

0: Ik ken ze ook van Back in Love Again, maar deze prachtige ballade wilde ik je niet onthouden op donderdagmorgen. Shine On van LTD op Radio West. En zo dadelijk in het regionieuws. Vrouw uit Pijnakker was de miljoenenwit, maar hoeft niet langer de cel in. Straks de details van Reinoud.
1: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
0: Goedemorgen, Radio West. Het is 10:30. Een overzicht van het regionieuws. Reinoud Rommer.
10: 37-jarige Stephanie D. uit Pijnakker hoeft niet terug de cel in voor het witwassen van miljoenen euro's aan crimineel geld. Gisteren legde de rechtbank in Den Haag haar een celstraf van een jaar op, maar de vrouw heeft haar straf in voorarrest uitgezeten. Ze heeft nog wel een taakstraf van 240 uur. Samen met haar partner Rick Z. werd ze in april 2024 aangehouden in een woning in Pijnakker. Horecaondernemers op de boulevard van Kijkduin moeten komend seizoen de kans krijgen om een terras neer te zetten. Wethouder Richard de Mos wil de regels daarvoor aanpassen.
11: We hebben uitdagingen in Kijkduin. Er is nog grote leegstand. En ondernemers vragen hierom. En die anderhalve meter uit de gevel, die maakt dat het wat gezelliger wordt. Dat je lekker in het zonnetje kan zitten, dat je kan uitwaaien. Ja, en dat je onder genot van een drankje kan genieten van Kijkduin en van de badplaats.
10: De Stichting Marketing Kijkduin is blij met het voornemen van de Mos. Maar Robert Barker van de Partij voor de Dieren is tegen.
12: Sluipenderwijs wordt er steeds meer ruimte gecommercialiseerd. Want eerst was er natuurlijk een terras, die werd overkapt. Nu zou er dan weer een terras komen, wat gratis grond is, wat ondernemers kunnen gebruiken. En dat is allemaal grond wat mensen, andere mensen niet kunnen gebruiken.
10: April Darby is zwanger. Dat mooie nieuws heeft de Haagse musicalster gisteren gedeeld. De 35-jarige zangeres en actrice kondigde eerder dit jaar aan even een pauze te nemen van haar theaterwerk. Ze is deze zomer getrouwd met Alessandro Pierotti. Sinds maart is April Darby te zien in de tv-serie Goede Tijden, Slechte Tijden. En nu dus het nieuws over haar zwangerschap.
13: Maart verwachten we ons kindje. Dat klinkt heel raar als je dat nu zo zegt. Het is opeens zo heel werkelijk. Maar ja, dan gaat het gebeuren. Het gaat hartstikke goed met me. Ja, nu weer wel. Begin ook het even een beetje moeilijk en zwaar. Maar alle kwaaltjes die je maar kan bedenken die bij een soort eerste trimester horen, die heb ik allemaal meegemaakt en ervaren. Ik voel me echt wel weer mezelf. Dus daar ben ik heel blij mee.
10: Wat de zwangerschap voor gevolgen heeft voor haar verblijf in Soopdorp Meerdijk van Goede Tijden, Slechte Tijden, is niet bekend. Na jaren van discussie, politieke ruzie en gedoe rond vergunningen gaat in Wateringen de eerste paal de grond in voor een moskee. Die komt op de plek waar jarenlang jongerencentrum De Eendenburg stond. Wie nieuwsgierig is naar het eindresultaat moet nog wel zo'n anderhalf jaar geduld hebben. Maar aan het hek bij de bouwplaats hangt een beeld van hoe de moskee aan de Harry Hoekstraat in Wateringen er straks uit komt te zien.
0: En dan Jordi Bloem voor het weer van vandaag. Ook dit is herfst. Stevige wind en koel weer. Al is de temperatuur wel seizoensnormaal. Maar we zitten onder de 20 graden. Vanmiddag 16 graden maximaal. Gisteren werd het nog 22 graden. Met vandaag af en toe zon, maar ook enkele buien. Een paar buien vanaf zee. Vanavond gaat de wind afnemen. Draait later naar het zuidwesten. En in de loop van de nacht gaat het opnieuw regenen. Het koelt af tot ongeveer 10 graden vannacht. Morgen overdag is het bewolkt, regenachtig. Misschien af en toe even droog morgenmiddag. Opnieuw stevige wind, dan uit het zuidwesten. Kan weer windkracht 7 worden aan de kust. En dan wordt het morgen ongeveer 17 graden. In het weekend ongeveer 16 graden voor de middagtemperatuur. De zon keert terug, maar er zijn ook enkele buien met stevige westelijke wind.
10: En verkeersinformatie krijg je van Wijnand Zwaan bij de ANWB.
14: Op de A4 Amsterdam richting Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
10: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: de Sweet Sixties leven weer. Volgende week vrijdag. Vanaf 4 uur een weekend lang. Het Sweet Sixties weekend met de McCoys en Hang on Sloopy.
1: De archiefbak.
0: Straks jouw kans om je noodpakket uit te breiden, maar eerst...
2: 1984.
0: In oktober van dat jaar worden de eerste Nederlandse vrijwilligers uitgezonden namens Artsen zonder Grenzen. De Nederlandse afdeling van de organisatie is een maand daarvoor opgericht. Op Aruba wordt in oktober 1984 bekendgemaakt dat de Lago olieraffinaderij het jaar daarna zal sluiten. De helft van de belastinginkomsten van het eiland valt daardoor weg, plus een groot deel van de werkgelegenheid op Aruba. En op 9 oktober 1984 zendt de Britse zender ITV de allereerste aflevering uit van het kleuterprogramma Thomas de Stoomlocomotief. Verhaaltjes worden voorgelezen door ex-Beatle Ringo Starr. In Nederland komen de avonturen van Thomas pas in 1998 op televisie. Bij ons worden de verhaaltjes voorgelezen door presentator en treinliefhebber Erik de Zwart. Maar we luisteren even naar het origineel uit 1984 met de stem van Ringo Starr.
3: Thomas is a tank engine who lives at a big station on the island of Sodor. He's a cheeky little engine with six small wheels, a short stumpy funnel, a short stumpy boiler and a short stumpy dome.
2: 1984.

0: Zo lekker ingezongen dit. Zo relaxed. Met Bianco, die geef je ruim een half minuutje hoor.
1: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: Tuurlijk, want als er echt stront aan de knikker is, dan luister je naar 89.3 Radio West. Dat is je noodradio. En om je noodpakket nog een beetje uit te breiden, nou, daar zijn we niet te beroerd voor deze week. Nu bellen 070-390-5454, want misschien win je wel een noodradio. Wil je ook wel een noodradio? Nou, dat kunnen we regelen, hoor. Gewoon even meespelen. Ik leg je drie situaties voor. Jij moet zeggen, is het nood of is het geen nood? En heb je dat goed, dan grabbel ik in ons grote noodpakket en haal ik daar wat aardigs voor je uit. 070-390-5454.

0: Hollies op Radio West en een Magic Woman Touch. Die heb je soms even nodig.
1: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: Nou, dat komt mooi uit, want Ingrid van der Hoek uit Waddinxveen is de kandidaat voor dit uur. Die heeft hem wel, hè, die Magic Woman Touch. Ingrid, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het? Ben je een beetje goed voorzien qua noodpakket?
2: Eten wel. Potten, want we hebben een eigen moestuin en die hebben we ingewekt. Dus dat gaat wel lukken.
0: Jeetje, ja, was goed. Ja.
2: Alleen de noodradio ontbreekt nog.
0: Ah, juist. Dus je bent een beetje op jacht naar de noodradio deze week.
2: Ja.
0: Ja. Nou ja, we gaan kijken wat er gebeurt. Ik moet straks grabbelen in de ton als je de drie vragen goed hebt. Drie situaties heb ik voor je. En de vraag is heel simpel. Is het nood of is het geen nood? Ben je er klaar voor?
2: Zeker.
0: Gaat-ie. Een grote natuurbrand zorgt voor rook en gevaar in bewoond gebied. Nood of geen nood?
2: Nee, dat is hartstikke nood.
0: De batterijen van je afstandsbediening zijn leeg.
2: Nee hoor, dat is geen nood.
0: En de hulpdiensten roepen inwoners op om vanwege een incident niet naar een bepaald gebied in onze regio te komen.
2: Dat is ook nood.
0: Ja, tuurlijk. Dan laten wij normaal geen toeter vooraf gaan, maar in dit geval wel, Ingrid. Want dat heb je hartstikke goed ingeschat allemaal. Ja, dit is allemaal niet zo ingewikkeld. Weet je, het gaat er natuurlijk gewoon om dat we je een beetje voorzien van wat extra spullen in het noodpakket. Even kijken wat er uitkomt hier, hoor. Deze pak ik. Dat is niet helemaal wat je wil, maar het is wel hartstikke nuttig. En het is geen eten, dus ik denk niet dat je het hebt. Dat is namelijk een powerbank. Hartstikke handig. Die kun je opladen via zonne-energie. En het is tegelijkertijd ook nog eens een keer een zaklamp. Dus die is absoluut onmisbaar in je noodpakket.
2: Die zat er inderdaad nog niet in.
0: Nou, hartstikke handig. Gaan we regelen voor je. En dankjewel voor het meedoen, hè, Ingrid.
2: Is goed. Goeie uitzending.
0: Straks een nieuwe ronde, nieuwe kansen natuurlijk bij Menno in de middag na 12 uur vanmiddag.

0: Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
9: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
14: Westland probeert inwoners te stimuleren om meer lokaal te kopen. Straks in de archiefbak van 2021.
15: Nu is het 11 uur. Het regionieuws krijg je van Reinhard Rommer.
16: Ongeveer 1 miljoen huizen in Zuid-Holland kunnen verwarmd worden via regionale warmtenetten. Maar het Rijk moet dan wel snel met geld en regelingen komen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de warmtetransitie stil te vallen, zeiden meerdere provinciebestuurders vanmorgen tijdens het Nationaal Warmtecongres in Rijswijk. 4 verdachten zijn gistermiddag opgepakt na een gewelddadige beroving aan het Oostblok in Delft. Slachtoffers hadden een afspraak om een fatbike te kopen, maar werden in een kelderbox door een groep jongeren beroofd. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener Waard trekt vanaf 2028 jaarlijks 5 miljoen euro uit voor de aanpak van Amerikaanse rivierkreeften. Het schap zet het geld in voor maatregelen die het watersysteem beter bestand maken tegen rivierkreeften en het wegvangen van de dieren. Meer regionieuws om 11:30, nu het andere nieuws.
17: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij 2 aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias, en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wijnand Zwaan bij de ANWB met verkeersinformatie.
7: Op de A4 Amsterdam richting Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Roelofarensveen en Leidschendam 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
18: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
19: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
18: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
19: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
21: Tot 12 uur aan de bak.

0: Zes keer staan ze er met z'n tweetjes op, Simon & Garfunkel, op de roemlijst van dit programma. Maar nog niet met deze, My Little Town.
1: Eeuwige roem.
0: Ik geef het maar even aan je mee natuurlijk, hè? Want misschien word je geïnspireerd en denk je, ik ga meteen een mail sturen naar die gek. Patrick, apenstaartje, omroepwest.nl. Patrick@omroepwest.nl als je jouw favoriete plaat Eeuwige Roem wilt bezorgen. Of in ieder geval een poging wil wagen natuurlijk. Dan is die sowieso weer eens op de radio. En jij krijgt een Radio West verrassing thuisgestuurd voor de deelname. Patrick@omroepwest.nl. We gaan naar Delft vandaag voor Ben Rietbergen, 72 jaar en getrouwd. Ze hebben samen 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Hij is een echte muziekliefhebber, grote verzamelaar van LP's en EP's. Goedemorgen, Ben.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Ja, en er is wat bijgekomen, hè? Je verzamelt inmiddels ook mini-brand, zeg ik dat goed?
2: Ja, mini-LP'tjes. En die worden gemaakt, ja, dat is een soort speelgoed is dat. Die worden gemaakt door mini-brand of door mini-verse. Er zijn 2 versies van.
0: Oké. Okay.
2: En daar heb je een pick-upje bij en dan kan je het plaatje ook opdraaien.
0: Maar hoe groot zijn die platen?
2: 4 centimeter.
0: Zo'n plaatje is 4 centimeter?
2: Ja, zo'n plaatje is 4 centimeter.
0: Ja.
2: En er staat 1 klein stukje van 1 nummer op.
0: Ik wilde zeggen, daar past toch helemaal niks op? Wat is dat, 30 seconden of zo?
2: Ja, 30 seconden hoor je van 1 van de nummers die op die LP staan.
0: Oh, wat geweldig. Maar
2: ja, dat het mooie ook van is dat die LP, de hoesen daarvan, die zijn dezelfde hoesjes als die zij erbij verkopen.
0: Ja. En zijn het dan bijvoorbeeld mini-versies van echt bestaande LP's?
2: Ja, ik heb bijvoorbeeld de LP van de Beach Boys met Good Vibrations.
0: Ja.
2: Nou, dat nummer Good Vibration wordt dus gedraaid als je dat op het pick-upje legt. En die hoes is eigenlijk gewoon een kopie van de originele hoes.
0: Wat hysterisch.
2: Voor en achterkant.
0: Wat geweldig bedacht. En dat gebruiken kinderen dan in een poppenhuis? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Nee, ik denk dat voor de volwassenen in de speeltuin, in de speelgoedwinkel ligt.
0: Ja, maar toch wel. Oh, oké. Okay.
2: Ja.
0: Nou, het is wel. Nou ja, ik ken hem nog niet, maar leuk. En hoeveel heb je er inmiddels?
2: Ik heb er van allebei zo'n stuk of 10.
0: Mm-hmm.
2: En dat is dan van de eerste serie, want ze zijn ook wel zo slim dat ze dus meerdere series gaan maken.
0: Ja, tuurlijk.
2: Want dan blijf je gewoon ze zitten in plastic ballen en die kan je dus kopen in de speelgoedwinkel.
0: Ah, ja, maar ze kennen
2: dus
0: jou.
2: Je weet niet wat te horen wat je koopt.
0: Oh, ook dat nog. Ach, het is ook nog een soort van verrassingsei, dus je weet niet wat je eruit krijgt.
2: Iedere keer weer een verrassing van wat je uit dat zo'n bal haalt.
0: Ja. Nou, dat hebben ze dan helemaal, hè, want jij bent natuurlijk een verzamelaar, dus ze kennen je een beetje. Ze denken, nou, die gaan we eens eventjes wat geld uit de mouw kloppen.
2: Ja,
0: dat
2: gaan ze proberen, maar zo gek ben zijn we niet.
0: Nee, oh, toch niet.
2: Ze worden ook op het ogenblik bij Marktplaats aangeboden, dus.
0: Ja, als je zo'n ei opentrekt en je hebt een dubbele, dan ga je hem natuurlijk proberen te verpatsen.
2: Dan probeer je die weer te verkopen, zodat je weer zelf een andere.
0: Ja, nou ja, zo blijven er steeds nieuwe dingen. Ja, zo gaat dat, Ben. Hartstikke goed. Het leven van een verzamelaar. Even kijken wat jij met deze muziek kan vandaag. Dit is ons verrassingsei met de roemzoekers van donderdag.
3: Eeuwige roem.

0: Mannen van Bolland en Bolland kwamen gisteren terug in het spel met Wait for the Sun. Staan er nu 3 dagen in. 4 dagen Michael Schulte en You Let Me Walk Alone. En 6 voor Gary Rafferty, Right Down the Line. Dus ja, die staat al op de rand van de roemlijst. Wat vind je ervan, Ben?
1: Ja, van mij mag hij hem halen. Want ik wil graag die Michael Schulte eruit gooien.
0: Oké, gaan we doen.
1: Want daar heb ik verder niks mee.
0: Oké. Cause you let me walk this road. Maar waar heb je wel wat mee? Ja, waar heb je niet iets mee natuurlijk? Want je bent echt een muziekliefhebber, dus het is lastig kiezen. Maar waar ben je op uitgekomen?
1: Nou, ik ben laatst bij een optreden van de Young Analogs geweest. En die spelen de Beatles-nummers van de jaren 62 tot en met 66. Dus ja, dat zit onder mijn huid op het ogenblik. Dus ik wil graag We Can Work It Out van de Beatles nomineren.
0: En deden ze dat zo'n beetje even goed als de originele Beatles?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja,
1: ze hebben dezelfde instrumenten als de Beatles, dus dat klinkt sowieso al heel goed. En de zang is bij benadering toch wel aardig aanwezig, ja.
0: Wat goed zeg. We Can Work It Out van de Beatles, inderdaad nog niet op de roemlijst, maar wel eerder in het spel geweest. In maart 2024 genomineerd door Rob Kuijn uit Leiden. Dus hij start al op 6 dagen en morgen kan het raak zijn. We gaan kijken wat er gebeurt. Dankjewel, Bin.
1: Ja, dankjewel en een fijne dag.

0: Zelden zo'n mooie bal raakte hij. En ik had hem haast in mijn zak. Toen komt zo'n livreier. Leg neer die bal.
1: Terug naar de jaren 60. Het Sweet 60s weekend komt eraan op Radio West. Love, peace.

0: Radio is met Sabrina Carpenter en Manchild en de Beatles in herkansing in Eeuwige Roem met dit We Can Work It Out.
1: Eeuwige Roem.
0: In januari 2019 nomineerde Tini de Brouwer Gary Rafferty met Right Down the Line. Daarna kreeg de single nog steun van Rob Stapels uit Den Haag. En deze week kwam de laatste set van Peter Maris uit Zoetermeer. En dus keer ik vandaag terug naar Den Haag, naar Tini de Brouwer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, dat is nog eens even geleden, zeg. 2019.
2: Nou, ik zit ook al te denken. Ik dacht een jaar of drie of zo, maar het is toch wat langer geleden.
0: Meid, de tijd vliegt als je lol hebt. Het is ongelooflijk.
2: Zeg dat wel.
0: Ja.
2: Zeg dat wel.
0: Maar het is gelukt. Sta je er nog achter deze keuze van Gary Rafferty?
2: Zeker.
0: Oh, gelukkig.
2: Ja, blijft een goede plaat. Ja, vind
0: ik wel. Plak van mijn hart, want hij gaat nu officieel naar de roemlijst. Daar komt hij, hoor.

0: Eeuwige roem.
1: En daarmee is het officieel plaat nummer 895 op de roemlijst van dit programma. We tikken al bijna de 900 stuks aan. Dat is mooi, dat is mooi. Nou, jouw naam staat er in sierlijke letters achter, Tini. Dat neemt niemand je meer af. En welke plaat zullen we in het spel gooien?
2: Welke gooien we in het spel? Ik weet niet of die er al op stond. Dire Straits, Why Worry?
1: Je gaf me net de Traveling Wilburys door, dus die heb ik klaarstaan. Ja, als je die heel erg vindt. Want ja, Dire Straits heb ik even niet. Nee, dat klopt toch? Oké, okay, gelukkig.
2: Ik heb het even verkeerd.
1: Ik schrik me helemaal gek. Ja.
2: Die Traveling Wilburys, ja. Dat heb ik altijd een leuke plaat gevonden. En met al die artiesten bij elkaar natuurlijk. Tom Petty, Otis Wilbury, geloof ik. Charlie Tay, Bob Dylan en Roy Orbison.
1: Ja.
2: En Roy Orbison is toen ze die plaat opnamen, geloof ik, een half jaar daarna overleden.
1: Ja. Dat klopt, dat was een unieke samenwerking van allerlei geweldige artiesten. Met Roy Orbison in de gelederen. En jij wilde in dit geval End of the Line van de Traveling Wilburys, als ik het goed heb.
2: Ja.
1: Die is eerder dit jaar genomineerd nog door Marja Bentham uit Den Haag. En start met een beetje voorsprong op 5 dagen. We gaan kijken wat ermee gebeurt nu. Dankjewel daarvoor, Tini.
2: Graag gedaan.
1: Ze zijn weer terug in Eeuwige Roem. Deze van de Traveling Wilburys, The End of the Line op Radio West.

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
3: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
4: We kunnen door.
3: Direct door. Allianz Direct.
5: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
10: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is 11:40. Reinhard Roemer en het overzicht van het regionieuws.
11: Ongeveer 1 miljoen huizen in Zuid-Holland kunnen verwarmd worden via regionale warmtenetten. Maar het Rijk moet dan wel snel met geld en regelingen komen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de warmtetransitie stil te vallen, zeiden meerdere provinciebestuurders vanmorgen tijdens het Nationaal Warmtecongres in Rijswijk. Vanmorgen onderstreepte de Zuid-Hollandse gedeputeerde Arno Bonte in West wordt wakker het belang van nu flink doorpakken.
12: Nou, het staat of valt met een positieve houding vanuit het kabinet. Bijvoorbeeld de netbeheerders, de bedrijven die de energienetten aan moeten leggen, die vinden het ook heel belangrijk dat we investeren in die warmtenetten. Doen we deze dringende oproep. En ik hoop dat het Rijk daar gehoor aan geeft, want ook op lange termijn bespaart het ze gewoon geld.
11: De 37-jarige Stephanie D. uit Pijnakker hoeft niet terug de cel in voor het witwassen van miljoenen euro's aan crimineel geld. Gisteren legde de rechtbank in Den Haag haar een celstraf van een jaar op, maar de vrouw heeft haar straf al in voorarrest uitgezeten. Ze heeft nog wel een taakstraf van 240 uur. Samen met haar partner Rick Z. werd ze in april 2024 aangehouden in hun woning in Pijnakker. De partner werd in mei veroordeeld tot 9 jaar cel voor cocaïnehandel en witwaspraktijken. Een zwaar bewapend arrestatieteam heeft gisteravond 4 mensen aangehouden na een gewelddadige beroving aan het Oostblok in Delft. De verdachten hadden mogelijk een vuurwapen bij zich, reden voor de politie om flink op te schalen. Het arrestatieteam pakte 3 verdachten op. Ze kregen papieren zakken om hun handen en armen, zodat mogelijke sporen veiliggesteld konden worden in het onderzoek. Korte tijd later werd gisteren bij de Aart van der Leeuwlaan in de Delftse Voorhof een 4e verdachte aangehouden. Ook is een wagen in beslag genomen. Hoe de slachtoffers het er vanaf hebben gebracht is niet bekend. Een zwemmer is gisteren in de Noordzee in een mui terechtgekomen en wist zichzelf ternauwernood te redden. Gebeurde voor de kust van Noordwijk, vlakbij de Duindamse Slag. Aanvankelijk kon het slachtoffer niet op eigen kracht terug naar de kust zwemmen en daarom rukten hulpdiensten uit. De zwemmer was flink onderkoeld en is door ambulance medewerkers nagekeken. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener Waard trekt vanaf 2028 elk jaar 5 miljoen euro uit voor de aanpak van Amerikaanse rivierkreeften. Het schap zet het geld in voor het vangen van de diertjes en voor maatregelen om de waterkwaliteit weer te verbeteren. Die is volgens het schap flink achteruit gegaan door de invasie van de Amerikaanse rivierkreeften. Ze graven gangen in oevers, vernielen waterplanten, eten sloten kaal, planten zich snel voort en verstoren het natuurlijke evenwicht.
10: En het weer tapt vandaag uit een ander vaatje, Jordi Bloem.
4: Ook dit is herfst. Stevige wind en koel weer. Al is de temperatuur wel seizoensnormaal. Maar we zitten onder de 20 graden. Vanmiddag 16 graden maximaal. Gisteren werd het nog 22 graden. Met vandaag af en toe zon, maar ook enkele buien. Een paar buien vanaf zee. Vanavond gaat de wind afnemen. Draait later naar het zuidwesten. En in de loop van de nacht gaat het opnieuw regenen. Het koelt af tot ongeveer 10 graden vannacht. Morgen overdag is het bewolkt, regenachtig, misschien af en toe even droog morgenmiddag. Opnieuw stevige wind, dan uit het zuidwesten, kan weer windkracht 7 worden aan de kust. En dan wordt het morgen ongeveer 17 graden. In het weekend ongeveer 16 graden voor de middagtemperatuur. De zon keert terug, maar er zijn ook enkele buien met stevige westelijke wind.
11: Jordi Bloem van de Weerexperts. Je hoorde het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Aan de bak op donderdagmorgen, Radio West en Billy Joel.
1: De archiefbak.
0: Straks de verjaardagen van vandaag, 8 oktober, via aandebak@omroepwest.nl. Kun je nog iemand op die kalender zetten van vandaag? Maar het mag natuurlijk ook voor morgen of voor volgende week. Eerst even naar het jaar.
2: 2021.
0: In de Belgische hoofdstad Brussel betogen tienduizenden mensen op 10 oktober 2021 voor een beter klimaatbeleid. Het motto is Back the Climate. Schattingen van het aantal deelnemers lopen uiteen van 25.000 tot 70.000 mensen. Op 4 oktober 2021 staren miljoenen mensen over de hele wereld wezenloos naar hun smartphone en computerscherm. Door een serverstoring zijn Facebook, Instagram en WhatsApp enkele uren lang wereldwijd onbereikbaar. Oorzaakt blijkt een

0: die online kopen, die willen we verleiden om dat ook lokaal te doen. En als je bedenkt dat er producten uit Groningen moeten komen die ook hier om de hoek verkrijgbaar zijn, dan is dat eigenlijk heel erg zonde.
1: Toen we deze oproep kregen om echt een soort van, ja, laat ik het een bol.com van het Westland noemen, te gaan maken met z'n allen, dachten wij wel meteen van, ja, daar moeten we ook wel wat mee. Want er zijn heel veel mensen in het Westland die kennen ons eigenlijk nog helemaal niet.
2: Met elkaar moeten we doen in het Westland. Dat elkaar sterk maken. Ik denk dat dat een heel belangrijk item is.
3: 2021.
4: Na een hoopvolle start blijkt het platform na een paar jaar toch niet het gehoopte succes. En in 2023 wordt definitief de stekker getrokken uit winkel in Westland. Ah, zonder top. Maar ja, wat geweest is, is geweest. Kijk niet achterom.
5: Kijk niet achterom. Laat een wereld achter. Kijk niet achterom.

0: Paul de Munnik in 2021 een keertje solo en kijk niet achterom. Je bent er al? Oh ja?
1: Ja!
0: Oh ja, ik ben er al.
1: Er is er een jarig.
0: Wat handig.
1: Er is er een jarig.
0: Ik mag zoeken.
1: Gefeliciteerd.
0: En je hebt gewoon ineens de verjaardagskalender voor je neus liggen. En wel die van 8 oktober. Als je er zelf een mooie toevoeging aan wil maken, dan ben je nu te laat voor 8 oktober. Maar voor morgen of voor volgende week kan dat. Aan de bak, @omroepwest.nl. Aan de bak, @omroepwest.nl. Vandaag berichtje van Bonnie, die schrijft: hoi Pet, vandaag is Roos Groenjaar. Dat is een nicht van me. Wens haar een fijne en een gezellige dag. Nou, sluit ik me graag mee aan natuurlijk. En speciaal voor de jarige Roos, deze van UB40.

0: Dat was het lelijke eentje dat veranderde in een prachtige zwaan. Bezongen door UB40, The Homely Girl op Radio West. En straks na 12 weer een kerstverse Menno in de Middag met Ronald van der Geer op deze donderdag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wat gaat er allemaal gebeuren deze dag?
1: Heb jij al kaarten?
0: Voor wat?
1: Voor Jacques Brouw.
0: Oh, voor Farewell 2026.
1: Zeker weten.
0: Nee, eerlijk gezegd niet.
1: Nee, hij heeft gisteren zijn eerste try-out gehad. En we gaan straks eens even kijken wat nou eigenlijk de hoogtepunten zijn van 2026 in zijn conference. Dat gaan we sowieso doen. En er is een nieuw programma, dat heet Premiejagers. Dat ken jij niet, dat ken ik niet, denk ik. Maar dat komt wel op tv. En daar zitten mensen uit onze regio in. En die ga ik straks aan je voorstellen. Ja, en dat zijn hele bijzondere mensen blijkbaar.
0: Ja, het belooft hartstikke spannend te worden. Het is een nieuwe zaterdagavondshow van SBS6.
1: Zaterdagavond zelfs? Oh,
0: ja, zaterdagavondshow. Aanstaande zaterdag volgens mij de eerste. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan het horen wat het precies is.
1: Het is tot nu toe niet dat je zegt, er wordt echt dik gescoord op SBS op zaterdagavond.
0: Nee, hè? Dus er hangt wel wat vanaf, denk ik inderdaad. Ja. Jan Versteeg presenteert en straks hoor je er dus veel meer over bij Menno in de Middag. En natuurlijk ook jouw plaat, dus vergeet niet te mailen naar Ronald@omroepwest.nl.

0: Tom Jones en She's a Lady is nog een hele rel in Engeland over Tom Jones. Want hij is uit The Voice geknikkerd. Ja, de makers vinden hem te oud. Nou, daar vinden de fans wel wat van natuurlijk. Daar vindt Tom Jones trouwens ook wel wat van. En terecht, want de man is natuurlijk nog hartstikke kwiek en klinkt als een klok. Maar goed, dat geheel terzijde. She's a Lady en ik had het net over jouw plaat bij Menno. Wat voor plaatjes moet je dan mailen? Nou, iets met eten en drinken. Dat is wel handig om te weten natuurlijk. Ronald@omroepwest.nl. Eten en drinken in de titel of in de artiest.
1: De plaat voor 12.
0: 63% voor Phil Collins vandaag.

0: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
8: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
9: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
11: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Straks hoor je Sjaak Brol over zijn eerste try-out met het afscheid van 2026. Het actuele nieuws krijg je van André Kolen. André, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Ongeveer 1 miljoen huizen in Zuid-Holland kunnen verwarmd worden via regionale warmtenetten. Maar het Rijk moet dan wel snel met geld en regelingen komen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de warmtetransitie stil te vallen, zeiden meerdere provinciebestuurders vanmorgen tijdens het Nationaal Warmtecongres in Rijswijk. Vier verdachten zijn gistermiddag opgepakt na een gewelddadige beroving aan het Oostblok in Delft. Slachtoffers hadden een afspraak om een fatbike te kopen, maar werden in een kelderbox door een groep jonge mannen beroofd. Het OGM-raadschap van Schieland en de Krimpende Waard trekt vanaf 2028 jaarlijks 5 miljoen euro uit voor de aanpak van Amerikaanse rivierkreeften. Het schap zet het geld in voor maatregelen die het watersysteem beter bestand maken tegen rivierkreeften en het wegvangen van de dieren. Meer regio nieuws straks om 12:30. Nu het overige nieuws.
15: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Ze waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. Zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
13: Aansluitend ook nog verkeersinformatie bij de ANWB zit Wijnand Zwaan.
16: Op de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude staat file tussen knooppunt Ommendijk en knooppunt Hoflied 3 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
17: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
19: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
20: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
21: Tot 2 uur

0: Een Englishman in New York. Te vergelijken met een vegetariër bij een slager. Ja, een man die niet kan fietsen bij een fietsenmaker. En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Oftewel gewoon een vreemde eend in de bijt. Nou ja, dat ben ik eigenlijk ook natuurlijk. Hè? Menno in de middag, maar geen Menno. Dat blijft raar natuurlijk. Dus ik voel me toch een beetje een Englishman in New York. Ondanks dat is het 8:08 op weer een dag dat we kunnen zeggen, nou ja, de zon schijnt heerlijk. Het ziet er allemaal weer geweldig uit. Ik wou dat ik vandaag verslaggever was. Dan ging ik lekker naar buiten. Dan ging ik echt iets opzoeken. Maar ja, die positie is al vergeven. Komen wij zo over te spreken. Eerst even vertellen dat we eten en drinken natuurlijk als thema hebben vandaag in jouw plaat. Als jij het leuk vindt om af te sluiten met jouw liedje, 5 voor 2, dan ben je meer dan welkom om mij even een mailtje te sturen. Dat is ronald@omroepwest.nl of even appen, 070-307-8080. Zometeen hoor je Sjaak Bral over zijn eerste try-out. Wat zijn eigenlijk de kernpunten van 2026 waar het publiek mee vermaakt moet worden? Aan het einde van het jaar gaat het zometeen allemaal vertellen. En we hebben dat nieuwe programma, de Premiejagers, zaterdagavond bij SBS en regiogenoten gaan daar een hoofdrol in spelen. En nou ja, wie dat precies zijn, één van die personen dan, hoor je om 12:15. Maar ja, first things first.
1: Op de kaart.
0: Dennis van Schie is er ook en die zit gewoon hier.
2: Ja.
0: Want jij wilde een keer zien hoe ik gooide, toch?
2: Precies, met je linkerhand. Ja.
0: Ja, weet je, we moeten hem altijd. Ik laat hem altijd zo min mogelijk op straat. Want je kent het motto, hè? Dochters houden u. Nee, moeders houden uw dochters binnen.
2: Ja.
0: Dus ik zeg, blijf maar hier even, dan loop je het minste gevaar. We gaan eerst eens even gooien. Eens even kijken waar ik jou naartoe kan sturen vandaag. Want heb je er wel zin in eigenlijk?
2: Zeker, ik heb al een enerverende ochtend achter de rug bij een duivenmelker, bij wie 51 duiven de strot was doorgebeten.
0: Ben je nou weer bij een duivenmelker geweest?
2: Ja.
0: Toch niet bij die Harold weer?
2: Nee, niet bij Harold dit keer. Dat was een mooi verhaal, want die had dus een vlucht gewonnen in de zomer in Po.
0: Ja.
2: En de hele duivenwereld stond op zijn kop, want Harold die is best wel ziek. Die heeft het aan zijn longen, dus het werd er meer dan gegund.
0: Ja.
2: Maar ja, vanmorgen was het een heel ander verhaal in Voorburg bij Piet. 77 jaar, daar zat dus een boommarter in het hok. 2 nachten op rij, 51 duiven verslonden.
0: Zo. En waar was dat in Voorburg?
2: Ja, dat was bij de Herenstraat met de Schoolstraat.
0: Ja,
2: echt het oude centrum, daar zit hij op het hoekje. Met duivenhokken in de achtertuin. En zondag op maandag en maandag op dinsdag 2 keer een bloedbad.
0: Zo.
2: Ja.
0: Heftig, man. Ja.
2: En die beelden die kun je ook zien nu op onze website. Okay. Er is net een artikel online gezet om 12 uur. Ja, je moet misschien nog eten, maar het is wel heftig om te zien.
0: Nou ja, we willen het nieuws ook weten. Dus we gaan kijken. Nou, dan ga ik je in elk geval proberen te relaxen.
2: Even iets vrolijkers.
0: Ik pak even mijn linkerhand en dan gaan we gooien. Nou, het is niet de koelkast geworden. Gelukkig
2: maar.
0: Maar wel het bord. Net aan, hoor. Net aan. Het is, het is eigenlijk wel een beetje in de roos. Want het is waar wij nu zitten.
2: Ah, ja.
0: Kijk, het is een beetje aan de. Nou ja, het is, jij bent Westland, toch?
2: Ja. Ja,
0: hij zit een beetje tussen Westland en Den Haag in. Nou ja.
2: Oké.
0: Ik zou dan denken, hoe heet die wijk?
2: Ja, je hebt daar Wateringseveld.
0: Oh ja, nou
2: Rijswijk.
0: Ja, Rijswijk, nou, iets verder. Wateringseveld. Ah,
2: Oké, dan
0: is dat een optie? Naartoe.
2: Ja hoor, ja? Leuk, gezellig.
0: Nou, ik zou zeggen, fiets op en rij je met die bak. En dan, ja, verzin maar wat. Kijk maar even of daar leuke mensen zijn die... het voordeel van dit weer is dat er buiten vertier is in elk geval.
2: Nou, er was net wel een flinke bui hoor. Dus ik weet niet waar jij zat. Maar een uur geleden ging het hier even flink tekeer.
0: Dus was ik onderweg naar hier.
2: Ja, ja, precies. Net achter de buiwaan.
0: In de zon, ja. Ja. Nou, ik wens je daar een succes mee.
2: Ja, dankjewel.
0: Dag Dennis, tot zometeen. Dennis van Schie is vandaag onze op de kaart verslaggever. Je hoort hem straks vanaf Wateringseveld. MUZIEK

0: Het zijn de ABBA's hier op Radio West in Menno in de middag. 11:15 is het op deze donderdag. Het is 8 oktober. Ik wilde gisteren naar Voorburg rijden, maar kwam er niet meer in. Het was echt onmogelijk. Alle toegangswegen stonden vol. En toen ik vroeg aan een passant wat is er aan de hand, zeiden ze ja. Dat heeft te maken met Sjaak Bral. Die heeft zijn eerste try-out in het Veurtheater. Dag Sjaak, goedemiddag.
1: Ja, Ronald. Ja, nou, ik moet je wel zeggen, ik vond het ook heel spannend, Leidschendam Voorburg. Want ja, dat is natuurlijk een gevaarlijk gebied, hè, dat weet je.
0: Hoezo is dat gevaarlijk? Nee, dat weet ik niet.
1: Nou, daar hebben ze al ruim 200 dagen geen centraal gezag.
0: Oh, dat is het.
1: Daar zit geen college van wethouders en zo. Dat is een losgeslagen bende daar, man. Dus ja, ik vond het heel angstig. Maar gelukkig is het in het theater verder goed gegaan. Ik wist wel dat ik heel snel weer weg moest wezen ook. Want ja, het is natuurlijk een onbekend gebied geworden. Natuurlijk geen centraal gezag. Niemand weet wat er moet gebeuren. Heeft alles te maken met een villa-parkje wat daar in de Vlietlanden gebouwd wordt. De Vlietzone heet het, geloof ik.
0: Oké.
1: Okay. Nou, dat ik is heb dat... het publiek gevraagd, hoor. Ik heb gevraagd aan het publiek wie is er voor dat villa-parkje, wie is er tegen. En dat was precies de helft van het publiek was voor en de helft was tegen. Dus ja, het schiet niet echt op daar.
0: Dat was net als met die derde brug destijds. Daar heb je het waarschijnlijk ook wel eens met ze over gehad daar.
1: Ja, natuurlijk, man, hou op. Ja, dat is natuurlijk ook het sluisje. Ja, dat is ook een gebed zonder end. Ongelooflijk.
0: Ja. Maar goed, we zijn weer begonnen, Sjaak. Dit is altijd de eerste. Je kijkt er volgens mij reikhalzend naar uit. Je bent er het hele jaar mee bezig. En dit is de eerste keer dat je dan een beetje gaat voelen hoe die ligt. Hè? De eindejaarsconferentie, ja. Zeg maar. Wat is je thema? Wat is je rode draad?
1: Nou, het is heel interessant dat jij zegt hoe die ligt. Want eigenlijk heb je dan een beetje het idee dat het een baby is die eruit moet komen. En dat je een beetje voelt van hoe ligt die. Hè?
0: Ja,
1: dat,
0: ja.
1: Om even in die metafoor door te gaan. Nou, het is, zal ik je vertellen, nog steeds een stevige stuitligging. Er is nog een hoop werk aan te verrichten. Maar dat is natuurlijk altijd zo. Hè? De eerste pannenkoek gooi je ook weg. Maar de dingen die ik heb gedaan, daar hebben we met z'n allen toch weer gelukkig smakelijk om moeten lachen. Want het is wel eens anders geweest. Er zijn ook wel avonden geweest dat ik samen met het publiek de zaal uitliep. Dat heb ik ook meegemaakt.
0: Ja, dat het gewoon een heel triest jaar was waarbij verdriet de boventoon voerde, bij wijze van.
1: Nou nee, dat het gewoon dat wat ik stond te doen zo slecht was. Dat ik zei, kom, we gaan een bier drinken. Dat heb ik. Maar het is al lang geleden, moet ik zeggen.
0: Maar goed, dat lijkt me leuke avonden trouwens.
1: We zijn vertrokken, dat is het eigenlijk meer. We werken ons niet naar 31 december om 6:00 s'avonds. Deze keer een uurtje eerder op TV West gaan we hem uitzenden. Ja.
0: Hey, en wat is de rode draad? Want er is iets waar je mee begint. En uiteindelijk kent dat alle zijtakken natuurlijk. 2026 heeft veel opgebracht, denk ik.
1: Nou, kijk, aan onderwerpen is er nooit gebrek. Mensen zeggen altijd, je hebt veel om over te vertellen. Ja, dat is eigenlijk ieder jaar wel zo. Alleen in de jaren van Wim Kok gebeurde er heel weinig. Want toen ging het heel goed met Nederland. Maar gelukkig kwam toen Pim Fortuyn. Die zei dat het de puinhopen van paars waren. Maar ja, ieder jaar is er voldoende te doen. Alleen de vraag is, wat ga je ermee doen? Wat hebben we nog aan een aardverschuiving in Nepal? Of aan het WK? Of de Olympische Spelen met Jutta Leerdam? Die onderwerpen, die wil ik nu aan het uitzoeken. Wat vinden mensen nog leuk om het over te hebben en wat niet? En een van de rode draden is toch de ontevredenheid die er heerst.
0: Ja, mensen
1: enorm te gaan zitten. De hikken zijn allerlei crisis. En die geopolitieke chaos waar we met z'n allen elke dag mee geconfronteerd worden. En natuurlijk die lijf zuurdegen in Amerika, dat helpt ook niet echt. Dus ja, het is ontevredenheid waar ik probeer een beetje het lek boven te krijgen. Ja.
0: En dan met name gericht op hier, hè? Op de regio ook.
1: Jawel,
0: toch?
1: Ja. Het grotere is ook niet per definitie beter. En we kunnen het over China hebben, maar daar heb ik heel weinig mee. Het gaat mij echt om de dingen die in Nederland gebeuren waar wij mee te maken hebben. En ja, we zien dat er ontevredenheid is, dat er een stress komt, dat mensen agressief worden. Hè? Als zelfs de premier zegt, we gaan ze op de bek slaan, dan is Jan Marijnis, die vroeger zei, even dimmen. Nou, dat was wat in die Tweede Kamer. Dat voelde de hele Tweede Kamer al ging over zijn zuiger. Maar nu zeg je dat soort dingen als premier en dan kom je er gaan mee weg. Dus ja, wat dat betreft is het zijn het spannende tijden. Maar goed, ik probeer natuurlijk toch het deksel weer op de pan te krijgen. Hè?
0: Maar dat betekent eigenlijk ook, want het begint bij jou. Jij hoort veel of bent zelf ook heel ontevreden. Ik bedoel, ik ben het ook hoor. Laat dat duidelijk zijn. Maar het is
1: weet je wat? Ontevreden niet. Maar weet je wat wel zo is? Dat kan ik ook niet ontkennen. Met het klimmen der jaren heb je toch het idee van, wacht eventjes. Vroeger zeiden ze tegen mij toen ik jong was, in de toekomst wordt alles beter.
0: Ja.
1: Maar dit is de toekomst, Ronald. En het is niet beter al geworden.
0: Nee.
1: Dus ja, de ontevredenheid zit er meer daarin. Dat ik denk, waar is dat nou misgegaan? En waarom zijn we er niet in geslaagd? Maar ik ben wel een jongetje dat altijd graag vooruit kijkt. Hè? Dat is het allerbelangrijkste. Er is in het verleden gebeurd helemaal niks meer. Het verleden is, zeg ik altijd, de overtollige bagage op het vliegveld van je leven. Dus dat heeft helemaal geen zin. We moeten vooruit met z'n allen. Daar ligt de oplossing nog steeds, dus in de toekomst.
0: Hey, en wie is de meest besproken man in je conferentie?
1: Nou, er zijn, op dit moment zijn er natuurlijk toch wel een paar. Maar die zullen wel weer langzamerhand kleiner worden. Maar ik heb gisteren een vrij lang over Camille Eurlings gehad. Grapperhaus bij de corona-verhoren. Mona Keizer heb ik er ook nog uitgebreid. Maar ik denk dat er wel een plekje komt in het oude jaar. Dat kan ik je alvast. En dat is dan wel een allereerste primeur voor jou. Ik denk dat er zeker een plekje komt in de oudejaarsconferentie. Kijk, zijn altijd mensen die overlijden. En vroeger maakte ik daar een heel ding van. Maar ja, er overlijden nou zoveel mensen. Dat neemt veel te veel ruimte in. Maar er is er dan wel eentje waar ik aandacht aan ga besteden, denk ik, in de oudejaarsconferentie. En dat is een vrouw die ik op afstand, hoor, ik heb haar nooit ontmoet, toch wel bewonder. En dat is Dolly Parton.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat vond ik wel een heel mooi mens. Mooie dingen gedaan. En dwars door die glitters heen en zo. Toch heel veel dingen gedaan. Waar wij als mannen nog een puntje aan kunnen zuigen.
0: Nou, hè? Zeker. En, maar ook iemand waar nooit iemand een hekel aan heeft gehad, volgens mij.
1: Nee, die vrouw was natuurlijk een gay-icoon. Die vrouw was tegelijkertijd een countryster. Die vrouw was tegelijkertijd een oma voor heel Amerika. Ja, toch eigenlijk heel bijzonder leven gehad. Maar altijd positief en altijd vrolijk. Ja, en dat ging dan altijd over twee dingen bij haar. Maar ik zou het wel eens over twee andere dingen willen hebben bij haar. Dus ik denk dat wel een onderwerp wordt. Ja.
0: Nou, dat zou helemaal goed komen. Hoe ziet de Tour er verder uit, Jacques?
1: Nou, dat ziet er verder goed uit. Volgende week gaan we naar het verre Enschede, ergens in de buurt. En Texel gaan we volgende week naartoe. De kleine zaaltjes. En langzaamaan werken we ons dan naar de grotere zalen toe in november. En wordt het natuurlijk pas echt een tour als we eind november de grote zalen gaan pakken. Dus ja, vooralsnog is het nog elke avond even gewoon met de tenen in het water en kijken hoe warm het is. En daarna gaan we gewoon met z'n allen weer een mooie oudejaarsconferentie beleven.
0: Ben je daar nou nog nerveus voor, Jacques, voor zo'n avond zoals gisteren? Ik bedoel, niet voor op het toneel staan, denk ik, maar wel gewoon voor reacties en dat soort dingen?
1: Ja, zeker wel. Want ik zou je vertellen, er zitten toch wel onderwerpen in die ook wel pijn doen. Hè? Dat doet allemaal oud. Maar ja, de vraag is alleen hoe pakt het publiek het op? Kijk, het is mijn oudejaarsconferentie, dus daar zullen we het met z'n allen mee moeten doen.
0: Ja.
1: Maar daar blijft toch altijd een gezonde spanning natuurlijk. Hè? Dat is logisch. Je kan er niet gaan staan met het idee van, nou, dat gaan we even doen. Want ik heb geleerd, als je dat doet, dan ga je eigenlijk altijd gelijk weer bedekken. Want dan is het net de Troe Wolven, die komen achter je aan.
0: Ja.
1: Die denken van, oh, hij maakt zich met een jantje van Leijen vanaf. Nou, dat moeten we niet hebben. Dus dat is, elke avond is er altijd wel weer een gezonde spanning. Maar niet omdat ik op het podium ga staan, want dat heb ik al vaak genoeg gedaan.
0: Dat dacht ik wel. Blijf het ook nog heel vaak doen, Sjaak. Dankjewel voor je tijd.
1: Dankjewel.
0: Heel veel succes. Hoi. En wij spreken zaterdag weer. Hoi, hoi.
2: In de middag.

0: elke zaterdag tussen 12 en 2 Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom woonkurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
11: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
12: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
11: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
13: Goedemiddag. Het is 12:30. Dit is Menno in de Middag. Hier op Radio West heb je nog een leuk liedje met eten en drinken als thema. Dan ben je welkom. Hè. Mag je sturen naar ronald@omroepwest.nl. Mag, moet, moet. ronald@omroepwest.nl. Kom maar door. Ja, jij mag ook nog wel kiezen eigenlijk. Maar goed, jij wil je niet. Hij piept. Vervelend is dat. Moet ik hem wat zachter zetten, zou je zeggen. Ja, dat kan ook. André Kool is hier met het regio-nieuws. André, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Ronald. Kan die, denk je?
13: Ja, ik denk
14: ja,
13: het wel.
14: Nee, ja. Je bent, ik denk, nou ja, er komt nog heel wat. Ongeveer 1 miljoen huizen in Nederland... 1 miljoen huizen in Zuid-Holland... die kunnen verwarmd worden via regionale warmtenetten. Maar het Rijk moet dan wel snel met geld en regelingen komen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de warmtetransitie stil te vallen. Dat zeiden meerdere provinciebestuurders vanmorgen... tijdens het Nationaal Warmtecongres... wat gehouden werd in Rijswijk. En vanmorgen onderstreepte de Zuid-Hollandse gedeputeerde Arno Bonte... het belang van flink doorpakken.
15: Nou, het staat of valt met een positieve houding vanuit het kabinet. Bijvoorbeeld de netbeheerders, de bedrijven die de energienetten aan moeten leggen, die vinden het ook heel belangrijk dat we investeren in die warmtenetten. Doen we deze dringende oproep. En ik hoop dat het Rijk daar gehoor aan geeft, want ook op lange termijn bespaart het ze gewoon geld.
14: Gedeputeerde Bonte was dat. Er zijn het afgelopen kwartaal iets meer woningen in de verkoop gezet... vergeleken met een jaar eerder. Het gaat om ruim 48.000 woningen, 5% meer dan een jaar eerder. Het waren volgens makelaarsvereniging NVM vooral oude huurwoningen... die in de verkoop kwamen.
16: We dachten dat dat wellicht wat ging afnemen, omdat er een tijd lang tijdelijke huurovereenkomsten zijn geweest. En die zijn inmiddels allemaal afgelopen. Maar toch zien we dat beleggers, als een woning vrijkomt, toch heel erg veel kiezen voor verkoop. Dus dat blijft maar doorgaan. En dat is natuurlijk fijn voor kopers, want die hebben meer keuze. Maar het is een drama voor huurders, want er verdwijnt elke keer weer een huurwoning van de markt.
14: Ja, probeer nog maar eens een huurwoning te scoren.
13: Nou, ik weet alles van.
14: Ja. En als je een huis wil kopen, gemiddeld kost een huis nu €503.000.
13: Ja.
14: Alleen niet hier. Prijzen die stegen in een jaar met bijna 2%. De 37-jarige Stephanie D. uit Pijnakker hoeft niet terug de cel in voor het witwassen van miljoenen euro's aan crimineel geld. Gisteren legde de rechtbank in Den Haag haar een celstraf van een jaar op, maar de vrouw heeft haar straf al in voorarrest uitgezeten. Ze heeft nog wel een taakstraf van 240 uur. Samen met haar partner Rick Z. werd ze in april 2024 aangehouden in een woning in Pijnakker. Partner werd in mei al veroordeeld tot 9 jaar cel voor cocaïnehandel en witwaspraktijken.
13: Een warmtecongres in Rijswijk. Weet je wat ze daar zeiden?
14: Geen idee.
13: Mag het raam een stukje open, want het is buiten ook lekker. Toch, Jordi? Goedemorgen, goedemiddag.
17: Het is wel opgefrist, goedemiddag.
13: Ja, het is wel opgefrist, dat is zeker waar. Maar het is nog steeds zeer draaglijk, kan ik je zeggen.
17: Ja, ik heb dan net eventjes in de zon gezeten. Even buiten, eventjes uit de wind.
13: Daar heeft hij tijd voor, weet je.
17: Oh, ja, heeft tijd voor. Ja, dan heb ik ook wel allerlei gegevens voor mijn neus. Hoor. De telefoon, ja.
14: Heb je de regenmeter gelezen?
17: Een paar millimeter regen, ja, hadden we ook nog wel. Maar,
14: ik zat er middenin. Het was vreselijk.
17: Ja, dat heb jij weer, hè?
14: Okay. Ja.
17: Ja, er zijn nog een paar kleine buien vanaf zee.
14: Nou, maar klein zeg. Goedemorgen.
17: Ja, maar het is niet zo dat het uren regent.
13: Relatief klein.
17: Okay. Maar tussendoor ook wel zon, want er zijn ook wel brede opklaringen. Ik kijk bijvoorbeeld nu naar een webcam in Kaag en Braassem. Daar is het licht bewolkt met stapelwolken. Ja, het is een beetje Jantje lacht, Jantje huilt, Ronald.
13: Okay.
17: Met dan weer een zonnetje, dan weer een donkere lucht met een bui. Maar niet bui. Nee. Daar moet je echt wel een beetje pech hebben. Nou, die buien hebben altijd André een beetje in de greep.
13: Die heeft bui, maar voor de rest, die zijn vooral slechte.
17: Ja. Het is buiten 14 tot 15 graden. Dat is echt wel andere herfstkoek dan de afgelopen dagen. Gisteren werd het nog maximaal 22 graden. Nou, dat kun je voorlopig vergeten de komende tijd.
13: Oh.
17: Misschien hadden we dat helemaal niet meer gaan halen, de 20 graden. Kleine kans dat het ergens rond het midden van de week nog een keer gaat gebeuren. Dat zou zomaar kunnen. Maar goed, op korte termijn zitten we in frisse noordzeelucht met die noordwestelijke wind, windkracht 5 tot 6, uit het noord-noordwesten. En vanavond en vannacht zal de wind tijdelijk wat gaan afnemen. Dan ook wat opklaringen, een enkele bui kan nog, maar de meeste regen komt dan nog, want er komt weer een frontaal systeem aan. Dan zijn we niet meer gewend dat de regenstoring ons weer weet te bereiken. Morgen dan ook, ja Ronald, dat is een dag met hele dag grijze luchten. Vooral in de ochtend aanhoudende regen, denk ik. In de middag kan het even droog zijn. Later een paar buien, vooral tegen de avond of in de avond ook een paar stevige jongens weer, die opnieuw naar André gaan trekken met een paar onweersklappen daarbij. Dat kan zo. Dus heel wisselvallig, maar waarschijnlijk morgen geen zon. Dat hebben we vanmiddag dus wel. En de middagtemperatuur, net als vandaag, 15, 16 graden, dan moet het mee doen. Als het wat stevig doorregent, is het nog wat frisser. En in die wind voelt het sowieso kouder aan, Ronald. Want morgen hebben we toch al windkracht 7 weer op aan de kust uit het zuidwesten. Dus de zuidwester, die kan weer op.
13: Zo. Nee, morgen bellen we Huub weer, hoor. Die had gewoon 20 graden in het weekend.
14: Ja, oké.
17: Nou, dan moet je goed zoeken, want volgens mij gaat hij af en toe ook wel eens de regio uit. Gaat hij op zoek naar het mooie weer.
13: Nou, dan zal hij op zolder hebben gezeten, denk ik.
17: Ja,
13: Nog even volgende week en dan komen we daar over een uurtje even over op
17: terug. Nou, het weekend zal het ook af en toe droog zijn, maar hebben we ook buien. Dus dat is niet meer zo stabiel. 16 graden maximaal. Nog steeds die wind uit het westen. En volgende week, ja, dan zal het wat vaker droog zijn en rond het midden van de week dus eventjes wat warmer. Dat zou zo kunnen.
13: Ja, iets warmer. Lekker.
17: Ja.
13: Nou ja, in elk geval, ik klaag nog steeds niet, behalve dan die buien. Voor de rest is het prima.
17: Ja, dat is het. Ja.
13: Goed oefenen. Tot straks, Jordi.
17: Yo, hoi.
13: Hoi. We hebben ook nog verkeersinformatie bij de ANWB. Zit Wijnand Zwaan.
18: Op de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude staat voor de Corbelo-tunnel 3 kilometer file. Je hebt 5 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech.
14: Dankjewel, Wijnand. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Wacht even hoor.
1: Ben je daar, Dennis?
0: Nee.
1: Dennis is er niet. Dat is jammer. Dennis. Nee. Dat is vreemd. Hij had hier wel moeten zijn. Hij is in Wateringseveld. Hij is daar naartoe gegaan en zou eens even een beetje rond gaan kijken of daar nog mensen op straat zouden zijn of mensen gewoon een leuk praatje met hem zouden willen maken. Even kijken of hij hier is. Ja, hij is hier. Dennis.
2: Kijk eens. Ja. Kijk, ja. Ik hoorde jou wel, maar jij hoorde mij niet.
1: Nee, maar je bent ook ineens van zender gewisseld. Dat moet je ook niet doen natuurlijk.
2: Oh, is dat het?
1: Ja. Maar dat geeft niks.
2: Goed, we hebben elkaar te pakken.
1: Ik was nu in een lege ruimte aan het roepen, maar daar ben je dan. Ben je inderdaad in Wateringseveld aangekomen, Dennis?
2: Ja, zeker. Ik zit in het in WZH, dat is Woonzorgcentra Haaglanden. Die hebben allerlei verschillende locaties.
1: Ja.
2: En een van die locaties is Hogeveld in Wateringseveld. En ik zit hier aan een tafel met dames die nu lekker van de lunch aan het genieten zijn. En op de donderdag is dat altijd het broodje kip, de specialiteit. En dan vraag ik even aan mijn buurvrouw die hier naast mij zit of de kip bevallen is.
3: Nou, de kip is heel lekker. Ja, en dan doen we uitjes en groenten doorheen. Heerlijk, heerlijke smaak.
2: U woont hier in Hogeveld. Hoe is het wonen hier?
3: Nou, buitengewoon. Ik hoor een geluid.
2: Het zullen toch niet de hulpdiensten zijn? Er gaat een autoalarm af, ja.
1: Ja, dat kan gebeuren, hè?
3: Ik hoor ineens... Ik word er zo vreemde geluid.
2: Ja, een autoalarm, dat kan gebeuren. Misschien iemand die er tegenaan is gereden of wat dan ook.
1: Ja.
3: Nou, oké, ik woon hier wel naar mijn zin, ja.
2: Ja, ja. Ja, want kunt u even uitleggen aan de luisteraar... dit is een verpleeghuis of een verzorgingshuis? Hoe moet ik dat zien?
3: Gewoon een flatje.
2: Ja, ja.
3: Dus we wonen gewoon zelfstandig. In geval voor hulp kan je hier krijgen.
2: Ja.
3: Oké.
2: En u zit hier elke dag?
3: Nee.
4: Ja, ja.
2: Ja, wel hoor ik.
3: Nee. Nee, nooit op zaterdag, nooit op zondag.
1: Oh.
3: Nou, 4 dagen in de week.
2: Ik ga even iets heel anders vragen, want we hadden net al even een voorgesprek. U komt uit Italië, hoe zit dat?
3: Nou, daar gaan we dan. Nou, niks, ik ben gewoon hierheen gekomen en ik ben hier blijven hangen.
2: Ja. Je bent voor de liefde naar Nederland gekomen?
3: Nee. Die liefde heb ik wel gevonden, maar niet speciaal daarvoor. Nee.
2: Maar waarvoor dan?
3: Gewoon, want ik ben gewoon komen werken.
2: Oké.
3: Ja.
2: Arbeidsmigrant.
3: Nou, niet helemaal. Ben ik eerst op bezoek gekomen van de gezelligheid bij iemand, maar niet...
2: Ja, er wordt nu flink...
1: Er wordt gedold aan die tafel, denk ik.
2: Ja, ik ga even naar een andere dame. Die is hier net aangeschoven, want we hebben even een tafel erbij geschoven... Zodat iedereen hier lekker van de lunch kan gaan genieten. Ik ga even bij u zitten, mevrouw. Hogeveld, hier woont u ook? Of?
5: Ik woon hier ook, ja, zeker.
2: Hoe is het wonen hier?
5: Ja, geweldig. Ik ben hier, ik zeg wel eens in de hemel gekomen.
2: Ja?
5: Ja, ik was eigenlijk een heel klein beetje afgedaald.
2: Ja.
5: En toen ben ik hier gekomen. En ik ging heel alleen nog naar beneden met een... dat ik dacht, ik ga een broodje kroket eten. En toen werd ik dus door een van de dames... je gaat hier niet alleen nog zitten, kom daarbij.
2: Omarmd.
5: En ik ben in een warm bedje gekomen.
2: Mooi zeg, ja.
5: Ik ben echt opgeknapt hier.
2: Ja.
5: Ja.
2: En er gebeurt ook van alles hier, hè? Er is buiten altijd iets te doen. En...
5: En als we niks te doen hebben van het huis, dan zoeken we zelf wel wat op.
2: Ja. Mag ik vragen, wat heeft u nu? Dat is pompoensoep of?
5: Dat is kerriesoep.
2: Oh ja.
5: Heerlijk.
2: Ja?
5: Ja, ik ben een soepfriek.
2: Ja?
5: Ja, ik eet elke dag. Het liefste elke dag ga ik even naar beneden. Even sowieso een soepje eten. En dat... dat vind ik heerlijk.
2: Wat gaat u verder nog doen vandaag? Wat gaat u nog verder doen vandaag?
5: Ik ben net terug. Ik ben eigenlijk een beetje moe. Want we hebben vanmorgen gezongen bij de

0: Grijze Koppen.
1: Ja.
0: Grijze Koppen Orkest. En daar ben ik dus nu een beetje... Want het was best wel intensief vanmorgen.
2: Even bijkomen.
0: Ja. En dan, dan kom ik eigenlijk altijd wat later als dat zij naar beneden komen. Maar je ziet het, dan gaat de plantenbak ertussenuit en dan hoor je er toch bij.
2: Gezellig zeg. En iedereen uit de buurt die is hier welkom, hè? Het is een ontmoetingscentrum.
0: Ontmoetingscentrum, ja zeker. Maar je zou willen dat er wat meer mensen naar beneden kwamen. Want qua opkomst van... Ja, als er eens een beetje zingen is of zo, dat er een muziekgezelschap komt, dan komt er wel wat naar beneden, maar dan ook nog zo weinig. En dan zeggen ze, hoezo eenzaam?
2: Nou, ik hoop dat ze luisteren en dat ze morgen ook gewoon aanschuiven.
0: Ik hoop het, want het is altijd leuk om hier met elkaar te zitten.
2: Wat was uw naam?
0: Hans Rombouts.
2: Dankjewel, Hans.
0: Oké, graag gedaan.
3: Hansje Rombouts, nou, die mevrouw heeft het ontzettend naar de zin en is lekker opgeknapt. Zorg ervoor dat je, nou ja, ook daar lekker naar dat ontmoetingscentrum gaat. Hoe heet dat huis ook weer, zei je, Dennis?
2: Ja, ik zit in Hogeveld. En dat is aan de Laan van Wateringseveld.
3: Laan van Wateringseveld, die is lang trouwens.
0: Ja.
3: Laan van Wateringseveld, maar daar zit dus dit huis. En daar is dus ook een opvang. Loop er eens naar binnen en kijk hoe gezellig het is. Dennis, we spreken je straks weer.
2: Ja, zeker. Ik blijf je nog even plakken.
3: Ik zou het zeker doen. Je bent erg populair, hoor ik al. Hey, tot zo, hè.
2: Tot zo.
4: Menno in de middag. Met Ronald van der Geer.
5: Dit is Radio West. Het is leuk, maar het is net niet superleuk.

0: En dat je lekker thuis bent. Dat je je thuis voelt hier bij Radio West natuurlijk. Ja, en eens kijken hoe snel je bent. Dat zat ik vandaag te denken. Ik denk, we gaan nu eens kijken wie de echt de aller snelste is. Als ik zeg dit, wie zou er snel kunnen zijn? Wie zou er wel eens de eerste kunnen zijn die nu belt? Ja, dat ben ik dan wel heel benieuwd naar. Het is 070-390-5454. Wie zit er op het vinkentouw? En wie is de allersnelste van allemaal? Laten we eens eventjes kijken wie wij erbij kunnen pakken. Deze is de eerste. Hallo, hallo, met wie?
1: Marianne.
0: Marianne, dag Marianne.
1: Ja.
0: Goedemiddag. Hoe is het?
1: Goed hoor.
0: Ja?
1: Ik ben aan het strijken.
0: Ben je aan het strijken? Dat doe je goed. Dat doe je hartstikke goed. Hé, hey, Marianne, heb jij de telefoon op de speaker staan? Of,
1: Ja, mag ik aan andere kant.
0: Even lekker aan je oor doen. Dan kan ik je veel beter horen, Marianne.
1: Ja, zo beter.
0: Ja, dit gaat echt een stuk beter. Helemaal goed.
1: Okay.
0: Heb je al een noodradio, Marianne?
1: Nee.
0: Die heb je nog niet. Oké, okay, nou, wie weet kan je die zo meteen verdienen 9, natuurlijk.
2: 3 Radio West is je noodradio.
0: Wij zijn jouw noodradio en je kunt ons eventueel via de noodradio horen. Maar je moet die noodradio wel verdienen. Ik heb 3 situaties waarin jij moet zeggen, nou ja, is het nood of is het geen nood? Heb je ze alle 3 goed, dan ga ik in de grabbelton voor je. En dan haal ik er een prijs uit. En daar zitten een paar noodradio's tussen. Dus wie weet, heb jij een noodradio zo meteen?
1: Ja,
0: dat gaat zien. Ja, hoeveel moet je nog strijken?
1: Heel veel, dus ik ben er
0: vanavond
1: wel
0: mee. Oké. Dus ik hou je een beetje van je werk eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk wel. Maar ik heb de hele dag de tijd.
0: Oké, en je vertelt het niet verder, hè, dat ik het heb gedaan?
1: Nee, oké.
0: Heel goed. Nou, daar gaan we dan. Nood of geen nood, hè? En dan gaat het erom, is het echt een nood of is het geen nood? Marian Nette, je hebt de verkeerde vuilniszak gekocht. Nood of geen nood?
1: Geen nood.
0: Geen nood. Door extreem weer rijden er geen treinen en ontstaan er gevaarlijke situaties op de weg.
1: Ja, dat kan wel nood zijn.
0: Je favoriete parkeerplaats voor de supermarkt is bezet.
1: Dat is geen nood.
0: Dat is geen nood, hè? Nee. Ik kijk even naar de jury, maar nee, dat is wel goed, hoor. Dat zit wel snor. Dus dat hebben we te pakken. Nee, ze zijn alle 3 goed. Ze waren niet zo heel moeilijk, gelukkig.
1: Nee.
0: Er zaten niet echt twijfeltjes tussen. Dus je kunt wat dat betreft zo weer aan het strijken. Maar, ik moet natuurlijk nog wel even het grabbeltonnetje in.
1: Uh-huh.
0: En dan gaan we eens even kijken wat we er voor jou uit kunnen halen. Je wil natuurlijk die noodradio hebben, of niet?
1: Ja,
0: het is
1: leuk als ik
0: het
1: zou
0: willen nemen. Ik ga kijken. Ik ga heel diep voor je, Marjan. Nou, dit ziet er wel leuk uit. Ik kan niet anders zeggen, maar het is geen noodradio. Nee. Je krijgt een powerbank. Die kun je voeden met zonne-energie. En daar kun je dan, die kun je ook als zaklamp gebruiken.
1: Oké, nou hartstikke leuk.
0: Dat is toch een hartstikke geinig hebben dingetje.
1: Jawel, ja, zo is het.
0: En zo is het toch ook. En je kunt als je in het donker staat te strijken, kun je jezelf een beetje bijlichten ook, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Hey, dank voor het meedoen, Marjan. En tot de volgende.
1: Ja hoor.
0: Doei.

0: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Podcast24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
7: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
6: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
8: Goedemiddag, straks meer over de premiejagers en de rol van iemand uit onze regio in dat nieuwe SBS-programma. Nu is het Regio Nieuws met André Kolen. André, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Een boommarter heeft de afgelopen tijd voor een bloedbad gezorgd in Voorburg en 2 avonden op rij huisgehouden in een duivenhok. Maar liefst 51 duiven vielen ten prooi aan het dier. De 77-jarige Piet is al bijna zijn hele leven duivenmelken, maar dit heeft hij nog nooit meegemaakt. 4 verdachten zijn gistermiddag opgepakt na een gewelddadige beroving aan het Oostblok in Delft. Slachtoffers hadden een afspraak om een fatbike te kopen, maar werden in een kelderbox door een groep jonge mannen beroofd. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener Waard trekt vanaf 2028 jaarlijks €5 miljoen uit voor de aanpak van Amerikaanse rivierkreeften. Het schap zet het geld in voor maatregelen die het watersysteem beter bestand maken tegen rivierkreeften en ook het wegvangen van de dieren. Meer regio nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten, buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
8: Nog verkeersinformatie. Ja, dat moest ik zeggen natuurlijk. Ja, Wijnand Zwaan bij de ANWB.
11: De regio viel op de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude. Voor de Corbulo-tunnel heb je 10 minuten vertraging. Er staat 3 kilometer door een vrachtwagen met pech.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
0: voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
13: Wat zou jij doen als je nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
14: Ook de beste vakantieparkendeals scoren.

€19. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel 250 euro aan prijsfavorieten. Van Albert Heijn.

0: prettig. Ja toch, Colin Ewing aan het begin van de tweede uur van Menno in de Middag. Deze donderdag de 8e oktober, waarin we weer stal van stoeltjes natuurlijk hebben veiliggesteld. Voor mensen die vandaag bij ons lekker de lunch willen gebruiken en dat kan. En als je nog een idee hebt voor eten en drinken en een plaatje met eten en drinken, dan ben je natuurlijk welkom. Laat even weten. Stuur even een appje naar 070-307-8080. Het mag eten en drinken in de titel hebben. Het mag eten en drinken in de artiestennaam hebben. Allemaal wel. Of Ronald, het oproepwest.nl. Dat is het mailadres. Ben je ook meer dan welkom. Nou, ik hoop dat er zometeen nog wat leuke tips binnenkomen.
1: Op de kaart.
0: We gaan eerst maar eens even naar buiten. Daar is Dennis van Schie. Die is afgereisd en dat is alweer meer dan een uur geleden richting Wateringsveld. En daar is hij nog steeds in een huis van de WZH. Daar heeft hij net alle dames het hoofd op hol gebracht. Die zaten daar eigenlijk een beetje na te kaarten van een soeplunch. Maar waar ben je nu, Dennis?
2: Ja, ik ben even doorgelopen naar de hal van het wooncentrum hier, waar je dus heerlijk een lunch kunt halen, ook voor de buurt. De deuren die staan hier open. En ik ben hier in de hal gaan zitten naast meneer Rutte. En meneer Rutte vertelde net, die is helemaal geen Hagenees. Hij komt wel uit de Betje Wolfstraat en is hier gaan wonen. Maar komt oorspronkelijk uit Arnhem. Hoe zit dat?
3: Arnhem, Geitenkamp, ja. Geitenkamp heet het daar. En daar eigenlijk heb ik daar vroeger gewoond. Maar nou niet meer. Ik ben mezelf gekomen. En door mijn vrouw. Ik ben getrouwd. En zodoende hebben we ergens anders gewoond. Dus meer niet.
2: En u heeft uw vrouw in Australië ontmoet?
3: Ja. Toen waren we allemaal vrij jong, 17, 18 jaar. Dan gingen we ook met de auto. Met de auto naar een plaatsje waar een hele grote scherm is. En daar kan je in de auto vanuit zo de film zien. Ja. Dat was vroegere tijd altijd. En ja, dat is altijd mooi.
2: Ja, want uw ouders komen uit Australië. Daar bent u geboren.
3: Hoe oud?
2: Uw ouders.
3: Mijn ouders leven niet meer.
2: Nee, maar die zijn in Australië geboren, toch?
3: Nee. Mijn vrouw is uit. Mijn vader ook komt ook uit Arnhem. Van Duitsland is hij geboren. Dat weet ik wel. Okay. Ja, zoiets. En mijn moeder denkt hier in Arnhem, dat weet ik niet zo. Ik weet niet hoe dat allemaal bedacht.
2: Dat is lang geleden. Ja, u bent 86, vertelde u al. Hoe is het hier om te wonen?
3: Uit het algemeen is het wel fijn, daar gaat het niet om, maar je moet je wegzoeken. Ik bedoel, je moet vrienden opzoeken. Je moet eigenlijk denken, dat ken ik nog niet. Daar gaat het om.
2: Het is.
4: De woordvoerder van WZH van de media aan de lijn. Zou graag een.
2: Ja, we zitten nu live op de radio. Ja. Dus ik ga nog heel even door met deze meneer. Want u vindt uw weg hier wel, toch?
3: Ja, ik voel me weg wel aardig. Maar ik bedoel, je moet toch je weg zoeken. Ja. En daarom, maar ik zeg ook, je moet vrienden hebben om leuk met elkaar om te gaan. En dat ken ik niet.
2: Nee.
3: Zo'n ding, wat je hebt, je telefoon, die hebben we nog niet. Ik heb nog een hele oude telefoon dat ik zo in kan tikken en dan naar iemand te bellen. Maar die zou ik ook wel graag willen hebben, maar. Maar niemand die mij dat leert, heeft nooit geleerd, die dingen.
2: Ja, dat is allemaal de technologie van tegenwoordige tijd. Ja. Mm-hmm. U heeft gelukkig nog wel uw vrouw naast u.
3: Ja, dat is wel. Ja, dat is, ja, een lieve vrouw ook nog, ja.
2: Wat fijn zeg.
3: Die doet ook alles voor elkaar. We gaan boodschappen doen, alles samen en dan dingen meer. Dat vind ik wel fijn. Oké. Okay.
2: Ik ga u niet langer ophouden. U heeft lekker warme chocolademelk gekregen, zie ik.
3: Ja, dat krijg ik, ja. Ik word af en toe verwend. Dat vind ik wel fijn.
2: Ja. Dank u wel.
3: Maar ik heb altijd wel vroeger altijd goed veel werk gedaan. Ja. In de schaperij hard gewerkt, werk en alle dingen meer. Dus dat kwam me wel eens keer tegen. Maar ik heb, de meeste mensen zeggen dat ik nog dat er goed uitziet voor mijn leeftijd.
2: Nou, dat is ook zo. Absoluut. Complimenten.
3: Ja, vind ik wel.
4: Dat komt door mij, hoor.
2: Ja, dat komt door u.
0: Dat komt door mij.
2: Ja. Oké. Okay. Nou, bedankt. Ja, Ronald, ik neem hier nog een bakkie en dan. Vind ik het mooi geweest.
0: Dan rond jij hem af. Ik vind het helemaal goed. Dankjewel, Dennis. En morgen ben je er weer, hè, bij Menno. Dus ja, dat komt helemaal zeker goed. Dennis van Schie vanaf Wateringse Veld.
1: Tot 2 uur Menno in de middag. Met Ronald van der Geer.

0: Suzanne Freek en Cloud en Vazie hoorde je hier op Radio West. Het is 13:30. Dit is Menno in de middag. Elkaar terugvinden voordat de jagers je vinden. Dat is de uitdaging in een nieuwe reality-competitie. Dat is Premiejagers. In elke aflevering worden twee BN'er-duo's honderden kilometers van elkaar verwijderd gedropt. En dan is hun missie eigenlijk heel simpel. Althans, zo lijkt het. Vindt het andere duo binnen 6 uur om de prijspot te winnen. Maar ondertussen openen ook 6 duo premiejagers de jacht op hem. Dus vanuit hun eigen regio trekken ze er dan op uit met een auto, een camera en 2 zoekgebieden op een digitale kaart. En hun opdracht is weer een BN'er-duo vastleggen op beeld. En als dat lukt, dan verdienen ze geld. En dan gaat bij de BN'er de prijzenpot juist slinken. Nou, daar heb ik het volgens mij redelijk uitgelegd. Dit programma komt komende zaterdag op tv voor de eerste keer bij SBS om 8:00. En ik heb een van de premiejagers aan de telefoon. En dat is Kip van der Sluis. Dag Kip, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Jij bent een van die premiejagers, hè? Hoe ben je dat geworden?
1: Hoe ben ik dat geworden? Nou, ik ben zelf een muzikant en ik maak social media content.
0: Ja.
1: En zodoende ben ik een beetje op de radar van een hele lieve vrouw bij Talpa gekomen. En ik heb eerst Pokerface gedaan met Johnny de Mol. En toen kwam dit op mijn pad en toen dacht ik, nou, dit klinkt leuk.
0: Ja, dit klinkt zeker leuk. Het doet me wel een beetje denken aan Hunted. Kunnen we dat een beetje met elkaar vergelijken?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet wat Hunted is.
0: Oké. Ja, dan kunnen we ook niet vergelijken, Gip. Dan zijn we er snel mee klaar.
1: Ja.
0: Hey, dus komende zaterdag, eerste aflevering. Welke aflevering zit jij eigenlijk?
1: Alle premiejagers zitten in de afleveringen die er nu opgenomen zijn. Dat zijn op dit moment 4 afleveringen. En dan zijn wij daar 4 keer te zien.
0: Ja, wat gaaf. En hoe werkt het? Vertel een beetje. Want ja, je gaat niet uitleggen of het wel of niet lukt. Maar vertel een beetje hoe het werkt. Want daar ben ik wel heel benieuwd naar.
1: Ja, nou kijk, hoe het spelletje werkt is wat je net zelf ook al aangaf. Is er worden BN'er-duo's honderden kilometers van elkaar vandaan in Nederland gedropt. Die hebben een goud koffertje mee, daar zit €4.000 per koffertje in. Ja. En dan hebben we 6 duo's die krijgen een app, de Premiejagers-app. En wij moeten dan door middel van kijken naar een cirkel van vierkantje. Van eerst 6x6 en dan wordt die steeds kleiner en kleiner en kleiner. Ja. Moeten wij ervoor zorgen dat wij binnen de 6 uur de BN'er-duo's gevonden hebben. Of tenminste op de foto gezet hebben. Het mag niet in een voertuig zijn. Dus dat is ook nog wel iets wat natuurlijk een extra dimensie geeft aan dit programma. En dan moet je maar het zien te regelen als premiejager.
0: Ja, en zij hebben geen vervoermiddel, hè? Zij moeten liften, zij moeten eigenlijk vervoeren met de gunst van de medemens, zeg maar, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal. En er mogen ook maar 15 minuten per voertuig erin zitten.
0: Ja.
1: Dus dat maakt het natuurlijk voor ons een klein beetje makkelijker. Moet er heel eerlijk bij zeggen dat het echt helemaal niet makkelijk is. Nee. Maar dat maakt het voor ons dat op het moment dat hun van auto moeten switchen of van de trein moeten switchen of dat ze misschien een taxi geregeld hebben, weet ik niet. Moeten wij dus ervoor zorgen dat in dat moment wij bij hun in de buurt zijn en hun zien met hun gouden koffertje.
0: Ja, en op het moment dat je een foto maakt, dan is de eerste 1000 voor jullie, hè?
1: Ja, klopt helemaal.
0: Hey, en wie zijn die bekende Nederlanders?
1: Dat moeten jullie maar even kijken in de aflevering. Er staat ergens op SBS6 een hele leuke trailer online. Ga dat zeker eventjes kijken. En daar kun je, de eerste duo's zijn daar bekendgemaakt. Ja. En de rest, daar mogen we natuurlijk nog niet te veel over kwijt.
0: Nee, nou ja, ik zie hier Frans Duits, zie ik hier. Samen met de jongen van de Engelbewaarder. Die zie ik hier, Sean. Dus die zijn prijsgegeven, blijkbaar.
1: Ja, klopt. Dat was aflevering 1.
0: Ja, dat wordt gepresenteerd door Jan Versteeg. En wat heb jij er voor gevoel tot nu toe aan overgehouden? Ben je er gelukkig mee? Vind je het leuk? Ben je kapot na zo'n aflevering? Hoe zit dat?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zelf de eerste aflevering de dag ervoor iets te diep in het glaasje gekeken had. Dus ik was wel redelijk kapot na de opnames.
0: Ja.
1: Maar ja, ik heb er een heel goed gevoel aan overgehouden. Ik heb het super naar mijn zin gehad. Ik was samen met een van mijn allerbeste vrienden, die zelf helemaal niks in de media doet. Dus dat was natuurlijk ook een geniaal duo om dit mee te maken. Ik ben super tevreden over de prestaties die we uiteindelijk in de aflevering hebben kunnen leggen. De ene keer was moeilijker dan de andere keer. En ja, we hebben vooral gewoon heel erg benoten van het van een keer wat anders.
0: Ja, ik snap het. Ik snap het. Ik zie dat Glenn Helder en Bas Nijhuis ook een duo zijn. Dat zijn bekende mensen uit de voetbalwereld. Jij maakt muziek. Wat maak jij voor muziek, Gip?
1: Ik maak Nederlandstalige popmuziek met invloeden van hip-hop en veel van de 80s sounds worden verwerkt in mijn muziek.
0: Oké. En hoe loopt dat?
1: Nou, ik doe op dit moment een tour samen met de Popronde.
0: Oké.
1: We hebben nu 13 verschillende steden waar we mogen spelen. We hebben dit weekend Assen en dan volgend weekend geef ik mijn allereerste eigen releasefeestje bij het Kaipie Café in het Zeemanskwartier in Scheveningen.
0: Kijk.
1: Waar wij een nieuw liedje gaan releasen wat Tranen in de Ambulance heet.
0: Tranen in de ambulance, zo. Dat is een hoopvolle titel. Ja. Nou ja,
1: zeker.
0: Ik ben heel benieuwd. Laten we nog eens contact houden. En wellicht kunnen we de tranen in de ambulance hier een beetje promoten hier bij Radio West. Je weet het nooit.
1: Dat lijkt me erg leuk. Jij hebt een telefoonnummer nu.
0: Zeker weten. En dat gooi ik niet meer weg. Ik wens jou heel veel succes, man. Met nog de resterende afleveringen. En zaterdagavond pak ik de chips en de cola erbij. En ik ga kijken. Leuk, hoor.
1: Zeker doen. Heel erg bedankt.
0: Hey, dankjewel, Kip. En succes.
1: Yes, fijne middag.
0: Hoi, hoi. Ja, Gip speelt dus in de Premierjagers. Is een van de Premierjagers vanaf komende zaterdag. Elke zaterdag te zien, 8 uur op SBS6. Dit is Menno in de Middag op Radio West.

0: Zelden zo'n mooie bal gehad. En ik had hem haast in mijn zak. Toen komt zo'n livreier. Leg neer die bal.
1: Terug naar de jaren 60.
2: Het Sweet 60s weekend komt eraan op Radio West. Love, peace.

0: Luister mee. Vanaf vrijdagmiddag 16 oktober om 4 uur ben je weer helemaal terug in de jaren 60. Sweet 60's. Dit is
1: Radio West. Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
5: Hé, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
11: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
12: Goedemiddag, dit is Radio West. Lekker op donderdagmiddag. Dan hebben we morgen, dan weten we rond deze tijd. Dan komen de bitterballen binnen. Heerlijk, hè? Dan hebben we bruin fruit, toch? Rond deze tijd?
13: Ja, 3 uur.
12: Is dat om 3 uur?
13: Dat is om 3 uur. Tenminste, als ze besteld worden.
12: Dat is jammer. Ja,
13: vergeten ze nog wel eens.
12: Dan ben ik al weg. We gaan naar het regionieuws. Ja, ik moet jou niet zo hard zetten. We gaan naar het regionieuws met André Kolen. André.
13: Ronald, goedemiddag. Goedemiddag,
12: ja, wat gezellig.
13: Een arrestatieteam heeft gisteravond 4 mensen aangehouden na een beroving en mishandeling in Delft. De verdachten hadden mogelijk een vuurwapen bij zich, waardoor de politie flink opschaalde. Slachtoffers die hadden een afspraak gemaakt om een fatbike te kopen, maar werden ter plaatse naar een kelderbox geleid waar meerdere jonge mannen hen opwachten. Hun geld werd vervolgens met geweld afgepakt. Het incident was aan het Oostblok in de wijk Vrijebam. De politie kreeg rond 4:30 de melding van de beroving binnen en startte direct een onderzoek. En tijdens dat onderzoek kwamen meerdere verdachten in beeld. 3 van hen werden op de Pijperring gezien. En omdat de verdachten dus mogelijk een vuurwapen bij zich zouden hebben, besloot de politie om een zwaar bewapend arrestatieteam in te zetten. Het arrestatieteam sloeg het drietal in de boeien en korte tijd later werd bij de Aard van der Leeuwenlaan in Voorhof een 4e verdachte aangehouden. Ook werd een voertuig in beslag genomen. Volgens het Wereld Natuurfonds is het aantal wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Zo gaat het niet goed met haaien en roggen. Maar bij andere dieren zorgt natuurbescherming voor goed nieuws, zegt het Wereld Natuurfonds.
14: Veel succesverhalen. Bijvoorbeeld de tijger. Die ging van ongeveer 3200 wilde dieren in 2010 naar ongeveer 5700 nu. Ook de groene zeeschildpad die is niet meer bedreigd door jarenlange samenwerking om onder andere legstranden te beschermen. En in ons eigen land, de otter, heeft onder andere door betere waterkwaliteit zijn comeback gemaakt. Dus wat we zien is dat die achteruitgang ook echt omkeerbaar is.
13: Ja, want otters waren in Nederland eind jaren 80 zelfs bijna helemaal uitgestorven.
12: Ja, en die zijn dus weer helemaal terug, blijkbaar. Ja,
13: fijn, hè?
12: Ja, nou ja, het geeft wel een rustig gevoel.
13: Leuke beestjes.
12: Vind ik ook.
13: Die kunnen zwemmen, die otters. Maar een andere zwemmer die is gisteren in een muit terechtgekomen en wist zichzelf te nauwe nood te redden. Het gebeurde in de Noordzee bij Noordwerk, vlakbij de Duindamse Slag. In eerste instantie kon het slachtoffer niet op eigen kracht terug naar de kust komen en rukte de hulpdiensten massaal uit. 2 reddingsboten die snelden toe en ook de KNRM was ter plaatse om de zwemmer in veiligheid te brengen. Maar onderweg bleek volgens de reddingsbrigade dat het slachtoffer alsnog zelf de kant had bereikt. Dat is knap.
12: Ja.
13: Hij was wel flink onderkoeld en moest door ambulancemedewerkers worden nagekeken, meldt de reddingsbrigade. Nou, het gaat naar omstandigheden goed met de behoorlijk geschrokken zwemmer.
12: Ja, ik vraag me dan af, en dat weet Jordi Bloem, want die meet dat.
15: Ja, met mijn teentjes. Met mijn teentjes in het water, hè?
12: Nou ja, inderdaad. Wat is de zeewatertemperatuur op dit moment zo'n beetje?
15: 18,5 graden bij Hoek van Holland. Dus dat is toch best lekker.
12: Nou, ik zou net zeggen, dat is niet heel veel, toch?
15: Nee, maar voor de tijd van het jaar is dat nog best
13: aan de hand. Ja, voor zeewater is dat behoorlijk warm, hoor.
15: Ja.
12: Het is toch geen zwemweer meer? Wat doet die man
13: met het water?
12: Nee, joh.
15: Nee, met de teentjes erin. Wij waren het afgelopen weekend met de weerexperts, dat weet je, hen op Ameland. Ja. En ik moest er even doorheen. Ik voel wat fris, maar daar was het ook 16, 17 graden het water.
12: Oh, was
15: toch
12: jij
15: eventjes
12: dat?
15: Wennen.
12: Ja. Ja. Ik heb de foto's gezien.
15: Ja.
12: Laten we even naar het weer gaan. het is een prachtige dag. Het is niet meer zo warm als gisteren, maar het is toch fantastisch. Dikke voldoende.
15: Ja, zeker. Ja, dit is de temperatuur die thuis wordt in deze tijd van het jaar. Hè? 15, 16 graden. Ik kreeg zojuist een melding vanuit Stompwijk. Ah. Daar is nog geen enkele bui geweest.
13: Nee.
15: Dus,
13: zitten ze op te wachten in Stompwijk?
15: Ja, want ik weet dat ze van DBO-stroom, die houdt van regen. Het zit een beetje in de naam, hè, stroom.
12: Ja.
15: Maar goed, het blijft vandaag wel wisselvallig, hoor. Je hebt af en toe de zon, soms mooie opklaringen. Dan weer wat donkere luchten met een enkele bui. Dat gaat dan wel even zo door. Stevige wind, windkracht 5 tot 6. Boven land ook af en toe windkracht 5. Dus ja, wat dat betreft echt dat herfstgevoel. Maar als je uit de wind en in de zon gaat zitten, valt het wel weer mee. Beetje Jantje lacht, Jantje huilt.
12: En zo is het.
15: Ja, en vanavond dan is het ook nog wel redelijk weer. De enkele bui, die zou nog wel kunnen komen. Maar meer regen komt er eigenlijk pas grootschalig. Dus voor iedereen, ook in Stompwijk, laat vannacht en morgen overdag. Vooral de ochtend, denk ik. Is het helemaal grijs en nat. Behoorlijk wat regen.
12: Zijn die mensen uit Stompwijk al naar huis, hoor?
15: Zijn ze dan naar huis, denk jij?
12: Ja.
15: Oké, ja.
12: Stompwijk gaat dicht om 6 uur, hè?
15: Nou ja, nou ja, goed, we gaan het zien. We gaan het meemaken. Morgenmiddag zat wel af en toe... Grapje, cabaret. Er zal af en toe eens een droog moment zijn morgenmiddag, Ronald. Maar later ook weer wat buiigheid. Dus morgen lijkt het wat minder te zijn dan vandaag. De middagtemperatuur ook wat lager, 14, 15 graden. Zeker als het wat stevig doorregent en waait, dan voelt het toch wel wat kil aan. Hoort erbij, windkracht 7 aan de kust, uit zuidwest tot west. Morgenavond zal de wind weer wat gaan afnemen. En dan hebben we het weekend. Nou, dan is het eigenlijk weer een beetje het weer van vandaag. Af en toe een stevige bui, maar af en toe ook weer een stevige opklaring, dat de zon er even leuk bij komt. De westelijke bries blijft stevig. Zal misschien iets afnemen, vooral op zondag. Maar helemaal rustig is het niet meer. Dat is echt wel een ander weerbeeld dan we gewend waren. De temperatuur steeds hetzelfde, 15, 16 graden. En dan de nieuwe week. Dan lijkt vooral de eerste dagen van de week, lijkt het weer wat rustiger te worden. Met wat meer zon, weinig regen. En als het dan rond het midden van de week met een zuid de wind, de warmere lucht vanuit Zuid-Europa weer dichterbij komt, zou het zomaar kunnen dat we ergens tussen 18 en 20 graden gaan uitkomen, ook bij ons in West-Nederland. Dus ja, ik zal die herfst of die nazomer eigenlijk nog niet helemaal afschrijven, want het kan af en toe nog best leuk weer worden, hoor.
12: Ja, joh, maar dit is toch heerlijk, man. Dit is waar we op wachten, toch? Zo'n
15: herfst. Ja, ik vind het... Ja,
12: maar ben je van de blaadjes en de bomen en op zondagochtend met kaplaarzen banjeren in de... In de wind.
15: Niet zo eigenlijk, hoor.
12: Nee.
15: Jij ook niet, toch?
12: Laten we eerlijk zijn. Nee, ik ook niet. En André ook niet. Dus er zijn er al drie. Hè? Die blij zijn met
15: dus ik ga echt wel voor het zonnetje en 18, 19 graden.
12: Ik ook, hoor. Heerlijk, man. Heerlijk. Goeie berichten, man. Hartstikke goed.
15: Ja, nou, kijk of het morgen overeind blijft staan. Want dan ben ik er weer, hè?
12: Ja. Ik ook alleen niet.
13: Voor de waarschuwing.
15: Ja. Oh, jij niet?
12: Nee. Wij hadden dit al gelezen. Dus nee. Wij trekken onze conclusie.
15: Dat dacht ik.
12: Dankjewel, Jordi.
15: Jou, hoor. Hoi.
13: Tot zover dan het zeer uitgebreide regionieuws en het weerbericht. Meer weten? Gewoon blijven luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Dit is Menno in de Middag hier op Radio West. Lekker dat je er bent en luistert. Straks Marjolein natuurlijk weer, hè, tussen 2 en 4. Marjolein Visser, heerlijk, gezellig. En zo brengen wij een beetje met elkaar de dag door hier. En met jou natuurlijk. Heb je het gelezen van, ik weet niet of je die serie wel eens hebt gezien, van Lupin? Omar Sy, hè, dat is een geweldige acteur die natuurlijk ook speelt in Intouchable. En die heeft verteld dat hij zich een beetje, een beetje schuldig voelt. Hij heeft natuurlijk in Lupin speelt hij een meesterdief. Die ook in het Louvre zijn slag slaat. En hij zegt, ja, misschien is het wel zo dat de mannen die gerucht maken, de juwelenroof op hun naam hebben geschreven in het Louvre vorig jaar, dat die een beetje door mij geïnspireerd zijn. En daar voel ik me gewoon echt serieus schuldig over. Dat was een juwelenroof die plaatsvond in oktober vorig jaar. Hè. Er kwamen 4 verdachten als bouwvakker met een verhuislift naar boven. Ze zaagden een gat in het raam, pakten de juwelen en vluchtten weer naar buiten. En dat deden ze in 7 minuten voor zo'n 88 miljoen euro aan historische kroonjuwelen. Nou ja, in het eerste seizoen van Lupin, ik weet niet of je dat hebt gezien, in 2021, is echt een hele mooie serie, stal hij een diamanten halsketting uit datzelfde Parijse museum. En hij werd door heel veel mensen gebeld van, joh, ik zie daar toch wel een link, hoor. En daar voelde hij zich dus een beetje schuldig over. Nou, dat is hartstikke lief natuurlijk. Wat minder lief is, nou ja, wel lief dat het allemaal goed gekomen is. Dylan van Baarle uit Zoetermeer, ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Maar wielrenner uit onze regio in het Gelderse Tiel aan trainen gegaan. Terwijl die toch wist dat er een prachtige vrouw op hem wachtte die ja tegen hem wil zeggen. Want zijn huwelijk is aanstaande, Pauline Ferrand-Prévot. Dat is ook een wielrenner en dat is zijn verloofde. Maar hij is gewond geraakt bij een ongeluk met een auto. Hij heeft gelukkig, zou je zeggen, alleen zijn pols maar gebroken. En zijn aanstaande bruid zegt ook op onze site, hier bij Omroep West, dat de helm die hij droeg, dat hij echt zijn leven heeft gered. Een aardige smakker gemaakt. Volgens zijn wielerploeg is Van Baarle na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht en heeft een CT-scan ook uitgevoerd.

bewezen dat zijn schedel en wervelkolom niet beschadigd zijn. Maar hij moet wel geopereerd worden aan die gebroken pols. Maar ja, daar kun je wel gewoon mee trouwen natuurlijk. Niet mee wielrennen, maar wel mee trouwen. En nou ja, die Prévost, zijn verloofde, zegt dan ook: ik ga een paar nachten slapen. Het was een stressvolle dag. Maar dat is volgens mij ook de traditie voor een grote trouwdag. Dus nou ja, voor zover bekend gaat het huwelijk dus nog gewoon door. Maar dat zou toch ook een dikke streep door de rekening zijn geweest. Een nou ja, romantisch verhaal uiteindelijk natuurlijk. Die twee die gaan trouwen. En ja, je kunt het hart van elkaar stelen. Je kunt het ook weer loslaten. Pumas hebben daar een mooi liedje over gemaakt. En dat heet Mijn Houten Hart. Hoor je nu hier op Radio West.

0: Het zijn de Puma's. De dag dat we horen dat wilde dieren steeds verder uitsterven, hebben we hun gelukkig nog. En mijn houten hart, we zijn er zo goed als doorheen door deze show voor vandaag. Maar ik heb nog wel een paar dingetjes, want ik zag nog een appje binnenkomen van Kees. Maar Kees had dat volgens mij al eens eerder gevraagd. Een plaatje voor Harold van de Kruik uit Monster. Dat is die duivenman waar Dennis toen geweest is. Die kent hij ook goed. Plaatje van Koos Jansen, even naar mijn duifjes toe. Ik heb dat liedje nog nooit gehoord. Maar ik beloof je dat ik het door ga spelen naar Menno. En nou ja, misschien dat hij dat morgen kan draaien. Want hij heeft ook 30 jaar in de duivensport gezeten. Ja. Kees van Os is dat, uit Poeldijk. En voor alle Westlandse duivenmannen. Nou, ik ga eens kijken wat ik daarmee kan doen. Ik zag nog een tip binnenkomen van Jos. Dat gaat dan weer over eten en drinken. Hij koos voor Coat & Bee, roze rumbonen en rode wijn. Nou, die kennen we zeker, want die draaien we nog met enige regelmaat hier bij Radio West natuurlijk. En er zijn nog wel wat andere dingetjes binnengekomen. Waaronder ook uiteindelijk de prijswinnende natuurlijk. Ik ga je zo meteen vertellen welke het is geworden. Maar er kwam nog een aardig verzoekje binnen. En dat ga ik ook doorspelen. Er was net een item, zegt Marcel de Koning, over de oudere medemens die meer dan ooit aandacht moet hebben. Nou, mijn eigen moeder is inmiddels 91, zit ook in een zorgcentrum. Aandacht geven is het allerbelangrijkste en dan gaan ze hopelijk het langste mee. Ja. Toen dacht ik, zegt Marcel, aan een hit van Gerard Joling en Gordon. Niemand mag alleen zijn. Is het een leuk idee om dat nummer te draaien om de oudere jongeren een hart onder de riem te steken. Kijk maar of er gelegenheid is vandaag. Nee, vandaag gaat dat helaas niet meer lukken. Ik heb nog één liedje klaarstaan. En dat is de jouw plaat, zeg maar, voor vandaag. En die is gekomen van Victor R. Meijer. Die heeft hem opgestuurd. En ik moest daar ook, eerlijk gezegd, direct aan denken toen dit thema bekend werd.
1: Jouw plaat
0: is geworden namelijk deze van Chef van Oekel. Zuurkool met vette jus. Dankjewel Victor. En dit is jouw plaat voor vandaag. En morgen hebben we nog één keer de kans voor eten en drinken.

0: Vroeger zei ik altijd, ik word 100 jaar. Na de diagnose, zeg ik nu, we gaan dansend naar de eindigheid toe.
1: Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Het is een cello,
4: ja.
3: Inderdaad.
4: Ja.
3: Ja, ik ga ze ook spelen voor kinderen hier. Het is een samenwerking met het conservatorium hier in Den Haag. En ja, we gaan muziek brengen aan kinderen die dat volgens mij goed kunnen gebruiken.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
7: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
15: Fijn dat je weer luistert naar Muziek aan Zee. Straks muziek onderweg van Dave Dansementenal komt eraan. Eerst het nieuws van 2 uur, André Kolen.
16: De gemeente Leiden gaat onderzoeken of 21 gebouwen en plekken kunnen worden aangewezen als gemeentelijk monument. Het gaat om erfgoed uit de periode van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, bericht mediapartner Centraal Plus. In totaal zijn 315 plekken onderzocht, daarvan worden 21 locaties verder bekeken. De gemeente Teylingen begint in november met het planten van 350 bomen in Sassenheim. De bomen zijn onderdeel van het 1000-bomenplan van de gemeente. Voor de kerstvakantie zouden alle bomen in Sassenheim geplant moeten zijn. 4 verdachten zijn gistermiddag opgepakt na een gewelddadige beroving aan het Oostblok in Delft. Slachtoffers hadden een afspraak om een fatbike te kopen, maar werden in een kelderbox door een groep gewapende jonge mannen beroofd. Omdat er sprake was van een vuurwapen, werd een zwaar bewapend arrestatieteam ingezet. Meer regio nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, ironie in God. Dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
18: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art déco.
20: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Taylor Swift, nieuwe muziek, I Knew It, I Knew You. Ze wist het gewoon van tevoren al. En daarvoor die heerlijke Van Dave uit 1975. Dansementenal, het had zomaar de meedansplaat kunnen zijn. Maar nee, dat is pas volgend uur natuurlijk. Fijn dat je weer luistert naar Muziek aan Zee. De komende twee uur ben ik er ook gezellig bij. En dat betekent onder meer blije berichten. Die gaan dit keer over dansende spreeuwen. Krijg nou wat gaat over dat de ene kleur geel niet de andere kleur geel is. Hoe dat precies zit, hoor je straks meer over. En zoals je gewend bent, de fijnste muziek voor je gepland. Onder meer het prachtige Talk van Coldplay komt eraan. Ook Level 42 weer eens uitgezocht. Love Games zometeen. En Exile komt er ook aan. Kiss You All Over. Dat allemaal onderweg.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee met Marjolein Visser.
0: Dit is de dijk.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Twee absolute krakers dit weekend. In de tweede divisie de dorpsderby tussen Quick Boys en Katwijk. En in de derde divisie de absolute topper. FC Lisse speelt tegen FC Rijnvogels. Verder zijn we nog bij de uitwedstrijd van Rijnsburgse Boys tegen GVVV. En Noordwijk, zij spelen thuis tegen Gemert.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Shania Twain, You're Still the One in Muziek aan Zee. Waar is de vrolijkheid? Het is altijd te vinden.
1: Blije berichten.
0: Onder meer van Michael, die zegt: onze poes is heel blij dat we weer terug zijn van vakantie. We zijn nu heel veel aan het knuffelen en hij is heerlijk hard op aan het spinnen. Ja, dat is zo'n fijn geluid. Zo'n spinnende kat. Hij ligt lekker op schoot, zo te zien op een fotootje. Ja, beesten zijn toch altijd weer blij, hè, dat je er weer bent. Mooi is dat. En Marianne zegt, net getuige geweest van een zwerm spreeuwen in Italië. En dat was echt adembenemend. Duizenden vogels die samen wervelen in een gesynchroniseerde dans. Een eigen luchtballet van de natuur eigenlijk. Ja, dat zijn inderdaad prachtige filmpjes die je dan ziet. Dansende spreeuwen.

Kiss You All Over van Exile hoorde je in 1978 was het. En dan nu Hot Chocolate van de ene, ja, toch wel licht erotische plaat. Kiss You All Over naar die andere You Sexy Thing. Dat kan natuurlijk echt gewoon op Radio West, waar anders. In Muziek aan Zee tot aan het nieuws en de boodschappen. Hot Chocolate.

0: te horen op Radio West.
1: Alleen maar liefde van ons naar jullie.
2: Ja, oké, okay. Nou mag ik jullie hartelijk danken van... ben je van West?
3: Wij zijn van Radio en TV West.
2: Oh, TV. Jij bent Jim van de...
3: Nou, je zit live bij Menno in de middag. Menno, wij waren laatst bij hem in zijn kamer.
2: Nou, kijk, ik had liever gehad dat Menno die prijs had draaien.
3: Waarom?
2: Ja, Menno is een topgozer.
3: Nou, zoek het lekker uit.
2: Nee,
3: maar jij luistert altijd naar Menno, hè?
2: Altijd.
3: Jij bent een fan.
2: Ja, ik wou dat mijn vriendin zo naar mij luisteren. Zoals ik naar Menno luister.
4: Ik bel vanwege die vraag die gesteld werd.
5: Ja, zeg maar, waar staat Bob?
4: Ik denk op het Binnenhof.
5: Op het Binnenhof?
4: Oh, maar het wordt al gezegd, hoor ik ook.
5: Nee, dat ben jij zelf op de radio op de achtergrond.
4: Oh, ben ik verteld?
6: Nou, heel goed dat je dan gemaild hebt, want hier ben ik.
5: Ja, dan ben je de reddende engel met de klusbus van Omroep West. Heb je uurtarieven trouwens al verteld? En ook over de voorrijkosten, heb je dat al...
6: Nou ja, ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen wat mijn voorrijkosten zijn.
5: Doe maar. Oh nee, doe maar niet.
7: Ja, nou, die zal ik best betalen hoor.
6: Nee, dat hoeft niet.
5: Dat is een grapje.
6: Allemaal service. Ja. Eddie, blijf lekker zitten. Je zit lekker een sigaretje te roken op de bank.
7: Niet erbij zeggen.
6: Oh, sorry. Nee, je zit helemaal niet te roken op de bank. Een boeketreeks zit je te lezen. Die ligt hier ook op de bank.
7: Ja, maar ik heb ook goede boeken, hè?
5: Goed.
7: Het is om even gelukkig te worden.
6: Ja.
0: Radio West. Altijd dichterbij.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
10: Huh?
9: Maak er een potje.

0: anders doet.
1: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
3: Honda, the power of dreams.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Muziek aan zee. Tijd voor het nieuws uit de regio en dat krijg je van André Kolen. Goedemiddag André.
7: Goedemiddag Marjolein. De gemeente Teylingen begint in november met het planten van 350 bomen in Sassenheim. De bomen zijn onderdeel van het 1000 bomenplan van de gemeente, meldt mediapartner Bollestreek Omroep. Eerder konden inwoners meedenken over de plekken waar de nieuwe bomen moesten komen. De gemeente start deze maand met de voorbereiding. Vanaf eind november worden de bomen dan daadwerkelijk geplant. Vorig jaar werden al ruim 300 bomen geplant in Warmond. In Voorhout komen volgend jaar nog 350 bomen. Voor de kerstvakantie zouden dan alle bomen in Sassenheim geplant moeten zijn. In Rijswijk wordt vandaag een warmtecongres gehouden. De warmtetransitie staat daar centraal. De Zuid-Hollandse gedeputeerde Arno Bonte presenteert er een manifest waarin hij het Rijk oproept om sneller in actie te komen, zodat geplande warmteprojecten niet stilvallen.
8: Nou, het staat of valt met een positieve houding vanuit het kabinet. Bijvoorbeeld de netbeheerders, de bedrijven die de energienetten aan moeten leggen, die vinden het ook heel belangrijk dat we investeren in die warmtenetten. Doen we deze dringende oproep. En ik hoop dat het Rijk daar gehoor aan geeft, want ook op lange termijn bespaart het ze gewoon geld.
7: Gedeputeerde Bonte was dat. De provincie wil uiteindelijk ongeveer 1 miljoen huishoudens en duizenden bedrijven en hectares glastuinbouw aansluiten op die collectieve warmte. Een arrestatieteam heeft gisteravond 4 mensen aangehouden na een beroving en mishandeling in Delft. De verdachten hadden mogelijk een vuurwapen bij zich, waardoor de politie flink opschaalde. Slachtoffers hadden een afspraak gemaakt om een fatbike te kopen, maar werden ter plaatse naar een kelderbox geleid waar meerdere jonge mannen hen opwachten. Hun geld werd vervolgens met geweld afgepakt. Het incident was aan het Oostblok in de wijk Vrije Ban. De politie kreeg rond 4:30 de melding van de beroving binnen en startte direct een onderzoek. En tijdens dat onderzoek kwamen meerdere verdachten in beeld. 3 van hen werden op de Pijperring gezien. Omdat de verdachten dus mogelijk een vuurwapen bij zich zouden hebben, besloot de politie om een zwaar bewapend arrestatieteam in te zetten. Dat team sloeg het drietal in de boeien en korte tijd later werd bij de Aard van der Leeuwenlaan in Voorhof een 4e verdachte aangehouden. En ook werd er nog een voertuig in beslag genomen.
6: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
9: Voorlopig blijft het wisselvallig weer. De ene dag is er wat meer regen dan de andere dag, maar we zijn het niet meer zo gewend. De rest van vanmiddag af en toe een bui, maar ook opklaringen, ruimte voor de zon en met stevige noordwestelijke tot noordelijke wind is het maximaal 15 tot 16 graden. Vanavond en vannacht zijn er eerst opklaringen en nog een enkele bui. In de loop van de nacht gaat het meer aanhoudend regenen, het eerst aan de kust. En de wind die neemt tijdelijk af, maar zal later juist weer gaan aanwakkeren. En het wordt vannacht niet veel kouder dan een graad of 10. Morgenochtend is het bewolkt met regen, behoorlijk wat regen wordt verwacht. In de middag kan het even droog zijn, maar het blijft wel overwegend bewolkt. Later kunnen nog wat buien passeren, misschien met een klap onweer en windstoten. En sowieso staat er morgen een stevige zuidwestenwind, opnieuw windkracht 7 aan de kust. En ook morgen wordt het maximaal een graad of 16. In het weekend 15 graden ongeveer, de zon keert terug, maar ook dan wel een aantal buien en vrij stevige westelijke wind.
7: Dankjewel Jordi en tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: Muziek aan zee.

Joe Cocker in Muziek aan Zee met Delta Lady uit 1969. Ja, Joe Cocker bracht natuurlijk het debuutalbum uit, With a Little Help from My Friends, in begin 69. Daarna was het dus de vraag, gaat het hem lukken om een goed tweede album neer te zetten? Nou, hij werkte onder meer samen met Leon Russell, die schreef deze hit voor hem, Delta Lady. En ook Joe Cocker, uitroepteken, het album werd dus een succes. Je hoort het in Muziek aan Zee op de donderdagmiddag. Nu verder met klanken van Wet, Wet, Wet. Hier is Sweet Little Mystery. Nee.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op

0: Coldplay met Talk. Het ene geel is de andere geel niet. Je kent waarschijnlijk wel de pakken Chocomel. Het geel wat daarop zit heet Pantone PMS 116. Waarschijnlijk spreek je het anders uit, maar dat maakt niet uit. Gebruikt door Friesland Campina. En nu was er een concurrent uit Spanje en die dacht, weet je wat, ik ga voor mijn pakken Chocomel precies dezelfde kleur gebruiken. En ja, toen stapte ze naar de rechter. En die rechter geeft ze nu gelijk. Ja, dat mag je niet zomaar overnemen, die kleur.
1: Krijg maar wat!
0: Nederlands bedrijf heeft namelijk al ruim 90 jaar geld en tijd gestopt in de reputatie en uitstraling van deze producten. Dus de concurrent uit Spanje moet op zoek naar een andere kleur geel. Dan mag het weer.
2: I've been up.

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
7: Zometeen gaan we in Muziek aan Zee meedansen op muziek van Take That. Muziek uit de jaren 90 dus. Eerst het nieuws van 3 uur, André Kolen.
8: Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener Waard trekt vanaf 2028 jaarlijks 5 miljoen euro uit voor de aanpak van Amerikaanse rivierkreeften. Het schap zet het geld in voor maatregelen die het watersysteem beter bestand maken tegen rivierkreeften en ook het wegvangen van de dieren. Leerlingen van groep 8 van basisschool De Twee Masten in Lisse hebben vanochtend samen met burgemeester Jasper Nieuwenhuizen ontbeten. Het ontbijt vond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Lisse en maakte deel uit van het jaarlijkse burgemeestersontbijt. En dat is weer onderdeel van het nationaal schoolontbijt. Gemeente Leiden gaat onderzoeken of 21 gebouwen en plekken kunnen worden aangewezen als gemeentelijk monument. Het gaat om erfgoed uit de periode van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, bericht mediapartner Centraal Plus. In totaal zijn 315 plekken onderzocht. Daarvan worden dus 21 locaties verder bekeken. Meer regio nieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB. Helene de Geest.
10: Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Voordeelhaartjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht. Voordeelhaartjes.nl.
14: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
13: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
15: Voordeeluitjes.nl. Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
16: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Bente met 3-2-1 en daarvoor de Rupert Sugar Baby Love in Muziek aan Zee. Het tweede uurtje alweer op de donderdagmiddag. Straks dus even lekker meespringen met Take That. Verder heb ik nog nieuws over een hele lange wandeling. Heel gezond trouwens wel. En nog fijne muziek voor je gepland hoor tot 4 uur. Onder meer Andrew Gold komt eraan met Lonely Boy. Maar ook Madonna weer eens uit de jaren 80 Into the Groove zometeen hier. En Guus Meeuwis komt eraan. Ik ook van jou. Je wordt natuurlijk bijgepraat over het nieuws uit de regio. Wat speelt zich allemaal af? En wat gaat het weer doen komende dagen en het weekend? Dat horen we ook.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Radio She Goes Nana. Ja, wandelen is gezond voor je nou. Een man uit Engeland is weer thuis na 28 jaar wandelen. Hij vertrok in 1998 aan een wereldreis. En sindsdien heeft hij meer dan 50.000 kilometer gelopen door 29 landen. Nu is hij weer in het Verenigd Koninkrijk en begint hij aan zijn allerlaatste stukje.
1: It's not over yet. I've got to get to my mother's house in Holt. You know, I walked away from that place 28 years ago. And that's where we're gonna wrap it up.
0: Ja, bijzonder toch? Hij moet nog zo'n 450 kilometer wandelen voordat hij bij het huis van zijn moeder is, vertelde hij. Het ging niet vanzelf hoor, voor Carl. Zo liep hij wekenlang bij temperaturen van min 30 graden, maar het is hem gelukt. Ja, een wereldreis, 28 jaar. He was

Andrew Gold, Lonely Boy. Nu ga ik New York, New York draaien van Frank Sinatra. Oorspronkelijk natuurlijk gezongen door Liza Minnelli in 1977... voor de film New York, New York. Later opgepikt door Sinatra. En wat had hij er een succes mee in Muziek aan Zee.

0: Social Deal, restaurantdeals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
10: Wist u dat Scootmobiel Polane ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
11: Rond de klok van 3:30 het regionale nieuws krijg je van André Kolen. Goedemiddag.
12: Goedemiddag Marjolein. Horecaondernemers op de boulevard van Kijkduin moeten komend seizoen de kans krijgen om een terras neer te zetten. De Haagse wethouder Richard de Mos wil de regels aanpassen.
13: We hebben uitdagingen in Kijkduin. Er is nog een grote leegstand. En ondernemers vragen hierom. En die 1,5 meter uit de gevel, die maakt dat het wat gezelliger wordt. Dat je lekker in het zonnetje kan zitten, dat je kan uitwaaien. Ja, en dat je onder genot van een drankje kan genieten van Kijkduin en van de badplaats.
12: De stichting Marketing Kijkduin is blij met het voornemen van de Mos om de terrassen uit te breiden. Maar Robert Barker van de Partij voor de Dieren is tegen.
14: Sluipenderwijs wordt er steeds meer ruimte gecommercialiseerd. Want eerst was er natuurlijk een terras, die werd overkapt. Nu zou er dan weer een terras komen, wat gratis grond is, wat ondernemers kunnen gebruiken. En dat is allemaal grond wat andere mensen niet kunnen gebruiken.
12: Robert Barker was dat. De gemeente Teylingen begint in november met het planten van 350 bomen in Sassenheim. Bomen zijn onderdeel van het 1000-bomenplan van de gemeente, meldt mediapartner Bollestreek Omroep. Eerder konden inwoners meedenken over de plekken waar de nieuwe bomen moesten komen. De gemeente start deze maand met de voorbereiding en vanaf eind november worden de bomen dan daadwerkelijk geplant. Voor de kerstvakantie zouden alle bomen geplant moeten zijn in Sassenheim. En vorig jaar werden al ruim 300 bomen geplant in Warmond. En in Voorhout komen volgend jaar nog eens 350 bomen. April Darby is zwanger. Dat mooie nieuws heeft de Haagse musicalster gisteren gedeeld. De 35-jarige zangeres en actrice kondigde eerder dit jaar aan even een pauze te nemen van haar theaterwerk. Ze is deze zomer getrouwd met Alessandro Pierotti. Zo heet hij, ja, Pierotti. Sinds maart is April Darby te zien in de tv-serie Goede Tijden, Slechte Tijden. En nu dus het nieuws over haar zwangerschap.
15: Maart verwachten we ons kindje. Dat klinkt heel raar als je dat nu zo zegt. Het is best wel heel werkelijk. Maar ja, dan gaat het gebeuren. Het gaat hartstikke goed met me. Ja, nu weer wel. Begin ook het even een beetje moeilijk en zwaar. Maar alle kwaaltjes die je maar kan bedenken die bij zo'n eerste trimester horen, die heb ik allemaal meegemaakt en ervaren. Ik voel me echt wel weer mezelf, dus daar ben ik heel blij mee.
12: Wat de zwangerschap voor gevolgen heeft voor haar verblijf in Soopdorp Meerdijk, dat is niet bekend.
11: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
4: Voorlopig blijft het wisselvallig weer. De ene dag is er wat meer regen dan de andere dag, maar we zijn het niet meer zo gewend. De rest van vanmiddag af en toe een bui, maar ook opklaringen, ruimte voor de zon en met stevige noordwestelijke tot noordelijke wind is het maximaal 15 tot 16 graden. Vanavond en vannacht zijn er eerst opklaringen en nog een enkele bui. In de loop van de nacht gaat het meer aanhoudend regenen, het eerst aan de kust. En de wind die neemt tijdelijk af, maar zal later juist weer gaan aanwakkeren. En het wordt vannacht niet veel kouder dan een graad of 10. Morgenochtend is het bewolkt met regen, behoorlijk wat regen wordt verwacht. In de middag kan het even droog zijn, maar het blijft wel overwegend bewolkt. Later kunnen nog wat buien passeren, misschien met een klap onweer en windstoten. En sowieso staat er morgen een stevige zuidwestenwind, opnieuw windkracht 7 aan de kust. En ook morgen wordt het maximaal een graad of 16. In het weekend 15 graden ongeveer, de zon keert terug, maar ook dan wel een aantal buien en vrij stevige westelijke wind.
12: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Annemieke Boschaert.
15: De spits begint, dus het wordt langzaam maar zeker weer drukker op de weg. Het loopt onder meer vast op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. Daar heb je nu zo'n 10 minuten oponthoud. Verder staan er wat korte files die enkele minuten vertraging opleveren op de A20 en de A16.
12: Dankjewel, tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Muziek aan Zee.

0: CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. Who'll Stop the Rain en Sonny & Cher kwamen ook nog voorbij.
1: De meedansplaat van de dag.
0: Daarvoor gaan we naar de jaren 90. Take That. In eerste instantie nog met Robbie Williams natuurlijk, maar die is er op een gegeven moment wel uitgestapt. Ook Gary Barlow hing aan vele muren volgens mij. Een poster van zijn gezicht in ieder geval. En Take That toert nog steeds, zonder Robbie Williams natuurlijk, maar op 27 juni 2027, dus volgend jaar, staan ze bijvoorbeeld ook nog in Amsterdam in AFAS Live. Dus ja, voor de fans is dat natuurlijk heel erg leuk. Terug naar vroeger, denk ik zo.
2: De meedansplaat van de dag is...
0: Ik dacht, een goed moment om ze even lekker te draaien. Om even lekker gekker je hoofd leeg te springen en gek te doen. Het kan zomaar, hè, op Radio West. Dit is Take That, de meedansplaat van de dag. Doe je mee?

0: Na 2 weken interlandvoetbal pakt de Eredivisie de draad weer op. ADO Den Haag speelt zondag in IJmuiden tegen Telstar. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
0: Telstar, ADO Den Haag. Zondagmiddag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West.

Who Wants to Live Forever van Queen. En daarvoor hoorde je nog Prince met Raspberry Beret in Muziek aan Zee. Het zit er weer op voor mij. Ik ga lekker naar buiten, heb ik zin in hoor. Soms ben je er ook gewoon aan toe, even een frisse neus halen. Wie er naar binnen komt, dat is Bas Martinius, want die presenteert West Komt Thuis tussen 4 en 7 met in het laatste uurtje natuurlijk Made in Holland. En ook bij hem gaat er misschien weer een noodradio uit. Hè? We spelen de hele week dat spel natuurlijk. Veel plezier met hem, dan zorg ik dat ik morgen de vrijdag er gewoon weer ben om 2 uur met de lekkerste muziek voor je. Tot dan. Doeg, doeg. Muziek aan Zee.

0: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Nu bij Dirk, Felix kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
8: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
13: Komende oud en nieuw vieren we natuurlijk zonder vuurwerk, hè, want dat mag niet meer. Dus je kon je vuurwerk inleveren, onder andere in Leiden en in Zoetermeer. In Westkom Thuis hoor je zo meteen hoe dat is verlopen en of de mensen enthousiast waren om daar op camera op te reageren. Nu dan het nieuws van 4 uur, de hoofdpunten van het nieuws. André Kolen.
14: In winkelcentrum Baronie in Alphen aan den Rijn is een ruzie tussen drie mannen gisteravond ontaard in een steekpartij. Niet een van de vechtersbazen werd neergestoken, maar een omstander. De dader zou zijn weggerend in de richting van de Prinses Marijkenstraat. Het slachtoffer raakte lichtgewond, meldt de politie. Die is op zoek naar de dader van de steekpartij en de twee mannen die ook betrokken waren bij de ruzie. De gemeente Leiden gaat onderzoeken of 21 gebouwen en plekken kunnen worden aangewezen als gemeentelijk monument. Het gaat om erfgoed uit de periode van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Dat bericht mediapartner Centraal Plus. In totaal zijn 315 plekken onderzocht. Leerlingen van groep 8 van basisschool De Tweemaster in Lisse hebben vanochtend samen met burgemeester Jasper Nieuwenhuizen ontbeten. Het ontbijt vond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Lisse en maakte deel uit van het jaarlijkse burgemeestersontbijt. En dat is weer onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt. Meer regionieuws, straks om 16:30. Nu het overige nieuws.
15: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan files en vertragingen van de ANWB. Hier is Bianca Damink.
1: Het wordt langzaam steeds drukker op de weg, want de spits is begonnen. Op de A4 sta je nu 10 minuten vast van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Verder rijdt het langzaam op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En ook op de A20 richting Hoek van Holland doe je er 10 minuten langer over bij Rotterdam-Delfshaven.
16: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
17: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
18: Installatiebureau Van Ginderen.
19: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
20: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor, wat denk je, maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
22: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
23: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
22: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
24: Tot 7 uur. West komt thuis.

klassiekertje. Ja, het klinkt als de jaren 60 wat mij betreft, maar het is uit 1984. The Everly Brothers on the Wings of a Nightingale. Het is 9 minuutjes over 4, een heel goede middag. West komt thuis tot 7 uur vanavond. Vanuit een op dit moment zonovergoten Ypenburg. Maar het is toch wel een beetje herfst, hè? Dan weer regen, dan weer het zonnetje. Maar prachtig mooie van die hele dikke, vette wolken aan de lucht. Ik vind het niet verkeerd, hoor. Gisteren had ik de korte broek nog aan. Nou, die heb ik vandaag dan maar in de kast laten hangen. Maar hopelijk misschien volgende week nog ergens. We gaan het dadelijk van weerman Jordi Bloem vanzelf horen. In dit programma zometeen aandacht voor droogte in de tuinbouw. Want ja, het Westland heeft natuurlijk ontzettend veel last gehad van de droge periode die we achter de rug hebben. Het was op het nippertje, het was kantje boord. De meesten zijn er goed mee weggekomen, dat horen we zometeen. Ja, en vuurwerk inleveren, het kon in Zoetermeer, het kon bijvoorbeeld ook in Leiden, dat was vorige week. Maar levert het wat op, hè? Wordt er wat ingeleverd? Annieke Enthoven is wezen kijken, we gaan het zo van haar horen. Natuurlijk het noodradiospel speel ik nog. De tips van Meer zitten er in de kopstartplaat natuurlijk. Straks weer het spelletje in zijn achteruit, nou, dat wordt ook weer een mooie. Kortom, laat hem gewoon lekker aanstaan hier op Radio West. Dan hoef je niks te missen. Muziek is dit van Bruno Mars. En het werkje heet I Just Might.

0: Bruno Mars, I Just Might op Radio West.
1: West komt thuis.
0: Ja, de regen, nou die kwam dus net op tijd voor de tuinders hè, in het Westland. Want de droogte zorgde natuurlijk voor grote watertekorten. Maar grote schade is uitgebleven, gelukkig maar. Kwekers die zoeken nu al naar oplossingen voor de volgende droge zomer.
2: De problemen die zijn er echt wel geweest. Maar we hebben het met elkaar op kunnen lossen. En dat heeft dus uiteindelijk heel veel schade eigenlijk voorkomen.
3: Maar dat was niet voor iedereen het geval. Radijskweker Jaco uit Naaldwijk kwam wel in de problemen door de droogte. Ondanks zijn enorme regentonnen raakte zijn watervoorraad op.
4: We hebben opslagcapaciteit van 1400 kuub. En in principe is dat genoeg voor 4-5 weken.
3: Toch was dat dit jaar niet zo. De droogte en verdamping in de kas was extreem.
4: Hoe gaan we dat oplossen? En dan is de goedkoopste keuze was om niet te zaaien. Er werd ook geen regen voorspeld. Dus ja, heb je dan genoeg om nog 4 weken door te gaan?
3: Andere tuinders hoefden hun productie niet stil te leggen dankzij het water van collega's.
2: We staan hier ook bij een ondernemer die heeft een heel groot bazin en die heeft water over. En die heeft water kunnen leveren via een tankauto aan een collega ondernemer hier in de buurt die water tekort kwam.
3: En zo zijn er 2 tankauto's 24 uur per dag van tuinder naar tuinder gereden. Volgend jaar wil de branche dat transporteren van water anders aanpakken.
2: Wat we nu gedaan hebben is met een vrachtauto. Alleen op het moment dat meer ondernemers dat willen doen, ja, dan gaat dat gewoon niet werken. Wat dan het beste is om te doen, is dat we gebruik gaan maken van de sloot. Want we hebben dat systeem waar we hier gewoon liggen in het Westland. Dan pompt hij eigenlijk gewoon vanuit zijn bazin pompt hij 30 kuub water in de sloot. Dat kunnen wij ook gewoon bijhouden. En de buurman 100 of 200 meter verderop, die in dezelfde polder zit, die onttrekt dat dan vervolgens ook gewoon.
3: Toch wil kweker Jaco liever niet afhankelijk zijn van noodhulp.
4: We hebben al een ring erbij gezet bij het bezin. Dus daar kunnen we weer 200 kuub meer opvangen.
3: En daarmee zou hij het dan zo'n 7 weken moeten redden. Dit jaar kwam de regen gelukkig nog net op tijd. En kon Jaco zijn productie na 2 weken weer hervatten.
2: Had dit 3 weken langer geduurd, dan hadden wij het echt niet meer kunnen redden met een paar tankauto's die van tender A naar tender B gaan. Ja, dan hadden we echt wel zwaar in de problemen gekomen. En dan lopen de kosten ook gewoon vreselijk op.
0: Jordi Stavitaal in gesprek met een aantal tuinders in het Westland. Zometeen aandacht voor het inleveren van je vuurwerk. Als je nog iets op de plank hebt liggen, ja, dan kun je het inleveren zonder dat er consequenties uit volgen. En of dat een beetje loopt, hoor je straks.

0: Texas op Radio West. Say what you want. Het is 5:11. Op verschillende plekken in de regio kun je deze dagen vuurwerk inleveren. Dat kan anoniem, gratis en zonder boete. De inleveractie in Leiden leverde vorige week in totaal 180 kilo vuurwerk op. In Zoetermeer, bij Silverdoom, daar werd vandaag een inleveractie gehouden. Nou, Aniek Enthoven die ging er naartoe, die ging kijken. Aniek, ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De vraag is natuurlijk, was het daar een beetje druk? Viel dat een beetje mee? Viel dat tegen? Wilden mensen wel met jou praten? Voelden ze zich een beetje een boef?
1: Ja, nou, ik moet zeggen, vooraf had ik er een hard hoofd in. Ik dacht, ja, wie gaat er nou vuurwerk inleveren? Helemaal omdat ik er vanochtend was, zo aan het eind van de ochtend. Ik zag al voor me dat ik daar uren moest gaan staan om iemand te gaan spreken. Ik kan me nog herinneren dat er een paar jaar geleden bij het ADO-stadion in Den Haag ook zo'n inleveractie was. En toen kwam er daadwerkelijk niemand. Ja. Maar dat was heel anders nu, Bas. Want die 180 kilo in Leiden, nou, die gaan ze misschien in Zoetermeer wel overtreffen. Vanaf het moment dat ik daar aankwam, heb ik alleen maar mensen gezien. Kijk, geen rijen dik natuurlijk, maar er werd toch wel gewoon steeds wat ingeleverd. Iemand met een tasje, iemand met een doos, iemand met een handjevol. Geen enorme hoeveelheden, maar wel allemaal mensen die toch, ja, wat vuurwerk in kwamen leveren. En dat viel me eigenlijk enorm mee.
0: Ja, had jij de indruk dat daar ook spul tussen zat waarvan iedereen weet van dit is zo illegaal als de pest?
1: Nou, dat was heel verschillend. Het meeste van wat ik heb gezien, dat was allemaal vrij, nou, gewoon braaf vuurwerk, onschuldig. En de mensen die ik daarover sprak, die zeiden eigenlijk allemaal, ja, het lag al heel lang in de schuur, het lag al een tijdje op de kast. Ik heb inmiddels oudere kinderen en ik heb ze gevraagd, wat moet ik ermee? En die zeiden, gooi maar weg, ik durfde het niet in de prullenbak te doen. Ja. Dus ik dacht, ik rijd naar Zoetermeer en ik lever het daarin. Ja. Ik sprak wel een mevrouw die zei, nou, wat ik bij me heb, dat is wel foute boel. Daar staat van alles in het Pools op. Met de code F3. Hè? En vuurwerk, dat begint bij F1 en F2 is ook nog leuk, maar F3 wordt wel pittig. Ja. Dus die zei, ja, ik heb het van de buurman gekregen. Die dacht, leuk voor neefjes en nichtjes. Nou, dacht ze, ik vertrouw dat helemaal niet. Dus die mevrouw was echt heel blij dat ze er vanaf was. Maar verder vond ik het toch, ja, er werden zelfs sterretjes ingeleverd en van die vuurtolletjes die straks nog gewoon legaal zijn. Want dat valt onder het kindervuurwerk, maar waarvan mensen toch dachten, ik wil er vanaf.
0: Ja, ja, ik snap het. Waarom is die actie er? Waarom doen gemeenten dit?
1: Ja, er zijn gemeenten zoals in Den Haag, hè, want daar kan je ook deze week vuurwerk inleveren. Die doen het eigenlijk al jaren. Die zeggen, wij geven mensen gewoon de kans om vuurwerk waar ze van af willen, dat bij ons in te leveren. En hoe minder vuurwerk er overal en nergens nog onder bedden en in schuurtjes ligt, hoe beter. De actie waar ik vandaag was in Zoetermeer en ook in Leiden, die is echt gericht op het feit dat per 1 augustus al het vuurwerk, behalve dus dat kindervuurwerk, verboden is. En mocht je dat nog thuis hebben liggen, dan kan je dat inleveren. Want als het gevonden wordt, of als je dat bij je draagt of afsteekt, dan is dat vanaf nu verboden.
0: Ja, welke mogelijkheden zijn er voor gewone mensen zoals jij en ik nog om toch nog te genieten van vuurwerk? Wat zullen we dan moeten doen of organiseren?
1: Ja, je moet dan bijvoorbeeld een hele grote vuurwerkshow organiseren, maar dat kunnen gewone mensen zoals jij en ik niet. Hè? Dat moet dan een vereniging of een stichting doen. Die aanvraag had je, denk ik, al in moeten dienen bij de gemeente. Er zijn ook gemeenten die zelf een vuurwerkshow gaan organiseren. Bijvoorbeeld in Zoetermeer. Hè? Mm-hmm. Straks met Oud en Nieuw gaat de gemeente daar wat moois laten zien aan vuurwerk. Ja, en verder denk ik toch dat we een beetje de filmpjes van de afgelopen jaren terug moeten kijken.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen inderdaad, Aniek. Nou, ik wens jou alvast een goed uiteinde en een prima begin. Spreken we elkaar nog wel voor die tijd, denk maar toch.
1: Jij bent de eerste die dat tegen mij zegt dit jaar, Bas. Maar dank je wel alvast.
0: Helemaal goed. Dan heb ik hier Ilse de Lange. Ja, die heeft een confetti shotgun. Dus dat is helemaal veilig. Dat valt binnen alle perken. Tot

0: Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West.
1: Deze week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket.
0: 89.3 Radio West is je noodradio. Deze week natuurlijk alleen hier op Radio West. Dit is Radio West.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Het is precies 16:30. We gaan naar het nieuws met André Dree. Goedemiddag.
12: Goedemiddag, Bas. In winkelcentrum Baronie in Alphen aan de Rijn is een ruzie tussen drie mannen gisteravond ontaard in een steekpartij. Niet een van de vechtersbazen werd neergestoken, maar een omstander. Tijdens de vechtpartij trok een van de mensen een mes en hierbij raakte de omstander, die volgens de politie niet bij de ruzie betrokken was, gewond. De dader zou na het incident zijn weggerend in de richting van de Prinses Marijkenstraat. Slachtoffer raakte licht gewond, meldt de politie, en die zoekt nu naar de dader van de steekpartij en de twee mannen die ook betrokken waren bij de ruzie. Ongeveer 1 miljoen huizen in Zuid-Holland kunnen verwarmd worden via regionale warmtenetten. Maar het Rijk moet dan wel snel met geld en regelingen komen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de warmtetransitie stil te vallen, zeiden meerdere provinciebestuurders vanmorgen tijdens het Nationaal Warmtecongres wat in Rijswijk wordt gehouden. Vanmorgen onderstreepte de Zuid-Hollandse gedeputeerde Arno Bonte nog even het belang van flink doorpakken.
13: Nou, het staat of valt met een positieve houding vanuit het kabinet. Bijvoorbeeld de netbeheerders, de bedrijven die de energienetten aan moeten leggen, die vinden het ook heel belangrijk dat we investeren in die warmtenetten. Doen we deze dringende oproep. En ik hoop dat het Rijk daar gehoor aan geeft, want ook op lange termijn bespaart het ze gewoon geld.
12: Gedeputeerde Arno Bonte was dat. De 37-jarige Stephanie D. uit Pijnakker hoeft niet terug de cel in voor het witwassen van miljoenen euro's aan crimineel geld. Gisteren legde de rechtbank in Den Haag haar een celstraf van een jaar op, maar de vrouw heeft haar straf al in voorarrest uitgezeten. Ze heeft nog wel een taakstraf van 240 uur. Samen met haar partner Rick Z. werd ze in april 2024 aangehouden in een woning in Pijnakker. Partner die werd in mei veroordeeld tot 9 jaar cel voor cocaïnehandel en witwaspraktijken.
11: Dankjewel, Dree. Voor het weer gaan we naar Jordi Bloem. Jordi.
14: Hallo, Bas.
3: Gisteren werd het nog boven de 20 graden, 22 graden. En vanmiddag werd het zo'n beetje rond 16 graden. Ja, dat scheelt letterlijk en figuurlijk een jas. Nou, voorlopig blijft het wel een beetje aan de frisse kant, als aan deze temperaturen wel seizoensnormaal. Komende nacht koelt het af naar een graad of 10. Het is uiteindelijk weer helemaal bewolkt. De opklaringen verdwijnen, die enkele bui ook. En daarvoor in de plaats komt er later in de nacht, morgenochtend, ja, aanhoudende regen. Morgenochtend ook een natte ochtendspits. In de middag kan het even droog zijn, later weer wat buien. Misschien met een klap onweer en windstoten. En sowieso waait het morgen weer stevig. Vanavond en vannacht neemt de wind tijdelijk af. Maar morgen wordt er zuidwester opnieuw. Windkracht 7 aan de kust en windkracht 5 boven land. En het wordt morgen 16 of 17 graden. In de regen zal het wat frisser zijn. Nou, in het weekend verwacht ik een graad of 15 voor de middagtemperatuur. De opklaringen keren terug. Zon, blauwe lucht, maar ook af en toe een donkere lucht en enkele buien. Met stevige westelijke wind, vooral zaterdag. En de eerste dagen van een nieuwe week, dan lijkt het droog te zijn. Met af en toe zon, minder wind. En dinsdag en woensdag kan het ongeveer 18 graden worden. Best aangenaam, denk ik.
11: Zo, ja. De korte broek, die kan weer.
12: Ik zou hem nog niet weghangen, Bas, de korte broek.
11: Nee, absoluut niet. Eens even vragen aan Erwin de Hart hoe het gaat op de weg. Erwin, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Nou, het is alweer lekker druk aan het worden. Oh. Mensen die hebben gewerkt moeten ook weer naar huis natuurlijk. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Dus ik knoop het Hofvliet en op het Ketelplein 20 kilometer langzaam rijden. 25 minuten vertraging. Net zoveel op de A12 Arnhem-Den Haag. In 21 kilometer file tussen Bunnik en Woerden. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Een kwartier vertraging tussen knoop het Brechtseplein en Moordrecht. De meeste vertraging heb je weer op de Suurhofbrug. Of bij de Suurhofbrug vanaf de Maasvlakte. 9 kilometer bittere kilometers file, stilstaand verkeer.
11: Nou. Dankjewel, Erwin. Tot straks weer, hè.
14: Jo.
12: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

elastieke stembanden van Lionel Richie. Penny Lover op Radio West. Lekker plaatje. Ja. En je hoort het al. We gaan het noodradiospel weer spelen. Wat is dat, het noodradiospel? Nou, dat is heel eenvoudig. Ik geef je een drietal situaties op waarbij jij moet beoordelen of er sprake is van nood, waarbij je dan de radio moet aanzetten op Radio West. Nou, heel makkelijk natuurlijk. Drie van die stellingen, ze zijn over het algemeen niet zo heel moeilijk, hoor. Lekker meedoen en dan win je iets als je het allemaal goed hebt voor je... Voor je noodpakket. Ja, dat kan iets kleins zijn. En wie weet is dat zelfs wel die mooie noodradio. Want die hebben we natuurlijk ook in de roulatie zitten. Wat het wordt, weten we nog niet. Merken we zo meteen wel. 070-390-5454. Na de Beach Boys gaan we spelen.

0: Heerlijk in, ouderwets mono, The Beach Boys, Then I Kissed Her.
1: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: En zo is het maar net en we gaan dat spel spelen, het noodradiospel. Een drietal stellingen. Welke stelling is een echt noodgeval waarvoor je 89.3 Radio West zou moeten aanzetten? En welke stelling is dat niet? Nou, over het algemeen is het natuurlijk niet zo heel moeilijk. Dus we gaan eens even kijken of Adrie van der Weijden uit Noordwijk, ja, die prijs in de wacht gaat slepen. Dag Adrie.
2: Ja, goedemiddag. Hallo. Ja,
0: hallo, want dan gaan we dadelijk de grabbelton in. En dan rolt daar natuurlijk een prijsje voor jou uit, ja.
2: Ja, wie weet.
0: Ja, daarom, zo is het maar net. Wie weet is het een grote prijs, wie weet is het een kleine prijs.
2: Ja, nou, zo is dat.
0: Daarom. Adrie, hoe is het bij jou daar in Noordwijk? Bij ons hier scheen de zon er net en nu is het weer grijs. En, nou ja, en bij jou?
2: Nee, de zon hebben we hier.
0: Oh. Ja.
2: Het is hartstikke warm in huis, hoor, met de zon in huis.
0: Ja, dat geloof ik best. Ja. Dat komt misschien wel omdat je aan de kust woont. Dan heb je. Dan
2: ja,
0: waai je
2: maar, ja. Oh, maar het heeft wel geregend, hoor, net.
0: Oh, dat wel. Dat toch wel.
2: Dat wel. Niet zoveel, maar met zo'n buitje.
0: Ja, precies. Ik snap het. Ja. Nou, Adrie, zullen we eens even kijken of jij die drie stellingen een beetje fatsoenlijk weet in te schatten? Ik denk dat het wel goed komt, natuurlijk.
2: Weet.
0: Ja, daarom.
2: Proberen.
0: Precies. Even kijken. De eerste stelling. Een NL-alert waarschuwt voor een gevaarlijke situatie in jouw directe omgeving. Is dat een noodgeval of is dat er niet eentje?
2: Ja, zeker weten. Denk. Ja.
0: De tweede stelling. Je ontdekt na het inschenken dat de melk gisteren over de datum was. Is dat een noodgeval?
2: Ja, vind ik wel een noodgeval.
0: Ja, maar de melk over de datum, ja, denk je dat dat voor de hele provincie echt een grote paniek zal veroorzaken?
2: Nou, dat niet echt.
0: Oh, nee. Ja. En dan een grote stroomstoring. Legt belangrijke voorzieningen in jouw buurtje plat. Is dat een noodgeval of is dat geen noodgeval?
2: Ja, dat is wel een noodgeval.
0: Dat denk ik ook. Hè. Nou, zullen we eens even kijken. We gaan grabbelen in de grabbelton. Ik steek mijn hand erin. Ik haal de boel hier flink door elkaar. En wat gaat er dan uitrollen? Even lezen. Oh, ja, kijk eens eventjes. Ja, die draagbare noodradio zegt. Nou ja. Ja, dat is lekker zeg. Dat is lekker, Adrie, die noodradio. Had je al een noodradio?
2: Nee, zeker nog niet. Nee. Oh.
0: Nou, dan is die hartstikke welkom natuurlijk, hè?
2: Zeker weten.
0: Ja, daarom. Hartstikke goed, Adrie. Heel veel plezier daarmee. En we spreken elkaar snel weer, hè?
2: Oké, hartelijk dank.
0: Joe.
2: Eens doeg. Hit the beat and take it to the verse now.

0: Duffy met die grote hit uit 2008, Mercy.
1: West komt thuis. Dit is Radio West.
0: Even lekker een rustpuntje met Céline Dion. Pour que tu m'aimes encore.

Ja, een prangende vraag hè, van Céline Dion. Waarom hou je nog steeds van me? Geen idee natuurlijk. Er zal wel een hoop positieve kanten hebben. Denk je ook niet? Laten we even lekker een dansje doen voordat we bij het nieuws van 5 uur zijn aanbeland. Met de hoofdpunten van het nieuws bij jou uit de buurt. En natuurlijk, wat is er in het buitenland gebeurd? En wat is er in Nederland gebeurd? Je hoort het allemaal zo rond 5 uur. Rick Astley, even lekker dansen. Together Forever.

0: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Zonder snelle besluiten van het Rijk dreigen warmtenetten. Projecten daaromheen die dreigen dan stil te vallen. En dat is natuurlijk niet helemaal goed. Daarover gaan we het hebben in Westkom Thuis, zometeen na 5 uur. Maar eerst krijg je de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt door André Kolen.
8: In winkelcentrum Baronie in Alphen aan de Rijn is een ruzie tussen 3 mannen gisteravond ontaard in een steekpartij. Niet een van de vechtersbazen werd neergestoken, maar een omstander. Het slachtoffer raakte licht gewond, meldt de politie. Die is nu op zoek naar de dader van de steekpartij en de 2 mannen... die ook betrokken waren bij de ruzie in Alphen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard trekt vanaf 2028 jaarlijks 5 miljoen euro uit voor de aanpak van Amerikaanse rivierkreeften. Het schap zet het geld in voor maatregelen die het watersysteem beter bestand maken tegen rivierkreeften en het wegvangen van de dieren. 2 bekende familienamen verdwijnen uit de Westlandse transportwereld. Bos Dalen uit Maasdijk gaat per direct verder als Logistiet. Bos Dalen ontstond in 2021 na een fusie van Cargo Bos en Van Dalen Transport. De 2 familiebedrijven werden aan het begin van de vorige eeuw opgericht. Cargo Bos in 1902 en Van Dalen Transport in 1920. Meer regio nieuws straks om 5:30. Nu het overige nieuws.
9: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58... De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim 400 euro. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan verkeersinformatie van Erwin de Hart van de ANWB.
10: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knoop de Ketelplein en Prins Klausplein 12 kilometer file. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Knoop het Ketelplein 27 kilometer file, 35 minuten vertraging. Een half uur op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden 18 kilometer file. Ook een half uur op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Zwijndrecht 6 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. En op de N434 Wassenaar Zoeterwoude bij Knoopend Hoogvliet 3 kilometer file.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
13: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op Florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
14: Installatiebureau Van Ginderen.
15: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
16: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
17: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Fijn plaatje van de Dolly Dots, Love Me Just A Little Bit More. Ja, het komt van eigen bodem. En dat komt eigenlijk wel goed uit. Want dadelijk tussen 6 en 7 dan draai ik platen die gemaakt zijn binnen de Nederlandse landsgrenzen. Made in Holland noemen we dat dan in goed Nederlands. En als jij een plaatje wil horen dat gemaakt is binnen onze landsgrenzen, maakt niet uit of dat dan Franstalig, Nederlandstalig, Duitsstalig is, Engelstalig. Als het maar gemaakt is binnen de grenzen, dan moet je me gewoon even mailen. bas@omroepwest.nl. Zometeen in dit programma. Hij zit bij mij al aan tafel en we zitten toevallig over verwarmingen en dergelijke te praten. Het is heel grappig. Ja, want zonder snelle besluiten van het Rijk dreigen warmteprojecten stil te vallen.
1: Ja.
0: En dan loopt de druk op het elektriciteitsnet ook weer verder op. Die projecten doen allemaal een beroep op het Rijk om in te grijpen, sturing te geven, met geld over de brug te komen. Daar gaan we het over hebben zo, hè?
1: Ja, daar gaan we het zo over hebben. En dat is nogal wat. Want 20 projecten hebben we in de regio zitten en die dreigen dus allemaal stil te gaan vallen.
0: Ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nou, daarover zo meteen meer. De kopstaartplaat komt voorbij. Hadden we gisteren een plaatje van Dolly Parton. Evening Shade heette dat plaatje. Zoeken we vandaag dus een plaatje dat begint met het woord shade. Dat betekent schaduw, shadow. Je mag er alle kanten mee uit. Nou, ik heb een hoop mail van jullie binnengekregen wat het is geworden. We horen het zo meteen. En natuurlijk in het laatste uur spelen we ook weer dat leuke spelletje in zijn achteruit. Dus kijken weer of jullie kunnen horen welke plaat ik nou weer in zijn achteruit heb gezet. Ik vrees dat het wel weer gaat lukken. Het lukt jullie namelijk altijd. En dat is het mooie. Dit is een plaatje van Miley Cyrus samen met Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood. Secrets.

0: Lekker plaatje van Miley Cyrus samen met Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood. Mick Fleetwood, het heet Secrets.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: De aanleg van warmtenetten dreigt stil te vallen. Dat kan grote gevolgen hebben. De provincie, netbeheerders, warmtebedrijven, woningcorporaties en de glastuinbouw die slaan vandaag alarm. Nou, daar was vandaag een congres over in Rijswijk. Mijn collega Marijn Kramer is daar geweest. En jij houdt het allemaal bij ons in de gaten, hè?
2: Yes.
0: Marijn, wat is daar precies aan de hand?
2: Ja, nee, de energietransitie, hè, daar gaat het natuurlijk over. En de warmtetransitie. We moeten allemaal straks van het gas af in Nederland. En ook in de provincie Zuid-Holland. En de provincie, de gemeente, de netbeheerders die vrezen dat die energietransitie stil komt te liggen als er geen extra geld komt vanuit het Rijk. Nu zijn er 100.000 tot 150.000 woningen in Zuid-Holland die aangesloten zijn op warmtenetten. Hè, dus bijvoorbeeld stadsverwarming. Maar die worden nu dus voor een groot deel nog door gascentrales verwarmd. Nou, dat moet dan in de toekomst gaan veranderen. Maar dat dreigt dus spaak te gaan lopen door een gebrek aan geld.
0: Oké, dat is natuurlijk een ongewenste situatie. Ik woon toevallig zelf ook in een wijk die met stadsverwarming verwarmd wordt. Ook nog op gas, dat kan niet anders. Hè, want er staan drie van die grote schoorstenen staan daar bovenop dat gebouwtje. Ja. En als het echt koud is, dan zie je 2 of zelfs 3 schoorstenen in werking. Maar goed, jij zegt er is dus extra geld nodig. We kregen ook vanuit de minister de opdracht om allemaal warmtepompen aan te schaffen. Weet je nog? Hoe zit dat?
2: Daar sprak ik ook over met provinciebestuurder Arno Bonte. Kijk, inderdaad, we moeten allemaal warmtepompen gaan aanschaffen. Of althans, we moeten allemaal de overstap gaan maken naar zoveel mogelijk elektrisch. En volgens Bonte zijn warmtenetten juist een goede oplossing in de steden.
3: Een warmtepomp is niet per se in alle situaties een slechte oplossing. Maar je ziet juist in stedelijke gebieden, en in Zuid-Holland hebben we heel veel steden met dichtbebouwde woonwijken, daar is een warmtenet gewoon maatschappelijk gezien de voordeligste oplossing. Ook voor de Rijksoverheid. Hè? Juist omdat je voorkomt dat je dan extra investeringen in zo'n zwaar elektriciteitsnet moet doen. En uiteindelijk is dit voor onze inwoners ook de goedkoopste oplossing. Dus onze oproep is richting Rijk. Maak dit mogelijk, want de plannen liggen klaar. En onze inwoners die snakken ernaar.
0: Ja, volgens Bonte is er dus veel potentie. Hoe moet daar gebruik van worden gemaakt?
2: Ja, er zijn nu in 20 steden in Zuid-Holland projecten opgestart voor stadsverwarming. Hè. Kijk, wat een paar jaar geleden hadden we al de oproep vanuit het Rijk van hey jongens, we moeten van dat gas af collectief. Daar was toen nog zelfs klimaatminister. Toen was hij nog klimaatminister, Rob Jetten. Was daar heel erg groot voorstander van. Nou, toen is er natuurlijk heel wat in gang gezet, hè, bij de gemeente. Bijna iedere gemeente kwam wel met een warmteplan. Om dan dus zoveel mogelijk van het gas af te gaan. Die plannen die zijn dus uitgewerkt. Er is per wijk zelfs op sommige gebieden, bijvoorbeeld in Delft, is al uitgewerkt van hoe ze dat dan moeten gaan doen. Dat kan bijvoorbeeld met aardwarmte. Dat kan bijvoorbeeld met grote pijplijn die is aangelegd, hè, Warmtelink. Ja. Bijvoorbeeld vanuit de Rotterdamse haven. Maar daar moet, zoals Bonte zelf zegt, dus heel erg snel geld naartoe om dat dus straks ook echt op te gaan starten. Kijk, die opstartkosten, dat is eigenlijk een beetje waar het grootste probleem zit. Nu zijn de aanlegkosten geweest en dreigt eigenlijk de gebruiker te moeten betalen voor de aansluiting. Wat natuurlijk echt een astronomisch hoog bedrag zal zijn. Mm-hmm. En dat willen ze eigenlijk voorkomen. Dus ze willen die gebruikerskosten laag gaan houden. Dus is een rijksinvestering eigenlijk nodig om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en dat is dus wat ze eigenlijk wel willen in de regio. En dat de inwoner zou moeten gaan betalen voor een grote collectieve warmtepijplijn. En dat is juist wat ze niet willen.
0: Ja, precies. Nou kan ik me herinneren dat in Den Haag een paar jaar geleden de grond open is geweest op veel plekken. Hele dikke pijp is daar neergelegd. En volgens mij is er verder niets op afgemonteerd. Dus daar zitten nog steeds huizen te wachten op een aansluiting. Kennelijk te duur of politiek moeilijk, weet jij dat?
2: Nou, dat is dus wel een beetje waar het probleem zit. Hè. Kijk, om het project uiteindelijk verder te kunnen brengen, heb je dus geld nodig uiteindelijk vanuit het Rijk. Je moet ook bijvoorbeeld een energieleverancier moet je erbij zien te trekken die het wil gaan uitbaten. Hè. Dat is ook natuurlijk nog niet het makkelijkste, want zo'n energiemaatschappij die ziet ook van, het is eigenlijk best wel duur om alles tegelijkertijd aan te moeten sluiten. Ja,
0: die investeringen zijn gigantisch voordat ze dat terug hebben. Praat je over 40, 50 jaar terugverdientijd. Als het al lukt.
2: Precies, maar daar hebben de provincie en de gemeente dan weer een oplossing voor. Die bepleiten eigenlijk bij het kabinet van, we moeten eigenlijk gaan zorgen voor publieke warmtebedrijven. Want warmte is anders dan, laten we zeggen, 50 jaar geleden, toen we allemaal opeens gas konden gaan gebruiken, is gewoon inmiddels echt wel een eerste levensbehoeften. Ja. Dus zeggen ze van ja, weet je wat we dan moeten doen? We moeten eigenlijk gewoon vanuit de overheid moeten we 50% moeten we van die warmtevoorziening moeten we in handen gaan krijgen. En op die manier moet het dan goedkoper gaan worden. Maar ja, nogmaals dus, daar is dus wel geld voor nodig vanuit het Rijk.
0: Ja, precies. Over wat voor projecten praten we eigenlijk? Hoe moeten die huizen dan allemaal verwarmd worden? Er zijn allerlei mogelijkheden.
2: Heel veel mogelijkheden worden bijvoorbeeld al uitgerold. Hè. Dus bijvoorbeeld, zoals bij jou in de buurt, wordt er heel erg gekeken naar de glastuinbouw. Nou, kunnen we dan bijvoorbeeld daar de restwarmte van gebruiken? Hè? Want die kassen die worden natuurlijk verwarmd. Nou, er is natuurlijk restwarmte daarvan over. Die kan je net zo goed door die pijpleiding door laten gaan met verwarmd water. En dan heb je eigenlijk een soort grote centrale verwarming. Dat is eigenlijk in de basis een beetje het idee. Nou, dat kan. Restwarmte. Maar je hebt ook bijvoorbeeld geothermie. Hè? Dus graaf een heel diep gat in de grond. Zet daar wat water in. En verwarm het dan op die manier met aardwarmte. Op die manier kan je dan ook weer je grote centrale verwarming bijvoorbeeld weer in eigenlijk gaan verwarmen. Dus dat zijn eigenlijk allemaal manieren waarop je dan kan gaan kijken naar hoe die huizen kan gaan verwarmen. En nogmaals, het werkt eigenlijk een beetje zoals een soort centrale verwarming. Hè? Dus je hebt water eigenlijk vanaf één opwarmpunt, om het maar zo te zeggen. Nou, dat wordt dan eigenlijk net als bij eigen verwarming door al die kabels en of tenminste door al die waterleidingen geleid. Komt vervolgens dan bij jou in huis terecht en wordt eigenlijk in je eigen centrale verwarmingssysteem gebracht. En dan vervolgens gaat het weer terug om dan weer nog een keertje doorverwarmd te worden.
0: Ja.
2: Dus dat is een soort circulair systeem.
0: Precies. Maar goed, het moet wel betaalbaar blijven. En dus wordt er naar het Rijk gekeken. En gaan we dus allemaal meebetalen aan dat soort warmtenetten.
2: Ja, nou ja, dat is dus wel uiteindelijk waar de toekomst naartoe leidt. En het moet uiteindelijk dus vanuit de provincie moet het dus ertoe gaan leiden dat wij, of tenminste jij en ik, niet zoveel gaan betalen eraan. En dat juist vanuit onze belastingcenten moet gaan komen.
0: Ik hoop dat het goed komt.
2: Nou, dat gaan we horen.
0: Dankjewel. Dankjewel, Marijn.
2: Yes.
4: Tot 7 uur, West komt thuis.

van Dik Hout, Stil in Mei. We gaan richting 5:30. Het nieuws met André Kolen komt eraan. Een updateje van weer en verkeer. Het zit er allemaal bij. En dit is muziek van Nate Smith. Fix What You Didn't Break.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Bernard ter Horst.
1: We draaien heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Geven een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kunt winnen. En we brengen aan iets of iemand een ode.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: tonnen diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
9: Installatiebureau van Ginderen.
10: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
11: Voordeeluitjes.nl. 5:58, je luistert naar Radio West. Voor het nieuws in de studio bij mij, André Kolen. Dreen, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Bas. In winkelcentrum Baronie in Alphen aan de Rijn is een ruzie tussen 3 mannen gisteravond ontaard in een steekpartij. Niet een van de vechtersbazen werd neergestoken, maar een omstander. Tijdens de vechtpartij trok een van de mensen een mes en daarbij raakte de omstander, die volgens de politie niet bij de ruzie betrokken was, gewond. De dader zou na het incident zijn weggerend in de richting van de Prinses Marijkestraat in Alphen. Het slachtoffer raakte licht gewond, meldt de politie, en die zoekt nu de dader van de steekpartij en de 2 mannen die ook betrokken waren bij die ruzie. Horecaondernemers op de boulevard van Kijkduin moeten komend seizoen de kans krijgen om een terras neer te zetten. De Haagse wethouder Richard de Mos wil de regels aanpassen.
13: We hebben uitdagingen in Kijkduin. Er is nog grote leegstand. En ondernemers vragen hierom. En die 1,5 meter uit de gevel, die maakt dat het wat gezelliger wordt. Dat je lekker in het zonnetje kan zitten, dat je kan uitwaaien. Ja, en dat je onder genot van een drankje kan genieten van Kijkduin en van de badplaats.
12: De stichting Marketing Kijkduin is natuurlijk blij met het voornemen van de Mos om de terrassen uit te breiden. Maar Robert Barker van de Partij voor de Dieren is tegen.
14: Sluipenderwijs wordt er steeds meer ruimte gecommercialiseerd. Want eerst was er natuurlijk een terras, die werd overkapt. Nu zou er dan weer een terras komen wat gratis grond is, wat ondernemers kunnen gebruiken. En dat is allemaal grond wat andere mensen niet kunnen gebruiken.
12: Robert Barker was dat. 2 bekende familienamen verdwijnen uit de Westlandse transportwereld. Bos Dalen uit Maasdijk gaat per direct verder als logistiet. Ja, verzin het maar. Huh? Logistiet. Ja. Bos Dalen ontstond in 2021 na een fusie van Cargo Bos en Van Dalen Transport. Nou, de 2 familiebedrijven die werden aan het begin van de vorige eeuw opgericht. Cargo Bos in 1902 en Van Dalen Transport in 1920. Nou, Bos Dalen ontstond in 2021 na een fusie van Cargo Bos en Van Dalen Transport. Sinds de jaren 70 werkten de 2 transporteurs al nauw samen. En in 2023 werd Bos Dalen overgenomen door het van oorsprong Japanse logistiet. Dus die Japanners hebben dat bedacht.
11: Oh.
12: Eigenaren zeiden destijds dat de overname meer groeimogelijkheden moest bieden. En de naam Bos Dalen bleef toen nog behouden, maar 3 jaar later verdwijnt hij dus alsnog. Nou, de naam verandert, maar onze kernwaarden en onze banden met klanten en medewerkers die blijven behouden, vertelt directeur Egbert van Alphen aan onze mediapartner WOS. Dus als je nu naar de website gaat, zie je al logistiek en de autootjes worden ook nog aangepast.
11: Hoe schrijf je dat?
12: LOGISTEED.
11: Oh, oké.
12: Logistiet.
11: Yes. Van Emma Steed.
12: Ja,
11: John Peel en Emma Steele.
12: Emma Peel, ja. Ja. Ja, die dus.
11: We gaan naar Jordi voor het weer.
0: Nou, voorlopig blijft het wel een beetje aan de frisse kant, als aan deze temperaturen wel seizoensnormaal. Komende nacht koelt het af naar een graad of 10. Het is uiteindelijk weer helemaal bewolkt. De opklaringen verdwijnen, die enkele bui ook. Daarvoor in de plaats komt er later in de nacht, morgenochtend, ja, aanhoudende regen. Morgenochtend ook een natte ochtendspits. In de middag kan het even droog zijn. Later weer wat buien. Misschien met een klap onweer en windstoten. En sowieso waait het morgen weer stevig. Vanavond en vannacht neemt de wind tijdelijk af. Maar morgen wordt er zuidwester opnieuw. Windkracht 7 aan de kust en windkracht 5 boven land. En het wordt morgen 16 of 17 graden. In de regen zal het wat frisser zijn. Nou, in het weekend verwacht ik een graad of 15 voor de middagtemperatuur. De opklaringen keren terug. Zon, blauwe lucht, maar ook af en toe een donkere lucht en enkele buien. Met stevige westelijke wind, vooral zaterdag. En de eerste dagen van een nieuwe week, dan lijkt het droog te zijn. Met af en toe zon, minder wind. En dinsdag en woensdag kan het ongeveer 18 graden worden. Best aangenaam, denk ik.
11: Erwin, bij de ANWB, goedemiddag.
6: Hallo.
11: Hallo, hoe gaat het ermee?
6: Een drukke ochtendspits, of ochtendspits, een drukke avondspits. En dat komt natuurlijk doordat veel mensen eigenlijk al
11: op de weg zitten.
6: Klaar met werk zijn. Ja. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelevarensveen en knooppunt Ketelplein 31 kilometer file. De vertraging is 3 kwartier. Dat helpt natuurlijk ook niet als het af en toe daarbij regent en zo. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden 21 kilometer file. Half uur vertraging ook daar. De rest van de dagelijkse files geeft zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. De grote uitzondering is natuurlijk weer de Zuurhofbrug, de N15 vanaf de Maasvlakte. 8 kilometer stilstaand verkeer.
11: Herman, pak volgende keer even de andere microfoon.
6: Oh ja. Mensen hebben niet gewend. Als jullie het maar leuk vinden, dan gaat het op.
11: Dan Robbie, het gaat om de amusementswaarde. Hoi. Hoi. Weg is die.
12: Weg is die. Komt die nog terug, denk je?
11: Nee, die komt nooit meer terug.
12: Nou, tot zover dan het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik een andere microfoon. Of kijk op omroepwest.nl.

0: Richard op Radio West. I could easily fall in love.
1: Is er nog wat te doen?
0: Langzaamaan hobbelen we natuurlijk naar het weekend. Nou, voor de Leienaren hoef je niet te zeggen wat ze dit weekend moeten gaan doen. Maar voor alle normale mensen is hier meer in de studio om leuke dingetjes voor het voetlicht te brengen, zeg maar, over de dingen die te doen zijn bij ons in de buurt. Meer, een heel goede middag.
2: Goedemiddag, ja, want natuurlijk behalve Leidens Ontzet is er heel veel leuke dingen te doen. En twee dingen die zijn op vrijdag. En ik weet niet of jij de laatste jaren ooit bent voorgelezen. Ik had het met corona. Ik was een van de laatste die ziek, zwak, misselijk was van corona. En ik lag op de bank en mijn man heeft me toen een boek voorgelezen. Nou, ik was als was in zijn handen.
0: Oh ja, joh.
2: Het is zo heerlijk. Ja, al die mensen die van podcast houden en van radio, je houdt ervan om verteld te worden. En voorlezen, dat heeft toch een bepaalde magie. Ja. En dat gaat ook weer gebeuren, want er is namelijk een nationale voorleeslunch. Die is vrijdag, maar die is speciaal voor ouderen.
0: Oh.
2: En dan is dat echt voor ouderen 55 plus. Dus ook voor mij.
0: Mij ook.
2: En dat is door heel Nederland. Het is door heel Nederland komen meer dan 10.000 ouderen samen in buurthuizen, bibliotheken. Er is een speciaal verhaal geschreven door Joke van Leeuwen. Zij is een fantastische schrijfster, een woordkunstenaar. Nou ja, haar verhalen zijn echt heerlijk om voorgelezen te krijgen. Zij heeft speciaal voor de ouderen een verhaal geschreven. Dat wordt op de landelijke televisie voorgelezen. Maar in Pijnakker, in de bibliotheek, gaat ook voorgelezen worden. Dat begint om 12 uur, dus iets eerder aanwezig. En daar leest een vrijwilliger leest een mooi verhaal voor.
0: Oh, mooi.
2: En dat duurt tot 14:45 's middags. En dat valt samen met de Nationale Ouderendag. Dus op die manier in heel Nederland, in buurthuizen, bibliotheken en zorginstellingen, wordt er lekker voorgelezen. En het is fijn om dan aan iemands lippen te hangen.
0: Mm-hmm.
2: En dan begint het misschien met er was eens.
0: Ja.
2: Maar het is zo leuk.
0: Ja, ik hang aan jouw lippen. Ik vind het leuk hoe je erover vertelt. Ja.
2: En hoe het begint, dat voorlezen, dat is ook weer de liefde bij kinderen erin te brengen. En dan is er het feestje van de Kinderboekenweek. Ik vind het al een feestje omdat het geen week is, maar 10 dagen. Mm-hmm. Daar hou ik van cijfertjes die niet kloppen.
0: Ja.
2: Het is woensdag begonnen. Ik heb erover verteld. Je hebt voor jou liggen het Kinderboekenweekgeschenk, wat je het cadeau krijgt. Zomaar gratis.
0: Leuk,
2: als je een bedrag uitgeeft. Dat is Nederland uniek in. En het is een leuk verhaal. Mooie tekeningen erin. Geschreven door Milushka Meulens. Die kennen we van het Jeugdjournaal. Presenteerde ze vroeger. Maar in kinderboekhandels en bibliotheken wordt van alles georganiseerd. Het thema is dit jaar spot aan om kinderen en de verhalen in voor het voetlicht te brengen in de spotlights. En bij de kinderboekhandel in Voorburg is een theaterworkshop door een theaterdocent. En de kinderen gaan dan echt aan de slag met verkleedkleren en echt ze een stukje voor het voetlicht brengen. En als je wil, dat is dus vrijdag, dat je dat leert en met z'n allen doet. En als je dat dan leuk vindt, kan je dat zaterdag ook nog opvoeren.
0: Oh, helemaal spannend natuurlijk.
2: Dus dat is bij die kinderboekhandel in Voorburg. Het begint morgen dus om 16:00. Is van 16:00 tot 17:00. En dan leert Pepijn dus jou je stem te gebruiken, je lichaam te gebruiken. En de dag daarna treed je dus op in het theater In de Wolken.
0: Wat leuk.
2: Leuk, hè?
0: Ja.
2: En de laatste tip, die is een Franse tip. Dus dan ga ik een beetje Frans praten.
0: Het is een type Français.
2: Het is een type Français. Ah oui, ah oui. Dan gaan we naar Alphen aan de Rennes. Oké, nou ga ik gewoon weer Hollands praten, hoor.
0: Ja, alsjeblieft.
2: Daar is het Villa Française. Het is een festival, een Frans weekend in Park Villa. En je beleeft, zoals ze het zelf omschrijven, de Franse joie de vivre met een programma vol chansons, films en workshops. En bij films, denk aan de filmklassieker van Jacques Tati. Ja, dat blijven gewoon hilarische films waarin als een soort Le Vacances de Monsieur Hulot, als de dikke en de dunne Charlie Chaplin-achtige dingen gebeuren daar. Ik vond zelf hele grappige films vroeger. Je kan ook aan de slag in een workshop. Je kan bijvoorbeeld je eigen baret gaan filten of je eigen wijnetiket ontwerpen onder begeleiding van een echte illustrator. En 's avonds is er dan chanson en theater. Dus een heel leuk programma in Park Villa 3 en 4 oktober.
0: Waar was dat ook alweer?
2: Park Villa in Alphen aan de Rijn.
0: Oké, hartstikke mooi. Hey, en dan heb ik hier nog een boek voor me snuit.
2: Ja, dat is het
0: Harry in de Tent heet het.
2: Dat bij de kinderboekenweek wordt altijd en een kinderboek uitgeschreven. Geven en een kinderprentenboek. Prentenboek moet wel geld voor betaald worden, maar dat sluit dan weer aan bij het thema. En dit jaar is het van Harmen van Straat. En Harmen van Straat staat ook bekend om zijn vrolijke illustraties. En ja, je ziet het nijlpaard al ronddarren en dansen. Het feest, dat spat al van de voorpagina af. Gewoon ook, voorlezen en kijken met je kleintje. Het is zo leuk. En als je dan eerst zelf voorleest en daarna voorgelezen wordt en dan nog een baret gaat filten, volgens mij zit je weekend dan vol.
0: Volgens mij is de cirkel dan rond. Meer dankjewel, hè. Meester Cirkel, dan rond. Meer dankjewel, hè.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Elke zondagavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport, zondagavond vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Gisteren was de Grand Dam van de country de kopstartplaat. Evening Shade, sorry, van Dolly Parton. We zoeken dus een plaatje dat begint met het woord shade. Wat het is geworden hoor je zo. Now if you...

0: Een evergreen uit 1970 van Roger Whittaker. I don't believe in if anymore.
1: De kopstaartplaat.
0: Gisteren was Dolly Parton met Evening Shade de kopstaartplaat. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord shade of schaduw. Of een andere vertaling. Is allemaal prima natuurlijk. Tilly Vertuin uit Lisse schrijft haar lieve Bas. Daar was Dolly vanavond dan met shade. Naar het Frans vertaald is dat ombre. Dus ik ga weer voor een Franstalig nummer. Namelijk ombre et velours. Dat betekent schaduw en velours. Van Brandon McIntyre. Groetjes van Tilly. Tilly, dankjewel hè. Romeo Sadlouis schrijft, hey Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat. Schaduw en ik van Leonie Sazias. En dat is een kinderliedje, want ik heb hem even beluisterd natuurlijk. Dankjewel, Romeo. Sam van der Meulen, hij schrijft, hey Bas, ik heb even moeten zoeken voor de kopstaartplaat van vandaag. Ik zou graag Schaduwen op de grond van singer-songwriter Wieger Wobbe Windhorst willen aandragen. Dat is een redelijk recent nummer uit 2025 van zijn album getiteld De Derde. Ik had eerlijk gezegd nog nooit van hem gehoord, zo schrijft Sam. Maar zo leer je door de kopstaartpraat ook weer nieuwe artiesten kennen. De groetjes en een fijne avond. Dankjewel Sam, hetzelfde natuurlijk. Piet van der Poel, hij schrijft, voor de volgende kopstaartplaat wil ik aandragen Schaduw van de Liefde. Van de Liefde van Frank Boeien. Dat is zo'n nummer dat, hoe langer je ernaar luistert, steeds dieper onder je huid kruipt. Het gaat over de sporen die liefde achterlaat, ook wanneer die liefde zelf verdwenen of veranderd is. Die schaduw die blijft bestaan in herinneringen, in gemis, in alles wat je samen hebt meegebracht. En juist de combinatie van de melancholische muziek en de tekst is typisch Frank Boeien en ijzersterk. Met een hartelijke groet uit Zoetermeer van Piet. Piet, dank je wel weer. Kees Pronk, hij schrijft, dag Bas, mijn kopstaartplaat van vandaag is Shades of Blue van John Summit, The Vault en Julia Church. Elektronische dance track, onlangs uitgebracht in april door deze DJ-producer. Geremixed door meneer The Vault en Julia Church. Zij zorgt voor de emotionele vokalen. Dankjewel, Kees. Kok van Mierlo, hij schrijft, hey Bas, vandaag weer een heerlijke plaat van de band Mumford & Sons. Met het nummer Shadow of Man. Een folkband uit Londen is dat, met de legendarische Railroad Revival Tour uit 2011. Ja, daar zijn een hoop beelden van, hè. Goede live muziek. Heel goed. Dankjewel, Kok. Koos Enthoven, hij schrijft, was geen gemakkelijke vandaag. Ik heb wat gevonden. Shades of Cool van Lana Del Rey uit 2014. Een melancholic ballad waarbij je tijdens het diner in slaap valt. Groeten van Koos. Koos, dank. Carla Slootweg, ze schrijft, de kies als kopstaartplaat Shadowlight van Danny Vera. Fijne uitzending, schrijft ze, de groetjes van Carla. En tot slot, Harman Geer, hij schrijft, hallo Bas, daar zijn we weer. Ik heb voor de kopstaartplaat van vandaag een nummer van Andy Gibb uitgekozen. Te weten, Shadow Dancing. Fijne uitzending en de groeten van Geer. Luidjes dank allemaal weer voor jullie gevarieerde suggesties, zo mag je het gerust zeggen. Het is tijd om de heupjes eens eventjes wat los te wiegen. Shades of Blue van John Summit, The Vault en Julia Church. Dat is de kopstaartplaat van vandaag.

0: Shades of Blue van John Summit, Devolt en Julia Church. Dat is de kopstaartplaat van vandaag. Voor morgen zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord blue. Heb je een ideetje? bas@omroepwest.nl. Hetzelfde geldt voor zometeen.
1: Made in Holland at 6.
0: Want dan draai ik muziek louter gemaakt hier op Nederlandse bodem. Een plaatje aanvragen. Het was nog nooit zo makkelijk. bas@omroepwest.nl.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: dan... Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot €13.000 subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
7: Zometeen tussen 6 en 7. Alleen maar muziek gemaakt in Nederland. In Westkom thuis. Tijd zijn van 6 uur was dat. Het nieuws van ons, van André krijg je. Hij brengt het nieuws van ons uit de buurt, hè?
8: Ik ga mijn poging wagen.
7: Heel veel sterkte.
8: Dank je. De gemeente Leiden gaat onderzoeken of 21 gebouwen en plekken kunnen worden aangewezen als gemeentelijk monument. Het gaat om erfgoed uit de periode van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, bericht onze mediapartner Centraal Plus. In totaal zijn 315 plekken onderzocht. Daarvan worden er dus 21 verder bekeken. In winkelcentrum Baronie in Alphen aan de Rijn is een ruzie tussen drie mannen gisteravond ontaard in een steekpartij. Niet een van de vechtersbazen werd neergestoken, maar een omstander. Het slachtoffer raakte licht gewond, meldt de politie. Die is nu op zoek naar de dader van de steekpartij en de twee mannen die ook betrokken waren bij de ruzie. De gemeente Teylingen begint in november met het planten van 350 bomen in Sassenheim. De bomen zijn onderdeel van het 1000-bomenplan van de gemeente. Voor de kerstvakantie zouden alle bomen in Sassenheim geplant moeten zijn. Een overzicht van het regionieuws straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
7: Files en vertragingen krijg je van Erwin de Hart bij de ANWB.
10: Weer een drukke avondspits op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Hoogmaarden en knooppunt Ketelplein 27 kilometer file. De vertraging is 3 kwartier. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten, Oost en Woerden 13 kilometer file. 20 minuten vertraging. Kwartier op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt de Brechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Heel veel vertraging op de N15 Maasvlakte Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug 9 kilometer door de problemen met het asfalt is de linkerrijstrook nog dicht.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
12: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
13: Installatiebureau Van Ginderen.
14: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
15: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
17: Tot 7 uur, West komt thuis.
18: Dit is

0: Plaatje aangevraagd door Roy Lodder, speciaal voor Romeo Sadlu. Deze van The Cats, Vaya con Dios. Met veel plezier gedraaid natuurlijk. Goedenavond. Het is 9,5 minuut over 6. En tot 7 uur vanavond is dit West Komt Thuis. Met een in dit uurtje, ja, op de donderdag altijd.
1: Made in Holland at 6.
0: Precies, plaatjes gemaakt op Hollandse bodem. Die worden dan vanavond gedraaid. En dat kan van alles zijn, instrumentaal, Engels. Nederlands natuurlijk. Nederlands wordt altijd veel aangevraagd. En dat begrijp ik ook wel. Dus we gaan er een fijn uurtje van maken. Met over een heel goed half uur het spelletje In Zijn Achteruit. Ik heb een hele bekende plaat In Zijn Achteruit gezet. Nou, jullie moeten dan weer raden natuurlijk welke plaat dat is. En volgens mij is het een appeltje-eitje vanavond. En dat waren eigenlijk de dienstmededelingen. Dus dan gaan we lekker snel door met het volgende verzoek. Een verzoekje, een plaatje aangevraagd door Gijs de Heer. Die wil heel graag horen een plaat van Anouk. What Have You Done? Daar is die voor jou, Gijs.

Anouk op verzoek. What have you done? 14 minuutjes over 6. Goedenavond. West komt thuis is dit op Radio West. En we zijn bezig met de Made in Holland at Six. Alleen maar muziek gemaakt op Nederlandse bodem. En dat allemaal op verzoek. Plaatje aanvragen. Bas@omroepwest.nl. Een verzoekje hier liggen van Marco. Marco Lotter die schrijft: zou ik voor vanavond het altijd vrolijke liedje How Do You Do van Mouth en McNeil aan mogen vragen? Ja, natuurlijk. Een leuk nummer.

Mouth & McNeil op verzoek van Marco Lotter, How Do You Do? Verzoekje binnengekregen van Romeo, die schrijft mijn verzoekplaat voor de Hollandse bodem van vanavond. Dat is het liedje Boom van Samuel Welten. Ja, hij doet dat samen met Russo. Deze is dan voor jou, hè? Boom! Boom!

0: Zelden zo'n mooie bal raakte hij. En ik had hem haast in mijn zak. Toen komt zo'n livreier. Leg neer die bal.
1: Terug naar de jaren 60.
2: Het Sweet 60s weekend komt eraan op Radio West.
1: Love, peace and...

Sandy Coast op Radio West, 6 minuten voor 6:30. Dagoverzicht komt er zo aan. Maar eerst nog even een verzoek van Kees de Jong uit Den Haag. Die wilde graag horen de 11e letter van het alfabet. En dat is de K, een liedje van Robert Long.

0: Je luistert naar West Komt Thuis.
1: Dit is Radio West.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Het is 6:30. Het dagoverzicht, dat krijg je van André Kolen. Dree, goedenavond.
12: Goedenavond, Bas. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. In winkelcentrum Baronie in Alphen aan de Rijn is een ruzie tussen 3 mannen gisteravond ontaard in een steekpartij. Niet een van de vechtersbazen werd neergestoken, maar een omstander. Tijdens de vechtpartij trok een van de mensen een mes. Daarbij raakte de omstander, die volgens de politie niet bij de ruzie betrokken was, gewond. De dader zou na het incident zijn weggerend in de richting van de Prinses Marijkenstraat. Het slachtoffer raakte licht gewond, meldt de politie. Die zoekt nu naar de dader van de steekpartij en de 2 mannen die ook betrokken waren bij de ruzie in Alphen. Horecaondernemers op de boulevard van Kijkduin moeten komend seizoen de kans krijgen om een terras neer te zetten. De Haagse wethouder Richard de Mos wil de regels aanpassen.
13: We hebben uitdagingen in Kijkduin. Er is nog grote leegstand. En ondernemers vragen hierom. En die 1,5 meter uit de gevel, die maakt dat het wat gezelliger wordt. Dat je lekker in het zonnetje kan zitten, dat je kan uitwaaien. Ja, en dat je onder genot van een drankje kan genieten van Kijkduin en van de badplaats.
12: De stichting Marketing Kijkduin is blij met het voornemen van de Mos om de terrassen uit te breiden. Maar Robert Barker van de Partij voor de Dieren is tegen.
14: Sluipenderwijs wordt er steeds meer ruimte gecommercialiseerd. Want eerst was er natuurlijk een terras, die werd overkapt. Nu zou er dan weer een terras komen wat gratis grond is, wat ondernemers kunnen gebruiken. En dat is allemaal grond wat andere mensen niet kunnen gebruiken.
12: Robert Barker was dat. Een arrestatieteam heeft gisteravond 4 mensen aangehouden na een beroving en mishandeling in Delft. De verdachten hadden mogelijk een vuurwapen bij zich, waardoor de politie flink opschaalde. Slachtoffers hadden een afspraak gemaakt om een fatbike te kopen, maar werden ter plaatse naar een kelderbox geleid waar meerdere jonge mannen hen opwachten. Hun geld werd vervolgens met geweld afgepakt. Het incident was aan het Oostblok in de wijk Vrijeban. De politie kreeg rond 16:30 de melding van de beroving binnen en startte direct een onderzoek. Tijdens dat onderzoek kwamen meerdere verdachten in beeld. 3 van hen werden op de Pijperring gezien. Omdat de verdachten dus mogelijk een vuurwapen bij zich zouden hebben, besloot de politie om een zwaar bewapend arrestatieteam in te zetten. Het arrestatieteam sloeg het drietal in de boeien en korte tijd later werd bij de Aard van der Leeuwenlaan in Voorhof een 4e verdachte aangehouden. Ook werd nog een voertuig in beslag genomen. In Rijswijk is vandaag een warmtecongres gehouden. De warmtetransitie staat daar centraal. De Zuid-Hollandse gedeputeerde Arno Bonte die presenteerde er een manifest waarin hij het Rijk oproept om sneller in actie te komen, zodat geplande warmteprojecten niet stilvallen.
15: Nou, het staat of valt met een positieve houding vanuit het kabinet. Bijvoorbeeld de netbeheerders, de bedrijven die de energienetten aan moeten leggen, die vinden het ook heel belangrijk dat we investeren in die warmtenetten. Doen we deze dringende oproep. En ik hoop dat het Rijk daar gehoor aan geeft, want ook op lange termijn bespaart het ze gewoon geld.
12: De provincie wil uiteindelijk ongeveer 1 miljoen huishoudens en duizenden bedrijven en hectare glastuinbouw aansluiten op de collectieve warmte. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
11: André, dankjewel. En dan natuurlijk het weer met Jordi Bloem.
16: Komende nacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook een natte ochtendspits. In de middag kan het even droog zijn. Later weer wat buien. Misschien met een klap onweer en windstoten. En sowieso waait het morgen weer stevig. Vanavond en vannacht neemt de wind tijdelijk af. Maar morgen wordt er zuidwester opnieuw. Windkracht 7 aan de kust en windkracht 5 boven land. En het wordt morgen 16 of 17 graden. In de regen zal het wat frisser zijn. Nou, in het weekend verwacht ik een graad of 15 voor de middagtemperatuur. De opklaringen keren terug. Zon, blauwe lucht, maar ook af en toe een donkere lucht en enkele buien. Met stevige westelijke wind, vooral zaterdag. En de eerste dagen van een nieuwe week, dan lijkt het droog te zijn. Met af en toe zon, minder wind. En dinsdag en woensdag kan het ongeveer 18 graden worden. Best aangenaam, denk ik.
11: Erwin van de ANWB, hoe gaat het op de weg op het moment?
17: Ja, het gaat de goede kant uit. We zijn er nog niet helemaal. Er zijn nog steeds wel wat files, zoals op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Lunetten en Woerden, 15 kilometer. Je hebt ook 15 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda, tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk, heb je 10 minuten vertraging nog. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda, 5 bij Moordrecht. En op de A20 Gouda Hoek van Holland, 10 minuten vertraging. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven.
11: Dankjewel Erwin, goeie wacht daar zo.
17: Jo.
11: Thuis. Een verzoekje uit het verre Limburg binnengekregen van Veronique Jansen. Ze schrijft: ik zou de Nederlandse glamrock band Catapult nog wel eens een keer willen horen. Ze hebben een paar hitjes gehad. Onder andere Let Your Hair Hang Down. Dat liedje komt uit 1974. Het ligt hier op de draaitafel.

Nou, Veronique, jij staat daar lekker achter de potten te koken en te doen. Ik neem aan dat het hek wel van de dam is geweest daar zo. Leuk hoor. Catapult, let your hair hang down. Berichtje van Maiko Scheffers, die schrijft... Mijn papa die zit weer op de bus om mensen naar de sport te brengen. Zou je voor hem en voor de mensen in de bus... Hartslag van de stad willen draaien? Can

0: plaatje aangevraagd door Maiko Scheffers. Hartslag van de stad, Tino Martin en Mart Hoogkamer.
1: In zijn achteruit.
0: Zometeen weer dat spelletje en hier is de opgave alvast. Welk plaatje is dat? 070-390-5454. Om lekker mee te doen aan dat spel In zijn achteruit. Tot die tijd een verzoek van Mick Pat uit Waddinxveen. Die vindt dit een mooie plaat van Brainbox. Dit is The Smile.

0: Op bezoek van Mick Pat uit Waddinxveen. Deze van Brainbox. Het liedje heet The Smile.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, en dan dat spelletje, hè? In zijn achteruit. Nou, ik liet net de opgave al even horen. Ik zal het nu nog even doen. Je zou bijna denken dat hij in zijn achteruit precies hetzelfde klinkt als in zijn vooruit. We gaan het eens even bekijken. Ik heb 6 kandidaten aan de telefoon. En ik begin bij Mustafa in Rotterdam. Moes, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, ben jij een beetje fan van deze band of weet je nog helemaal niet wie het is?
2: Ik weet al, 100%
0: Oké, blijf hangen. Je bent zo meteen als eerste aan de beurt. Danielle is de volgende kandidaat. Danielle, je weet het nooit hoe een koe een haas vangt. Hey, goedenavond. Ja. Ja, Moes zit voor je. Ik vrees dat hij het wel weet, maar ja.
2: Ja, ik denk het ook.
0: Nou, blijf lekker hangen. Gaan we het zo bekijken. Sam heb ik ook aan de lijn uit Den Haag. Dag Sam, goedenavond.
3: Goedenavond Bas.
0: Ja, hey. Ja, dit is natuurlijk een plaatje dat ook in jouw platenkast staat, hè, denk ik.
3: Ja, zeker. Een van de zangers van de band heb ik wel eens live zien optreden.
0: Oké.
3: In Zoetermeer was dat, ja.
0: Oké. Nou, ja.
3: Stadstheater.
0: Ja, leuk. Nou, say no more, want we moeten het natuurlijk nog...
3: Live zien optreden.
0: Oké.
3: In Zoetermeer was dat, ja.
0: Oké. Nou, ja.
3: Stadstheater.
0: Ja, leuk. Nou, say no more, want we moeten het natuurlijk nog een beetje spannend houden. Dan ga ik naar...

0: Het is natuurlijk nu wat frisser aan het worden, dus je doet het allemaal binnen, hè? In een zaal, denk ik.
1: Klopt.
0: Ja, ja, vind je het leuk?
1: Ja hoor.
0: Hartstikke goed. Nou, Michel, blijf hangen, want je hoort het, hè? Er zijn een paar mensen voor je, dus als die het niet goed hebben, dan mag jij het proberen. Maar ja, het is niet zo...
1: Hoor.
0: We gaan het wel werken, hè? Ja, nou, dan gaan we naar Harry in Leidschendam. Harry, een bijzonder good evening.
2: Good evening, Bas. Goedenavond.
0: Ja.
2: Ik heb niet zo'n hoog nummer in de wachtrij vanavond, merk ik.
0: Nee, dat klopt. Hè. Nee, je bungelt een beetje achteraan, zal ik maar zeggen.
2: Achteraan, hè? Ja.
0: Maar ja, weet je, in de politiek noemen ze dat dan een lijstduur, hè? Dus dat is dan ook weer mooi.
2: Een lijstduur, ja. De Tommy Beugelsdijk van is er achteruit, zullen we maar zeggen.
0: Precies dat. Nou ja, maar weet je, het kan altijd nog erger, Harry, want ik heb ook Carla uit Gouda. Ja. Carla, je hoort dat jij bent de ultieme lijstduur van deze lijst, hè?
3: Ja, ik ben de laatste, geloof ik, hè? Dat, ja, of niet?
0: Ja. Klopt, je staat achteraan in de rij, maar ja, het is wat het is. Maakt niet uit. Hoe is het bij jou in Gouda?
3: Ja, nou, er kwam net een flinke bui hierover en toen zag ik een mooie regenboog.
0: Oh, nou...
3: Dat was wel leuk, ja. Maar voor de rest was het wel zonnig, af en toe met een buitje.
0: Ja. En het stadhuis, staat dat nog steeds in de stijgers? En
3: ja,
0: zie je...
3: dat blijft voorlopig nog wel even zo, hè?
0: Ja, en aan de buitenkant zeker nog heel weinig te zien.
3: Ja, nou, niks.
0: Nou, ja.
3: Ze hebben wel allemaal dingen erop laten de mensen weten wat er allemaal gebeurt.
0: Oh, ja.
3: Dus dat kan je dan zien, lezen.
0: Ja, ja, informatieborden erbij en zo.
3: Informatie,
0: Nou, helemaal goed, hartstikke mooi. Want ja, dan weet je ook waar je dure belastingcentjes voor betaalt, hè?
3: Zo is het, ja.
0: Zo is het maar net. Nou, Carla, blijf hangen, want je weet het maar nooit. Dan ga ik.
3: Ik weet het nu heel goed, hoor.
0: Ja, precies. Ja, ik eerlijk gezegd ook wel, hoor. Maakt niet uit, joh. Nou, ik ga naar Mustafa. Mustafa, een heel goede avond.
4: Hey,
0: goede
4: avond.
0: Ja, zet je de radio iets zachter, want anders zijn we vanavond om 12 uur nog bezig.
4: Momentje.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
4: Zo beter?
0: Ja, dat is beter, Moes. Hartstikke goed, hoor.
4: Dank u.
0: Hey, Moes, je mag het gaan zeggen. Ben jij een beetje, voordat we het precies gaan oplossen, ben jij een beetje fan van deze band?
4: Een paar nummers.
0: Een paar nummers, oké. Okay, ja, oké, okay, oké.
4: Okay. Maar ik wil wel een snippertje, want ik wil niet strijken over de finish.
0: Moes, goed luisteren. Daar komt jouw snipperhint.
5: Snipperhint.
0: Zo,
4: ik weet hem.
0: Nou, maak me gek.
4: Ik wil het zeker weten.
0: Ja.
4: Want ik wil er eerst spreken over de finish.
0: Vertel, joh, wat is het?
4: Thomas Achta en Paul de Munnik met het regen zonder stralen.
0: Ja, goed hoor, Boes. Tuurlijk. Applaus valt jou ten deel natuurlijk. Het regent zonder stralen, dat is hem. Nou, Moes, blijf even hangen, want ik ga eventjes naar Danielle. Danielle, jij wist het ook, hè?
6: Ja, die wist het ook. Gefeliciteerd, Moes.
0: Ja.
6: Dank u.
0: Heb jij iets met deze muziek, Danielle?
6: Ja, ik vind het wel leuke muziek.
0: Oké, okay.
6: Ja,
0: nou ja, dan word je zo op je wenken bediend. Nou, hartstikke goed, want zometeen ga ik hem natuurlijk draaien. Hey, tot de volgende keer. Ja.
6: Tot de volgende keer. Fijne avond.
0: Hoi. Sam, ja, inderdaad, hè, in het Stadstheater. Ik denk dat jij bij Paul de Munnik bent geweest. Klopt dat?
7: Nee, Thomas Achta.
0: Oh, nou, ik had 50% kans en ik heb het helemaal verkeerd. Dus ja. Hey, Sam, dank voor het bellen. Tot de volgende.
7: Yo.
0: Hoi. Marcel, nee, ik moet zeggen Michel natuurlijk, daar in de bus bij Marcel. Zo moet ik het zeggen. Heel veel plezier met sporten, Michel. Maar een prijs zit er vanavond niet in.
1: Jammer.
0: Tot de volgende, hè.
1: Hoi.
0: Harry, je hebt het gehoord?
2: Ja, zeker. Gefeliciteerd, Mustafa.
0: Ja.
6: Dank u wel.
0: Hij roept dank u wel. Kijk eens even. Hé, hey, Harry, de groetjes, heb je al gegeten?
2: Ik ga nog eten. Dat heb ik toch nog voor de boel.
0: Oké. Nou,
2: prijs. Ja.
0: Wat ga je eten?
2: Dat is prei. Een aardappeltje wederom.
0: Ja.
2: En een gehaktballetje. Ja, het is heel Hollands.
0: Maar het is lekker, joh. Maak je wel eens een kerrysausje bij die prei? En dan met een beetje uitgebakken ham of spek erin?
2: Nou, volgens mij een week of twee geleden had ik hetzelfde op het menu staan.
0: Ja.
2: Vroeg je me dat ook. En ja, ik heb dat nog steeds niet gedaan, dat kerrysausje. Maar ik moet dat nu toch eens een keer gaan doen.
0: Ja, dat is misschien wel een goed idee.
2: Misschien over een week of twee dan...
0: En hou me op de hoogte. Ja, is goed.
2: Ja, zeker.
0: Oké, groetjes. Hoi, gezellig altijd. Carla, heb jij al gegeten?
3: Nee, nog niet. Dat moet ik ook nog doen. Ik sta nu spruitjes schoon te maken voor een spruitjes-tappot.
0: Oh, heerlijk. Oh, lekker, joh.
3: Met uitgebakken spekjes.
0: Oh, lekker, joh.
3: En aardappel.
0: Ach, heerlijk. Nou, ik wens jou een ontzettend smakelijk eten.
3: Dankjewel. En jou, ik wens jou dat straks ook.
0: Dankjewel.
3: En Mustafa, gefeliciteerd, hè.
4: Dank u. Okay. Ik maak een 50-50 voor mij.
0: Oh, 50-50. Oké.
4: Okay. Okay. Het mag niet, het mag eens

0: Nee, dat is waar. Nee, jij bent moslim, dus jij eet geen spek, natuurlijk geen varkensvlees. Oké, dag Carla. Joejoe.
1: Dag iedereen.
0: Dag. Hey Moes, gefeliciteerd hè. Ik ga die plaat lekker draaien.
2: Ja, dank je.
0: Doeg.

0: Dat was hem, de plaat in zijn achteruit. Agda en de Munnik, het regent zonnestralen. En over regen gesproken, wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Plaatje aangevraagd door Karel en Carla Groen uit Leidschendam. Tot morgen.
1: Als ik weg ben voorgoed uit dit land. Als ik woon bij Menton of bij Nice.

0: Den Haag.
1: Vroeger zei ik altijd, ik word 100 jaar. Na de diagnose zeg ik nu, we gaan dansend naar de eindigheid toe.
2: Ja.
3: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
4: Het is een cello,
2: ja.
4: Inderdaad.
2: Ja.
4: Ja, ik ga ze ook spelen voor kinderen hier. Het is een samenwerking met het conservatorium hier in Den Haag. En we gaan muziek brengen aan kinderen die dat volgens mij goed kunnen gebruiken.
3: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen of vanaf €84,75.
15: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom woonkurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
16: Voordeeluitjes.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
17: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
18: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
17: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
19: Clearly he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
17: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Op de N15 Maasvlakte Rotterdam staat het nog steeds stil tussen Maasvlakte en Zuurhofbrug over 8 kilometer.
17: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Sit van der Linde met het NOS Journaal.
2: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
20: Installatiebureau Van Ginderen.
21: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
22: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
23: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
24: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
25: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Internationaal wordt er ook onderzoek gedaan naar bestrijdingsmiddelen in Parkinson. Wat je daaruit naar voren ziet komen is dat gebieden waar veel bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, dat daar overwegend meer Parkinson voorkomt.
1: Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen gevaarlijk zijn, ook in de kastuinbouw. Dat besef dringt steeds meer door.
2: En die uitdaging is niet de sector, maar dat zijn die tuinders die op dit moment een kas hebben die lek is.
3: Ik denk erover dat het gedeelte misschien eigen schuld is. Omdat je spuit ermee dus.
4: Deze behandeling is volledig zonder chemische gewasbescherming uitgevoerd. Ja, en we zien gewoon echt dat dat mogelijk is.
1: Je ziet het in de documentaire Lek. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Vroeger zei ik altijd, ik word 100 jaar. Na de diagnose, zeg ik nu, we gaan dansend naar de eindigheid toe.
1: Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Het is een cello,
1: ja.
3: Inderdaad.
1: Ja.
3: Ja, ik ga ze ook spelen voor kinderen hier. Het is een samenwerking met het conservatorium hier in Den Haag. En we gaan muziek brengen aan kinderen die dat volgens mij goed kunnen gebruiken.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Bandstudio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
2: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
8: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that, and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
7: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
9: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
10: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
9: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
10: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
11: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Metz de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetzdebedderij.nl.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaat van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Vroeger zei ik altijd, ik word 100 jaar. Na de diagnose, zeg ik nu, we gaan dansend naar de eindigheid toe.
1: Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Het is een cello,
4: ja.
3: Inderdaad.
4: Ja.
3: Ja, ik ga ze ook spelen voor kinderen hier. Het is een samenwerking met het conservatorium hier in Den Haag. En ja, we gaan muziek brengen aan kinderen die dat volgens mij goed kunnen gebruiken.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
8: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end, or mean that the whole of the investigation was unlawful.
7: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
9: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
10: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
9: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
10: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
11: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
13: Tot 11 uur, romantiek op weg.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Vroeger zei ik altijd, ik word 100 jaar. Na de diagnose, zeg ik nu, we gaan dansend naar de eindigheid toe.
1: Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Het is een cello,
4: ja.
3: Inderdaad.
4: Ja.
3: Ja, ik ga ze ook spelen voor kinderen hier. Het is een samenwerking met het conservatorium hier in Den Haag. En ja, we gaan muziek brengen aan kinderen die dat volgens mij goed kunnen gebruiken.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
4: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
5: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
9: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
8: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
10: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot €13.000 subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
14: Tot 11 uur, romantiek.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Twee absolute krakers dit weekend. In de tweede divisie de dorpsderby tussen Quick Boys en Katwijk. En in de derde divisie de absolute topper. FC Lisse speelt tegen FC Rijnvogels. Verder zijn we nog bij de uitwedstrijd van Rijnsburgse Boys tegen GVVV. En Noordwijk, zij spelen thuis tegen Gemert.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Vroeger zei ik altijd, ik word 100 jaar. Na de diagnose, zeg ik nu, we gaan dansend naar de eindigheid toe.
1: Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Het is een cello,
4: ja.
3: Inderdaad.
4: Ja.
3: Ja, ik ga ze ook spelen voor kinderen hier. Het is een samenwerking met het conservatorium hier in Den Haag. En ja, we gaan muziek brengen aan kinderen die dat volgens mij goed kunnen gebruiken.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
3: UTS Van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
2: Kijk op utsvandergeest.nl.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen, ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Elf uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Opnieuw waren in Frankrijk tienduizenden demonstranten op de been bij onderwijsprotesten door het hele land. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken raakten demonstranten slaags met de politie. Er zijn vandaag 500 mensen opgepakt en zo'n 50 agenten raakten gewond. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending komt, waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege de deelname van Israël. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Stille Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Ze werden in februari met spoed naar het ruimtestation gebracht om 4 andere bemanningsleden te vervangen, omdat 1 van hen ziek was geworden. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, het koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen, in de rest van het land iets droger. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster. De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dat Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
12: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
13: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
15: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
16: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
14: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Tussen al dat slechte nieuws las ik vanavond dat de Zeelandbrug morgen na 6 weken onderhoudswerkzaamheden weer open gaat. En dat is 3 dagen eerder dan gepland. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Goedenavond, welkom bij het Oog. Bauke Mollema rijdt zaterdag zijn laatste wielerkoers. En hij neemt niet voor niets in Lombardije afscheid na 19 jaar als wielerprof. Daar vertelt hij straks over. Oud-politicus Jan Pronk is de gast. Hij vindt dat de Nobelprijs voor de Vrede moet worden uitgereikt morgen, ondanks alle oorlogen die gaande zijn en de mensen die zeggen, misschien moesten we maar niet uitreiken dit jaar. Turkije en Pakistan snellen Saoedi-Arabië te hulp vanwege de aanvallen uit Jemen. En over die hulp spreken we zo. Sommigen noemen dat het begin van een islamitische NAVO. Ook spreken we over stilgeboren kinderen en het type rouw dat daarbij komt kijken. Nu eerst krijgt u het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Donderdag 8 oktober.
2: Opnieuw forse Russische aanvallen op burgerdoelen in Oekraïne. De Verenigde Naties zijn bezorgd.
4: Deadly attacks are continuing to take a devastating toll on civilians, damaging homes, civilian infrastructure, transport and energy across Ukraine.
2: Het gevolg van deze aanvallen: tientallen omgekomen burgers.
4: In just over a day between yesterday and this morning, nearly 50 civilians were killed, including 6 children. We of course condemn all attacks against civilians.
2: Eén omschrijving hoorden wij in Nederland de laatste jaren vaak als het over Rusland ging.
5: Belangrijk om te benadrukken, Rusland is de agressor.
6: Rusland is hier de agressor.
2: Maar defensieminister Jezukus gaat nu een stapje verder.
7: Rusland is niet langer de agressor. Dat eufemisme zult u uit mijn mond niet vaak meer horen. Rusland is onze vijand.
2: En betekent dit dat we in oorlog zijn?
7: Wij zijn niet in oorlog met Rusland. De oorlog in Oekraïne kan vandaag stoppen.
8: Ze zijn wel onze vijand.
7: Maar dat wil niet zeggen dat wij in oorlog zijn.
2: En toch is het woord vijand hier op zijn plek, zegt Jezukus.
7: De uitdagingen, de speldeprikken, de intimidaties vanuit Rusland richting Europa zijn echt toegenomen. Dus het is ook belangrijk dat je niet in verhullend taalgebruik blijft, maar ook benoemt zoals het is.
2: De Russische ambassade zegt dat er geen agressieve intenties zijn en wil graag opheldering. De Rotterdamse haven moet van het stikstofslot. En één bepaalde diersoort moet daarbij helpen.
9: Ja, konijnen. De inzet van konijnen.
2: Ja, de konijnen moeten zorgen voor natuurherstel. Minister Van Essen geeft toe dat deze oplossing creatief is.
10: Ja, dat klinkt misschien in eerste aanleg een beetje gek.
11: Klinkt een beetje gek.
2: In een ander interview gaat hij nog een stapje verder.
10: Ja, dat klinkt natuurlijk eerst best wel idioot, hè?
2: Maar toch moeten die konijnen echt helpen om stikstofruimte vrij te maken, samen met andere maatregelen.
10: We zorgen op deze manier eigenlijk voor dat die natuur in goede staat is. En dan kun je hier ook weer vergunningen gaan verlenen. En dat is een recept wat ook in andere plekken van Nederland gaat werken. En dat zien we vandaag.
2: En Toet Bekend Nederland was bijeen in Theater Carré. Allemaal vanwege
12: het Gouden Televisiering Gala 2026.
13: Wie verdient de 61ste Gouden Televisiering?
2: AfroTros zond dit gala uit en presentator Peter Pannekoek wilde daar nog wel iets over kwijt.
14: Als u door het Songfestival dacht dat deze omroep niet meer wilde meewerken aan misdaden tegen de menselijkheid, dan heeft u het mis. Dit gala gaat gewoon door.
2: En kijkers konden weer stemmen op het beste tv-programma bijvoorbeeld. En dat werd uiteindelijk deze reality-spelserie op SBS6.
15: De Bondgenoten!
16: Ja! Maar ik moet één groep mensen het allermeest bedanken. En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan de Bondgenoten. Want je moet het maar durven. Dank jullie wel.
15: Yes!
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media. En dan gaan we ook nog even naar Den Haag. Want ieder moment kan in de Tweede Kamer een ingelaste hoofdelijke stemming beginnen. Waarvoor veel Kamerleden terug moesten keren naar Den Haag op de late avond. Het gaat om de regenboogvlag die zondag op Coming Out Dag aan het Kamergebouw zou wapperen. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond.
6: Dag Lucella, goedenavond.
2: Zou wapperen, want dit is waar het precies over gaat, wel of niet?
6: Ja, nooit een saai moment in Den Haag, zullen we maar zeggen. Nee, deze week heeft het dagelijks bestuur van de Kamer besloten dat er aankomende zondag, dus vanwege Coming Out Dag, een regenboogvlag zou wapperen bij het gebouw. Maar niet alle partijen in de Kamer zijn vertegenwoordigd in het presidium. En toen de SGP hoorde, staken ze er een stokje voor. Want, zeggen zij, daar gaat het dagelijks bestuur niet zomaar over. Daar moet de hele Kamer zich over uitspreken. En zij vinden ook dat de regenboogvlag een activistische vlag is en dat je terughoudend moet zijn met het tentoonspreiden van een dergelijke vlag, ook nog eens een keer op een zondag. Dat doet de Kamer gewoon niet vaak. De laatste keer was de Oekraïense vlag in 2024. Daar was de SGP trouwens wel voor.
2: En dit wordt uiteindelijk een hoofdelijke stemming. Dat betekent dus dat iedereen er moet zijn.
6: Ja, dat betekent dat iedereen er inderdaad moet zijn. En waarom wordt er dan over gestemd vanavond? Nou, omdat bij een debat dat toch al gaande was, partijen zoals Volt, 50+, Partij voor de Dieren en ook Pro dachten, dan kunnen we bij dit debat mooi een motie indienen, zodat de hele Kamer zich er inderdaad over kan uitspreken. En toen zei de SGP, ja, dan willen we dat dat graag een hoofdelijke stemming is. En bij een hoofdelijke stemming moet inderdaad iedereen terugkeren. Dan zit je dus op donderdagavond. Nou, wat gebeurt er op donderdagavond in Den Haag? Dan heb je vaak debatten die vroeg zijn afgelopen. En Kamerleden die ver weg wonen willen dan wel graag naar huis, naar hun gezin, naar hun woonplaats en familie. En die moeten dus nu allemaal terugkomen. Of die zijn bijvoorbeeld op dat televisiegala waar we net iets van hoorden. Harmen Krul van het CDA was daar en die moesten hals over kop weer terug naar Den Haag. Caroline van der Plas was al zo'n beetje in Deventer en kon weer 150 kilometer terugrijden om er weer te zijn. En dus nu in de Kamer, ik kijk naar een plenaire zaal die vol loopt, te gaan stemmen over of de vlag komende zondag wappert boven, of naast, moet ik eerlijk zeggen, want daar staan de vlaggenmasten, het parlementsgebouw.
2: Nou, mocht de uitslag er dit uur nog zijn, Lars Geerts, dan komen we nog even kort bij jou terug. Dankjewel voor dit moment. Dan gaan we naar de krant van morgen, gelezen door Sid van der Linden.
11: De woningbouwdoelen raken verder uit zicht door de haperende verkoop van nieuwbouw. Daar begint het Financiële Dagblad mee. De bouw loopt al vertraging op door bezwaarprocedures, vergunningtrajecten en netcongestie. En makelaars zeggen dat nu ook de trage verkoop meespeelt. Hypotheekrentes zijn hoger en dat maakt de nieuwbouw minder betaalbaar.
2: Bouwbedrijven mogen vaak pas beginnen als 70% van een nieuwbouwproject is verkocht. En vooral bij appartementen is dat een probleem, omdat het voor ouderen en starters bij een lange bouwtijd moeilijker is om een hypotheek te krijgen. Makelaars spreken van een mismatch tussen vraag en aanbod.
11: De wachtlijst voor zwemlessen is al jaren hoog. In Trouw staat dat kinderen gemiddeld 7 maanden moeten wachten om te mogen beginnen aan het zwem-ABC. Vooral in de steden zijn de wachttijden lang. In Den Haag en Utrecht gaat het gemiddeld om meer dan een jaar. Bij goedkope aanbieders is de wachtrij het allerlangst.
2: Daarom vreest de Nationale Raad Zwemveiligheid voor ongelijkheid, omdat ouders met minder geld dus het langst moeten wachten. Zij kunnen wel een bijdrage van de gemeente krijgen, maar die dekt vaak niet alle kosten. Nu is het op zich niet erg om een jaartje te moeten wachten op zwemles, al dus de raad, maar van uitstel moet geen afstel komen.
11: De 64-jarige Pieter Willems is een van de mensen die zaterdag naar het landelijk woonprotest in Amsterdam gaat. In het AD staat zijn verhaal. Willems is het voorbeeld van hoe woningnood echt iedereen kan overkomen. Hij woonde jarenlang in een koophuis met een vaste baan, maar na een scheiding en een verandering op werk verloor hij alles. Lange tijd had hij een zwaar en hectisch leven op straat. Inmiddels heeft hij via een stichting weer onderdak.
2: En nu hij als vrijwilliger andere daklozen helpt, ziet hij hoeveel meer mensen risico lopen om op straat te belanden. Het grootste deel van de daklozen is volgens Willems onzichtbaar. Ze leven in auto's of hoppen van bank naar bank. Er zijn nauwelijks sociale huurwoningen of überhaupt betaalbare woonruimte, zegt hij. En daarom gaat hij naar het woonprotest zaterdag.
11: In het Parool een interview met docent Josje de Zwart over hoe zij omgaat met Paarse Vrijdag. De dag over LHBTI+-acceptatie ligt onder een vergrootglas, omdat die acceptatie onder middelbare scholieren afneemt. De Zwart vraagt haar klas nooit: accepteer jij homo's? Want dan krijg je de extreme aan het woord, zegt ze. In plaats daarvan heeft ze wel besproken wanneer ze haar vriendin ten huwelijk zou vragen.
2: En de stoerste jongens reageren dan: mevrouw, u moet dat op oud en nieuw doen, want dan hebt u gratis vuurwerk. Dat kinderen soms thuisgehouden worden vanwege Paarse Vrijdag wil volgens de docent niet zeggen dat voor hen de hoop verloren is. Dan hebben ze alsnog 5 jaar les van mij gehad en heb ik misschien een zaadje geplant.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Laura Jansen met Wicked World. Vandaag, zoals we net ook hoorden in het nieuwsoverzicht, kwamen bij Russische aanvallen in Oekraïne tientallen burgers om het leven. Het is een van de vele langlopende gewelddadige conflicten, zoals die in Soedan, ook Gaza, Congo, Iran. En morgen wordt dan bekendgemaakt wie de Nobelprijs voor de vrede krijgt. Is daar eigenlijk wel reden toe? Zouden we niet een jaartje moeten overslaan? Dat bespreek ik met oud-minister en oud-diplomaat Jan Pronk. Goedenavond, meneer Pronk.
1: Goedenavond.
0: Die Nobelprijs voor de Vrede die wordt vanaf 1901 uitgereikt. Hoe vaak is eigenlijk besloten om die niet uit te reiken?
1: 18 keer.
0: Zo.
1: De laatste keer was in 1972. Dat is weer geruime tijd geleden.
0: En dat had toen te maken met de Vietnamoorlog?
1: Met Vietnam. Ja, ja, zeer zeker.
0: En de andere jaren?
1: Nou, dat lag wel voor de hand. Gedurende de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. En een aantal tussenliggende jaren, toen de spanningen zo groot waren dat men niet een kandidaat kon vinden. Het is ook één keer niet doorgegaan in het jaar dat Gandhi stierf. En toen werd eigenlijk als verklaring gegeven: we kunnen geen levende kandidaat vinden. En dat was een duidelijke verwijzing dat men liever Gandhi nog had geëerd.
0: Ja, want en als ze dan die Nobelprijs niet uitreiken, toen hebben ze daar wel een verklaring bij gegeven. Doet het Nobelcomité dat altijd als ze hem niet uitreiken?
1: Nee, bij mijn weten niet. Bij mijn weten was dat de enige keer dat op een indirecte manier dat is gezegd. Maar dat is alweer 1918 geweest.
0: En als we dan nu naar de situatie in de wereld kijken met al die oorlogen en conflicten, vindt u dat een reden om het een jaar over te slaan?
1: Ik zou me kunnen voorstellen dat het na 1972, dan zitten we dus 53 jaar later, 54 jaar later, een keer een goed teken zou zijn om in deze tijd vast te stellen: we willen een teken geven, wij geven geen Nobelprijs voor de vrede uit. Maar er is ook een andere mogelijkheid. Je zou kunnen zeggen: juist dan zou je iemand of een organisatie naar voren moeten schuiven die zich echt bezighoudt met de slachtoffers van de oorlog. En die zijn er in zeker twee van die drie gebieden die u noemde duidelijk. Als ik naar Gaza ga, dan zou je kunnen zeggen: al die artsen die omgebracht worden door Israël en die ambulancemedewerkers, iedereen in de gezondheidszorg die daar nog steeds met gevaar voor eigen leven bezig is om mensen te helpen in een situatie van oorlog, die zouden zo'n prijs verdienen. En je zou hetzelfde ook kunnen zeggen voor al die journalisten, al daar Palestijnse journalisten, zo'n 200 mensen zijn al vermoord. In Soedan is er, dat is niet zo bekend, maar er is een beweging die zich bezighoudt met het steunen van de bevolking door het hele land. Helemaal een basisbeweging door verschillende steden in Darfur en daarbuiten. En die hebben zich georganiseerd. En dat is een beweging die de samenleving probeert en de mensen probeert overeind te houden, ondanks het feit dat er een gruwelijke oorlog wordt gevoerd. En je zou ook kunnen zeggen: we willen een ander teken geven. We geven de prijs aan het Internationaal Gerechtshof of aan de VN-organisatie UNRWA, die altijd aan de Palestijnen steun heeft gegeven in een situatie waarin men werd onderdrukt. Er zijn dus politieke mogelijkheden om hetzelfde teken te geven als het teken: we keren het helemaal niet uit.
0: Nee,
1: of het Nobelprijscomité zo wijs zal zijn om een van die twee mogelijkheden te kiezen, weet ik niet, want men buigt nogal eens.
0: Ja, waar buigen ze voor?
1: Voor macht. Kijk, de vorige keer, Machado, dat was natuurlijk een misgreep.
0: Ja, dat was de oppositiekandidaat van Venezuela.
1: Ja, dat leek een interessante keuze, maar ze ging spoorslags naar Washington om haar eigen Nobelprijs die ze kreeg te overhandigen aan Trump. De agressor in wezen in haar eigen land. En als er, maar dat mogen God verhoeden, een prijs zou worden uitgereikt aan Trump zelf, die dat die er nog steeds naar solliciteert. En er zijn zelfs presidenten van andere landen die hem voordragen. Dan is dat helemaal het einde van de Nobelprijs.
0: Maar denkt u echt dat ze... Zijn ze onkoopbaar dan, de mensen die dat nu beslissen? Of waar buigen ze voor?
1: Onkoopbaar niet. Nee, onkoopbaar niet. Maar je wil doorgaan. En je wil niet al te veel problemen hebben. En dat kan ik me dus heel goed voorstellen, dat men dus maar buigt. Je kan ook op een andere manier buigen door een prijs uit te reiken aan een vredesactivist in een heel ander deel van de wereld die dat ongetwijfeld verdient, maar dat betekent dat de aandacht wordt afgeleid van de grote vraagstukken op het terrein van oorlog en vrede die er momenteel de wereld in hun ban hebben. En dat zijn die drie die ik net heb genoemd. Samen met Iran uiteraard.
0: En wat daarin opvalt is dat u volgens mij zoiets heeft van doe het ook sowieso maar niet aan een politicus.
1: Dat zou ik op dit moment zeker niet doen. Bovendien zijn alle keuzes voor politici in het verleden toch altijd een beetje mank gegaan. Dan moesten er twee die samen vrede hebben gemaakt, gesloten, een prijs krijgen. Maar ze hadden in de jaren die eraan vooraf gingen zeer hard oorlog gevoerd. En we hadden dus heel veel bloed aan hun handen. Denk maar
0: dat
1: bijvoorbeeld
0: waren Rabin en Arafat. Of?
1: Ja, maar ik dacht nu even aan Kissinger en Le Duc Tho in 1975. En je kunt datzelfde natuurlijk ook zeggen van Rabin, Peres, zelfs Peres en Arafat. Bijna altijd.
0: Obama,
1: dus liever niet aan een politicus.
0: Obama
1: liever
0: kwam daarna natuurlijk ook veel kritiek op.
1: Ja, ik heb hem hoog zitten, maar dat was veel te vroeg. Hij was net president. En dat was dus ook een misser. Dus geen politicus, liever niet. Liever iemand uit de samenleving, dat uit de basisbeweging of een internationale organisatie. Dat is ook vaak gebeurd. Hè? Internationale organisaties die zich keerden tegen de verdere kernbewapening. Dat is 4 keer het geval geweest in die 120 jaar. Dat type organisaties is van groot belang. En dat betekent dat je dan ook de Vredesprijs uitreikt aan een vraagstuk dat daardoor weer dicht bij de mensen wordt gebracht.
0: Meneer Pronk, we gaan het morgen horen wat ze gaan doen. Dank u wel in ieder geval dat wij hier eventjes op dit moment over konden spreken. Dank u wel.
1: Tot uw
0: Jan
1: dienst.
0: Pronk. Dan gaan we naar de sport. Want niet alleen Lionel Messi neemt deze week afscheid van de topsport. Ook wielrenner Bauke Mollema stopt ermee. Zaterdag rijdt hij na een profcarrière van bijna 20 jaar zijn laatste wedstrijd, de Ronde van Lombardije. Dat is de race die hij in 2019 ook heeft gewonnen. Vanuit Italië. Goedenavond, Bauke Mollema.
2: Goedenavond.
0: Dat je stopt na die Ronde van Lombardije, dat is volgens mij geen toeval.
2: Nee, dat is zeker geen toeval. Dat heb ik eigenlijk wel altijd in mijn hoofd gehad, zeker de afgelopen jaren. Toen ik mijn laatste contract tekende, wist ik dat ik nu bijna 40 zou zijn. In de Ronde van Lombardije is mijn hele speciale wedstrijd geweest. Omdat ik die gewonnen heb. Ik heb hem ook maar 1 keer gemist überhaupt sinds dat ik prof ben. Mooie wedstrijd. En in Como, waar ik dus in 2019 heb gewonnen, om op die plaats ook mijn laatste wedstrijd te rijden, dat is wel iets heel bijzonders.
0: Want dat je hem 1 keer hebt gemist, betekent dat als je hem nu uitrijdt, je hem 18 keer hebt gereden. Dat is een record. Wat maakt juist deze ronde voor jou zo bijzonder?
2: Het is een hele, hele zware wedstrijd wel. Slopende wedstrijd, wat mij altijd goed lag. Met veel heuvels erin. Mooi parcours, echt door de Italiaanse bergen. Veel groen. In het verleden was het nog wel vaker ook heel slecht weer. De koers van de vallende bladeren heet het natuurlijk. Maar de laatste jaren is het vaak wat beter en warmer weer. Gelukkig ook wat mij betreft. Maar ja, de koers zelf lag me gewoon goed. Ik was altijd aan het eind van het jaar nog gemotiveerd. Waardoor ik hier elk jaar eigenlijk weer opnieuw aan de start stond.
0: En vind je Italië het lekkerste land om te fietsen?
2: Misschien niet het lekkerste. Het is wel soms wat riskanter. De wegen zijn wat slechter over het algemeen dan bijvoorbeeld in Frankrijk of Spanje. Wat meer gaten, wat meer bochtige parcours ook vaak. Ook qua afzetting met het parcours moet je wel echt de hele dag gefocust zijn. Als je pech hebt, kan er ook zomaar een auto midden op de weg staan in Italië. Maar ja, het lag mij altijd wel goed. Het is wat chaotischer misschien dan in sommige andere landen.
0: En wat ga je direct na die laatste wedstrijd doen?
2: Nou, een klein feestje vieren.
0: Ja?
2: Eerst aan de finish. Mijn gezin die komt kijken. En mijn ouders, vrienden uit Nederland zijn over. En daarna gaan we ook nog met een deel van de ploeggenoten gezellig uit eten in een restaurant in Como. Dus wel een mooie avond even van maken.
0: En daarna begint het afbouwen natuurlijk, na 20 jaar topsport. Heb je al bedacht hoe je dat gaat doen?
2: Nou, afbouwen qua training heb ik niet echt een specifiek plan voor. Ik wil wel blijven fietsen, ik wil gewoon fit blijven. Ik vind fietsen ook nog steeds leuk. Alleen het is nu wel mooi geweest na zo lang. Dus ik zal zeker een paar keer in de week blijven fietsen. Hardlopen doe ik eigenlijk ook al de laatste jaren er wel naast. Dus misschien dat ik dat wat meer ga doen. Misschien volgend jaar een keer een marathon proberen. En wat andere sporten ernaast doen om wel gewoon fit te blijven. Maar echt een concreet plan heb ik daar nog niet voor.
0: En qua eten? Waar kijk je naar uit?
2: Nou, ik moet zeggen, die vraag is me vaker gesteld de laatste week. Of ik daar nou heel andere dingen in ga doen. Maar ik moet zeggen, het eten zoals ik dat in mijn carrière gedaan heb. Zeker de laatste jaren. Op een gezonde manier natuurlijk. Het topsport, voeding. Maar dat zou ik denk ik wel blijven doen. Ik hou gewoon van gezonde voeding. En natuurlijk misschien wat vaker een keer een wijntje. En misschien wat vaker een taartje of een croissantje. Maar ik denk eigenlijk dat het niet heel anders gaat zijn dan dat ik nu eet.
0: En wat ga je nou het meeste missen, denk je, uit het profwielerbestaan?
2: Ik denk het koersen zelf, dat ga ik zeker missen. Gewoon echt die chaos soms van het peloton, die snelheid, ook die geluiden. Die adrenaline die je dan hebt in de finale van zo'n wedstrijd. Dat is ook moeilijk na te bootsen in een training natuurlijk. Dus het koersen zelf heb ik altijd leuk gevonden. Dus dat ga ik zeker missen.
0: Ik blijf even hangen bij die geluiden van het peloton. Wat kan je die omschrijven?
2: Ja, nou, ik denk de wielen die ronddraaien, de snelheid. Nou ja, soms dat het chaotisch is, wat geroepen bij remmen. Dat is een soort van hectiek. Een soort wasmachine wordt het soms ook wel genoemd. Dat iedereen voor zijn plekje vecht om als eerste richting de finish te gaan. Of als eerste bijvoorbeeld aan een klim te beginnen. Of een kasseienstrook, als dat belangrijk is. Ja, dat is een soort van adrenaline. Dan zit je zo in je focus. Dat heb je dan ook nodig op zo'n moment natuurlijk. En dat is gewoon heel moeilijk te omschrijven of ergens mee te vergelijken.
0: Ja, en waar kijk je het meest naar uit dat je straks niet meer hoeft te doen?
2: Het afzien zeker. Dat werd de laatste jaren ook misschien steeds meer. Ik denk, ik werd natuurlijk wat ouder. Dus het lichaam had soms wat meer herstel nodig. En de koersen werden tegelijk zwaarder. Ik denk, wielrennen is de laatste 15 jaar wel echt enorm veranderd. Er zijn eigenlijk geen makkelijke koersen meer. Er wordt overal gewoon ontzettend hard gereden. Zelfs in de kleinere koersen. Ja, en daardoor moet je eigenlijk ook in trainingen dat meer nabootsen. Dus ook de trainingen werden misschien intensiever nog. Dus ik ben wel blij dat ik straks klaar ben. Dat ik niet meer elke dag moet trainen. Elke dag weer moet op die fiets stappen om weer 4, 5 of 6 uur hard te gaan trainen.
0: Ja, het werd natuurlijk ook professioneler qua data, hè? Steeds meer. Ook wel steeds zakelijker. Vind je het minder leuk geworden door al die veranderingen?
2: Het is zeker zakelijker geworden. En ik heb het denk ik voor mezelf wel leuk gehouden. Of nog steeds vind ik het leuk. Met fietsen en ook op pad zijn met de ploegen, met de renners. Hebben we altijd veel gezelligheid. Wel samen nog aan tafel of in de bus. Gewoon met elkaar op pad. Maar het is zeker, de ploegen die worden groter. Als ik ook naar mijn ploeg nu kijk. Veel grotere begeleiding qua ploegleiders, coaches, diëtisten. Zelfs data-analisten. De ploeg wordt zo groot. Dat je ook heel vaak mensen niet meer echt goed kent of wel de namen niet weet. Minder.
0: En dat familie. Je de namen niet eens weet?
2: Als je met 200 man in een ploeg zit, dan is dat zelfs moeilijk.
0: Zoveel nu. Ja.
2: Ja, nou ja, we hebben dan een damesploeg erbij en een belofteploeg. En dan iedereen heeft zijn eigen begeleiding die dan soms wisselt. Dus dat is, ja, dat is echt enorm gegroeid de afgelopen jaren.
0: En zou jij in de toekomst daar nog iets mee willen doen met deze sport? Qua werk?
2: Met de sport, zeker. Ik hou heel veel van de sport en het is nog steeds mijn passie. En ik zie het niet zozeer zitten, in ieder geval nu niet, ook om ploegleider te worden of om meteen nu naar mijn carrière dan in een ploeg aan de slag te gaan. Eerst even goed bijkomen en wat meer thuis zijn bij het gezin, in ieder geval de komende maanden. En ja, wie weet volgend jaar iets in de sport te gaan doen, dat is zeker mogelijk.
0: En commentaar geven?
2: Ja,
0: vraag ik niet namens de NOS hoor, want ik ga er niet over. Maar ik ben er even nieuwsgierig naar.
2: Nou ja, weet ik niet. Ik heb op dit moment dus geen concrete plannen nog. En gewoon de winter even goed nadenken van wat ik wil. En wat er op mijn pad komt. En dat zien we dan wel weer.
0: Ja. Nou, dus die laatste ronde, die start zaterdag. Is er nog een ritueel wat je altijd doet, wat je nu voor het laatst gaat doen?
2: Nee, ik ben niet bijgelovig op dat gebied. Maar het zal wel een emotionele koers voor mij gaan worden. Nog een keer toch een beetje ervan proberen te genieten. En dat familie aan de finish staat, daar kijk ik wel echt naar uit.
0: Ja, en het weer? Wat wordt het weer?
2: Gelukkig is dat best goed, want die afdalingen hier zijn heel technisch en bochtig. Maar volgens mij voorspellen ze een graadje of 20 en droog, dus dat scheelt.
0: Nou, geniet er ontzettend van, Bauke Mollema. En bedankt namens de wielerliefhebbers voor alles wat je het publiek hebt voorgeschoteld de afgelopen 19, 20 jaar. En ik wens je een hele mooie tijd toe.
2: Dankjewel.
0: En dan gaan wij nog even terug naar Lars Geerts in Den Haag. Want de Tweede Kamer moest terugkomen om te stemmen, zo rond 11:15 vanavond, over de regenboogvlag, wel of niet zondag hijsen bij het parlement. Lars Geerts, hoe is de stemming afgelopen?
3: Wel hijsen rond het parlement. Inderdaad, er waren 126 Kamerleden teruggekomen. Die hebben gestemd en 90 Kamerleden waren voor en 36 Kamerleden waren tegen. Een aantal partijen wilden vooraf nog wel even een verklaring afleggen waarom ze stemden, wat ze stemden. Onder meer de SGP deed dat, die de stemming had aangevraagd. En Forum voor Democratie. De meest gehoorde reden was dat de enige vlag die zou moeten wapperen bij het parlement de Nederlandse vlag is. Dat vond eigenlijk maar het merendeel moet ik zeggen, vond eigenlijk dat de hele discussie onzinnig was. Dat vond onder meer ook de ChristenUnie, vonden dan ook raar, zei Pieter Grimwis van die partij, dat ze ervoor terug moesten komen. Maar, zei hij, ondanks dat wilde hij wel degelijk met zijn partij, de ChristenUnie, dus voor het wapperen van die vlag stemmen. Want, zei hij, dit parlement dient ook op te komen voor de rechten van minderheden. En dus, aankomende zondag, voor het eerst op Coming Out Day, een regenboogvlag wapperend naast de Nederlandse driekleur, zoals die dan altijd genoemd wordt.
0: Lars vanuit Den Haag.

0: Lassen, Vanessa Paradis. Het zogenaamde Mekka-pact werd eind augustus gesloten. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan richtten toen een bondgenootschap op en spraken af elkaar militair te helpen als dat nodig was. Nou, dat gebeurt nu voor het eerst, want Saoedi-Arabië krijgt steun vanwege de aanvallen van de Houthis uit Jemen. Erwin van Veen is conflictonderzoeker bij Instituut Klingendaal. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En hoe ziet die steun van Turkije en Pakistan aan Saoedi-Arabië eruit?
1: Nou, op militair vlak is het zo dat er meerdere duizenden militairen uit Pakistan inmiddels in Saoedi-Arabië rondlopen. Ongeveer 16 gevechtsvliegtuigen van Chinese makelij daarheen gevlogen zijn en nog een aantal luchtverdedigingsbatterijen. Dat is allemaal aan de Pakistanse kant. En Turkije volstaat vooralsnog met een veel kleinere footprint in de vorm van een aantal militaire adviseurs en misschien wat anti-drone maatregelen, installaties. Dat is niet helemaal duidelijk, maar een stuk kleiner in ieder geval dan Pakistan.
0: En was het voor u logisch dat juist deze drie landen hun krachten hebben gebundeld?
1: Het zijn alle drie regionale grootmachten die natuurlijk ofwel een hele stevige militaire basis hebben. In Turkije is dat defensieindustrie, Pakistan en een groot leger, NAVO-ervaring. Pakistan heeft ook een zeer groot staand leger, veel ervaring. En Saudi-Arabië heeft vooral veel ambities, maar ook veel geld. Dus op zich zijn ze wel complementair aan elkaar. En zijn ze natuurlijk naarstig op zoek naar een alternatief voor de toch wat afbrokkelende Amerikaanse veiligheidsgaranties en footprint in de regio.
0: En dat Turkije ook lid is van de NAVO, hè? Wringt dat niet? Bijt dat elkaar niet met dit Mekka-pact?
1: In principe niet, omdat het allebei defensieve politiek-militaire allianties zijn. Dus ze komen pas in het geweer als een van haar leden, het grondgebied van een van haar leden aangevallen wordt. Dus je zou hooguit een soort van luxe situatie kunnen krijgen als Turkije onverhoopt ook nog een keer in het echt aangevallen zou mogen worden. Dat zowel de NAVO als de ondertekenaars van het Mekka-pact tegelijkertijd in het geweer komen. En dat levert misschien wel wat interoperabiliteitsproblemen op dan.
0: Ja, en wat zijn problemen?
1: Die strijdkrachten zijn natuurlijk niet gewend om met elkaar te werken. Hè. In de NAVO wordt er al decennia op getraind dat alle NAVO-legers met elkaar kunnen praten, opereren en dergelijke. En dat is onder dat Mekka-pact nog helemaal niet zo. En tussen Mekka en de NAVO, daar hoeven we het nog niet eens over te hebben.
0: Nee. Nu wordt er ook wel gezegd van het is een soort islamitische NAVO. De wording van een islamitische NAVO. Is dat logisch om dat in één adem te noemen?
1: Het is toevallig zo dat al die drie landen islamitisch zijn, maar verder zou ik daar niet al te veel aan toeschrijven. Kijk, dat vergemakkelijkt ongetwijfeld op bepaalde punten de omgang als je wat culturele en religieuze affiniteit hebt. Maar de organisatie als zodanig heeft geen islamitische doelstellingen of iets dergelijks, of doctrine of wat dan ook. Dus het is een beetje afleidend label, denk ik. Kijk, het is wel een politiek-militaire alliantie in wording, net zoals de NAVO dat ooit was. En we moeten zien wat daar precies uit voort gaat komen. Omdat als je echt aan collectieve verdediging wil doen, ja, moet je daar beleid bij bouwen, instituties. Je moet legers met elkaar gaan leren trainen, optreden en dergelijke. En ja, daar heeft de NAVO ook heel lang over gedaan. Dus dat komt niet zomaar uit de lucht vallen voor zo'n nieuw Mekka-arrangement.
0: Dat zij dat ook moeten gaan doen. En dat is het risico ook niet dat nu steeds meer landen actief betrokken raken bij de conflicten in het Midden-Oosten?
1: Ik zou het tegenovergestelde zeggen, dat is al het geval. Met name de golfstaten die proeven natuurlijk de wrange vruchten van een oorlog die ze niet zelf begonnen zijn, maar die de Amerikanen en de Israëli's tegen hun zin in, tegen Iran, gaan voeren en waar zij grotendeels de rekening voor betalen. Dus ik denk dat we dat Mekka-pact meer moeten zien als een realisatie aan de kant van de ondertekenaars dat de vooraanstaande rol van de Amerikanen in de regio op veiligheidsgebied ook behoorlijk wat nadelen met zich mee begint te brengen. Zeker onder de huidige Amerikaanse regering. die toch aan een vrij roekeloos conflict is begonnen, waar deze landen allemaal nadeel van hebben.
0: Ja, maar als u bijvoorbeeld ook Pakistan erbij betrekt, zijn er nog andere landen die zich ook bij dat Mekka-pact willen gaan aansluiten, waardoor het misschien toch echt nog groter wordt?
1: Ja, daar wordt natuurlijk druk over gespeculeerd. En namen die daar dan wel rondgaan zijn bijvoorbeeld Egypte en Qatar. Die komen allebei met voor- en nadelen. Maar kijk, uiteindelijk is de vraag natuurlijk een beetje, blijft dit een defensieve alliantie tussen de drie landen plus eventueel nog wat nieuwe toetreders? Of is dit de basis voor een soort van regionale veiligheidsarchitectuur, waarin landen meer met elkaar gaan overleggen en misschien afspraken maken over welke troepen je waar mag leveren, legeren, observateurs of waarnemers sturen naar militaire oefeningen. Een beetje meer in de stijl van de OSCE bijvoorbeeld, zoals die dat in de Koude Oorlog deed. En dat zijn wel andere vooruitzichten. En we weten gewoon nog niet welke kant de ondertekenaars van dit nieuwe pact op willen.
0: Voor nu is het in ieder geval militaire steun aan Saoedi-Arabië. Kan dat veel impact uiteindelijk op de lange termijn hebben op de verhouding in het Midden-Oosten? Of is dat juist omdat ze het nog niet helemaal hebben uitgewerkt moeilijk te zeggen?
1: Nou, kijk, op tactisch militair niveau is het zo dat de Turken en de Pakistanis al hebben aangegeven dat ze geen offensieve operaties gaan ondernemen tegen de Houthi. Dus ze komen echt op Saoedisch grondgebied om het Saoedische luchtruim te verdedigen, helpen verdedigen, de grens te verdedigen, bewaken en dergelijke. Dus het zal geen praktisch effect hebben of weinig praktisch effect in de mate waarin de Saoedi's wel of niet de Houthi het hoofd zullen kunnen bieden in Jemen zelf. Kijk, op lange termijn kan dit natuurlijk wel een behoorlijke verschuiving in de regio teweeg brengen. Omdat Pakistan ook de deuren openzet naar Chinees militair materieel. En de Turken natuurlijk een succesvolle eigen defensieindustrie hebben. Dus dat creëert wel mogelijkheden voor landen als Saoedi-Arabië om langzaam af te stappen van een aantal wapensystemen van de Verenigde Staten en de afhankelijkheden die daarbij horen. Maar de Saoedi's zullen waarschijnlijk proberen een balans te vinden. Die zien dit waarschijnlijk als een soort van verzekeringspolis. En die kunnen ze gelijk verzilveren, want de Amerikanen hebben al gezegd dat ze tegen de Houthis niets gaan doen. En van de Pakistanis en de Turken krijgen ze in ieder geval nog een zekere vorm van assistentie.
0: Ja, maar op het moment dat de Chinezen waar daar mee gaat doen, dat zullen de Amerikanen niet leuk vinden, denk ik.
1: Nee, maar goed, kijk, de Golfstaten, de Emiraten, maar ook Qatar en Saudi-Arabië, die volgen al wat langer een politiek van multi-alignment. Dus dat is, ze weigeren zich exclusief in het kamp van een van de grootmachten te laten indelen, maar proberen eigenlijk goede relaties te onderhouden met de VS, Rusland en China. Dat zullen de VS op punten inderdaad niet leuk vinden, maar de vraag is of ze daar heel erg veel keuze in hebben. Het zijn natuurlijk uiteindelijk zeer rijke, soevereine landen die daar zelf in kunnen besluiten wat ze doen.
0: Ja. Goed, Erwin van Veen van Instituut Klingendaal. Hartelijk dank voor uw toelichting bij dit Mekka-pact dat nu geactiveerd wordt. Hartelijk dank.
1: Graag gedaan.
0: Ieder jaar worden in Nederland rond de 500 kinderen stilgeboren. Dat betekent dat ze na 24 weken zwangerschap of langer overlijden in de buik of bij de bevalling. En morgen begint de internationale Baby Loss Awareness Week. En tegelijkertijd komt het boek Geboren in Stilte uit. 17 ouders schrijven daarin over hun ervaringen met het verlies. En een van die ouders is Danique van der Snoek. Ze is ook van de stichting Nooit Voorbij. Van harte welkom.
2: Dank je wel.
0: Ja, jij hebt in 2024 jouw zoon verloren, Senna.
2: Klopt.
0: Hoe vond je het om daarover te schrijven voor dit boek?
2: Ik vond het heel bijzonder dat ik over Senna mocht schrijven. Ik vind het heel belangrijk om het verhaal van Senna te blijven vertellen. Omdat voor mij binnen de muren leeft Senna altijd voort. En ik vind het een hele eer om die boodschap ook naar buiten te mogen brengen.
0: Ja, wanneer ging het mis bij jou in de zwangerschap?
2: Het was een ogenschijnlijk goede zwangerschap. Tot ik in mei 2024 tijdens een reguliere controle erachter kwam dat mijn vliezen gebroken waren. Hierdoor ben ik opgenomen in het ziekenhuis en ben ik eigenlijk als het ware aan de CTG aangesloten. De CTG moest mijn hartslag en die van de baby monitoren. En helaas is het na 2 dagen opname in het ziekenhuis is nog misgegaan. En kwamen ze op een ochtend erachter dat Senna geen hartslag meer had. En dit resulteerde er helaas in dat, dat Senna dood werd verklaard in mijn buik.
0: En hoeveel weken was hij toen?
2: 28 weken was ik.
0: Ja. En je gaat dus inderdaad naar het ziekenhuis voor routine. Dus je had natuurlijk totaal even niet door in het begin wat er allemaal gebeurde, denk ik.
2: Nee, zeker niet. Het was echt een wervelwind. Want het een na het andere eigenlijk heftige gebeurtenis, die waren elkaar aan het opvolgen. Het was ook een ontzettende verrassing, want ik had een ogenschijnlijk goede zwangerschap. Ik was zelf wel heel erg ziek, maar dat stond er eigenlijk heftige gebeurtenis, die waren elkaar aan het opvolgen. Het was ook een ontzettende verrassing, want ik had een ogenschijnlijk goede zwangerschap. Ik was zelf wel heel erg ziek, maar dat stond er eigenlijk elke keer wel los van. En de dokter.

0: En ik zat thuis met zwangerschapsverlof, maar zonder zwangerschap en zonder baby.
1: Wat voor impact heeft dat op jouw gezin gehad?
0: Ja, dat heeft heel veel invloed gehad. Ik denk dat mijn partner en ik zijn eigenlijk allebei een eigen kant opgegaan tijdens het trouwen, waardoor wij laatst uiteindelijk ook de verdrietige keuze hebben moeten maken om uit elkaar te gaan. Het heeft eventjes geduurd, maar we zijn inmiddels gelukkig weer een heel goed en sterk stamgezin met elkaar. Maar het liefst hadden wij natuurlijk de toekomst heel anders voor ons gezin.
1: En wat mij moeilijk lijkt, is dat je komt in een type rouw. En de mensen om jou heen, die hebben Senna niet gekend. Hè? Dus hoe is dat? Het lijkt me anders dan als mensen een kind gekend hebben.
0: Ja, het is heel moeilijk te omschrijven. Vanaf het moment dat ik die positieve zwangerschapstest vasthield, was ik moeder. En wist ik dat er een nieuw leven zou komen. Senna heeft natuurlijk 28 weken in mijn buik gezeten. Dus ik kan met een grote glimlach vertellen over hoe druk dat mannetje aanwezig was in mijn buik. En hoe ik voelde dat hij zou zijn. Maar dat is voor andere mensen natuurlijk heel moeilijk om te begrijpen. Want er is niks fysieks. Er zijn geen fysieke herinneringen om naar terug te grijpen. Dus dat is soms echt heel moeilijk uit te leggen.
1: Is dat ook de reden dat je op zoek bent gegaan naar mensen die hetzelfde mee hebben gemaakt?
0: Ja, klopt. Ik heb veel erkenning gevonden bij lotgenoten. Ik heb het gevoel dat ik bij lotgenoten echt ongefilterd mijn verdriet kan delen. En dat maakt dat ik vaak wel sterker uit dat soort gesprekken kom.
1: En dat biedt een soort tegenwicht tegen de omgeving die het wat moeilijker kan voorstellen.
0: Ja, ik denk dat het voor veel mensen in de omgeving, spreek ik vanuit mijn persoonlijke ervaring, na de uitvaart eigenlijk als het ware klaar is. Mensen begrijpen dat er verdriet is, maar het leven gaat weer verder. En je leeft er altijd mee, je neemt het altijd mee en het kind blijft altijd onderdeel van het gezin. En bij lotgenoten die er helaas zijn, want het gun je niemand, maar merk je onderling dat mag er zijn, dat is welkom en dat is herkenbaar.
1: Want praat je er met de mensen in je eigen directe omgeving nog veel over?
0: Nee, helaas niet. Die drempel wordt eigenlijk steeds hoger. Ik heb in mijn omgeving hele lieve mensen staan en ik weet dat ik altijd welkom ben voor een kop koffie en een goed gesprek. Maar soms is het wel heel erg moeilijk om echt heel diep te beschrijven wat ik voel. En dat maakt soms gewoon de eenzaamheid voor mij in ieder geval groter.
1: Want wordt er nog wel naar gevraagd?
0: Nee, dat eigenlijk niet. Ik moest zelfs tot eigenlijk de verdrietige conclusie komen dat in het eerste jaar na Senna's overlijden, of eigenlijk zijn eerste jaardag, mensen zijn jaardag al vergeten waren.
1: En jouw zoontje, want die was nog super anderhalf, hè?
0: Ja,
1: was
0: klopt.
1: Hij jong.
0: Ja.
1: Hoe ga je daarmee om?
0: Ik neem Senna heel erg mee in ons gezin. En ik vind het heel belangrijk dat Kai, mijn oudste, weet dat hij grote broer is. Dus in huis hangen er foto's van Kai en hangen de foto's van Senna. Nu komen er wel steeds meer vragen. En ik bereid me heel erg voor op de vraag dat er ongetwijfeld ooit op een dag gaat komen. Maar waar is Senna dan? En daar praat ik bijvoorbeeld ook met professionals over. Omdat ik het wel belangrijk vind dat ik het pedagogisch verantwoord aan hem kan uitleggen.
1: En is daar veel kennis over bij psychologen, pedagogen?
0: Ik denk dat die kennis eigenlijk altijd nog wel beter kan. Wat ik vooral heel erg heb gemerkt is dat het in het begin bij ons, aan ons is uitgelegd hoe wij als ouders het konden integreren in ons gezin. En op wat voor manier wij onze zoon vooral niet bang konden maken voor de dood. Maar ik denk dat de emotionele lading erachter, dat daar nog veel meer aandacht voor mag komen. Want ik vind het heel erg belangrijk dat ik mijn zoontje niet bang maak. Maar ik vind het net zo belangrijk dat ik hem wel kan laten opgroeien met het idee, ik heb nog een broertje. En daar zit voor mij altijd nog wel een groot vraagstuk.
1: Ja, en heb je het daar ook over met de lotgenoten die je via jouw stichting ontmoet? En misschien ook op andere manieren?
0: Ja, er is best wel veel ruimte om daar ook bij elkaar af te tasten. We zijn veel van de schrijvers ook allemaal wel in een soortzelfde levensfase. Dus veel van ons die hebben dit ook al meegemaakt. Dus het is wel heel erg fijn om dat met elkaar te kunnen aftasten van hoe doe jij dit en hoe kan ik dat voor de toekomst met mijn eigen kinderen meenemen.
1: Want als zoiets vroeger gebeurde, horen wij ook veel verhalen van mensen, werd het helemaal nooit besproken. Hè? Dus dat is ook niet wat je wil. En jij zegt, ik ben eigenlijk nog zoekende wat nou de juiste manier is.
0: Ja, klopt. Ik denk dat dit heel erg met de tijd meegaat. En ik hoor inderdaad ook hele verschrikkelijke verhalen van vroeger, dat er inderdaad helemaal niet over gesproken mocht worden. En als je nog langer kijkt, dat het zelfs zo erg was dat de stilgeboren baby gelijk bij de moeder werd weggenomen. Ik denk dat het heel goed is om te zien wat er nu al mogelijk is en dat het echt met de tijd meegaat. Maar ik denk dat het

0: altijd nog beter kan.
1: En wat hoop jij dat zo'n week die er nu komt en zo'n boek en ook jouw stichting, wat hoop je dat dat teweeg brengt?
0: Ik hoop dat het vooral aan mensen in een omgeving die dit hebben meegemaakt laat zien dat de naam van het kindje altijd benoemd mag worden. Dat het geen taboe is. En dat ondanks dat er geen fysieke herinneringen met het kindje zijn, dat het kindje altijd een individuele plek in de familie mag innemen. En dat het gewoon belangrijk is om de naam te blijven noemen.
1: En daarom heb jij ook hier jouw verhaal verteld. Dank je wel daarvoor. Hoe was dat om dat zo te doen nu?
0: Ja, het was heel erg mooi.
1: Om het hierover te hebben.
0: Ja, ja? Het was heel erg mooi. Heel erg bedankt.
1: Okay. Nou, ik dank jou ook hartelijk voor jouw komst. Danique van der Snoek. En komende week dus zal er vast ook meer aandacht zijn voor deze internationale Baby Loss Awareness Week. En er is dus een boek uitgekomen, Geboren in Stilte, met de verhalen van 17 ouders. Dank je wel, Danique. En daarmee is een eind gekomen aan Dit Oog voor deze avond, donderdag 8 oktober. Straks kunt u gaan luisteren naar Nooit Meer Slapen. En morgen zit hier, ik denk Simone Wijnmans, jongens, klopt dat? Ja, Simone zit hier morgen. Ik wens u een heel goede nacht.

0: Stand van Nederland.
1: De wereld is continu in beweging.
2: Daar komt dan nu ook nog eens een keer die verre vliegtuig bij.
1: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
3: De laagste inkomens, daar gaat het allemaal redelijk mee met koopkracht. Het zijn vooral de middeninkomens.
1: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
4: En dat is 38%. Dus stel je bent €500, dan blijft daar €311 van over.
1: Stand van Nederland.
5: Het programma over geldzaken.
1: Morgenavond, 8 uur.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
7: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
8: AI.
9: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
15: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Ook je geld laten beleggen? Ga naar Accento.nl. Accento met een X.
16: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: NPO Radio 1.
17: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. De meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwamen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Nou, het is steeds zichtbaarder geworden hoe belangrijk ruimtevaart is voor onze veiligheid, voor gegevens over de aarde, voor de wetenschap. Dus de Europese Commissie die wil daar ook en moet daar ook een rol in spelen. Gewoon omdat het belang van ruimtevaart zo groot geworden is.
1: Vernieuwing en ontwikkeling in de ruimtevaarttechnologie wordt in de toekomst steeds belangrijker. De EU en ook Nederland doen volop mee.
2: Ik denk dat vooral het belang van ruimtevaart is innoveren. Als je ziet dat in het verleden allerlei uitvindingen zijn gedaan omdat het eerst begonnen is om de ruimtevaart. En ik hoop dat die toekomstige innovaties dat die uit Europa komen.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

line of work.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Twee absolute krakers dit weekend. In de tweede divisie de dorpsderby tussen Quick Boys en Katwijk. En in de derde divisie de absolute topper. FC Lisse speelt tegen FC Rijnvogels. Verder zijn we nog bij de uitwedstrijd van Rijnsburgse Boys tegen GVVV. En Noordwijk, zij spelen thuis tegen Gemert.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dit vergeet je niet. We hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: te horen op Radio West.
1: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
2: Dat ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
3: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
2: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijtjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo een beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen. En dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog. Ik zie een beetje een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou, nu dat vrouwtje van Mingo, die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Die denkt inderdaad van, oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg, hé.
3: Goed zo, genoeg.
2: Nou, en dan gaan ze, ja.
3: Het is helemaal duidelijk, Bob. Tot zo, hè.
2: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n vrijpartij.
0: Ja, precies. Ja. Radio West. Altijd.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nido Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio.